laatste woord. Oh, in elk geval was onze hoop vermoord. Terwijl we zo druk pratend een heel stuk af hadden gelegd.

het wet. Ze zagen Jezus als een overtreder van de wet. En wij hoopten zo dat hij het was die ons verlossen zou. Dus u begrijpt wel

het graf. Het schijnt dat zij daar zagen dat zijn lichaam daar niet lag. Ze hadden er zelfs engelen gezien, die zeiden dat hij leeft. Maar zelf zijn wij niet bij het graf geweest.

met ons mee te gaan. Terwijl hij bij ons binnen was, gebeurde het opeens.

0: rest.
1: Dat ene lied. Precies op het juiste moment op je radio.
2: Door dit lied voel ik me geliefd.
1: En inspirerende gesprekken die opbouwen.
3: Hij is altijd degene die aanwezig is en ik blijf bij jou tot je uit dit dal bent.
1: Verbind je aan het hoopvolle geluid van Grootnieuws Radio en word vandaag vriend. Ga naar grootnieuwsradio.nl/vriend.

0: God.
1: Grootnieuws Radio.
2: Het christelijke radiostation.
1: Het ANP-nieuws van 3 uur.
3: Goedenacht, ik ben Alissa Hippe. In de Amerikaanse staat Ohio is een democratische gouverneurskandidaat belaagd door een man met een vuurwapen. Beveiligers konden hem op tijd tegenhouden. Meerdere omstanders raakten daarbij gewond. Hij bleek naast het vuurwapen ook een taser en boksbeugel op zak te hebben. Wat hij precies van plan was, wordt nog onderzocht. De oproerpolitie in het Zuid-Engelse Portsmouth heeft moeten ingrijpen bij een protest van een grote groep extreemrechtse demonstranten. Gemaskerde mannen probeerden bussen tegen te houden waarin 140 migranten zaten. Zij werden onderschept door de kustwacht toen ze per boot het kanaal tussen Frankrijk en Engeland wilden oversteken. Minstens 5 mensen zijn om het leven gekomen bij een vliegtuigcrash op het vliegveld van Miami. Een vrachtvliegtuig van webwinkel Amazon schoot voorbij het einde van de landingsbaan, kwam terecht op een autoweg en raakte daar meerdere voertuigen. De hulpdiensten rukten massaal uit. Nog 5 anderen raakten gewond, van wie 3 levensgevaarlijk. En dan nu het weer van Weer Online. Het is een graad of 14 en op de meeste plaatsen droog. Vandaag wordt wisselvallig met zon en bewolking. Aan zee wordt het 22 graden, landinwaarts een stuk warmer tot 28 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
2: De nacht van Grootnieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.

0: stellen.
1: Oké dan. Geef me één goede reden waarom ik de wekker moet zetten op zaterdag.
2: Nou, wat dacht je van het gloednieuwe programma De Nieuwe Zaterdag met Lucas Kramer? Iedere zaterdag ga ik op zoek naar het unieke waar mensen hun weekend voor overhoop halen. Ik bezorg een weekendblessing en we gaan geïnspireerd het weekend in met de overdenkingen van Anne van Os.
1: De Nieuwe Zaterdag.
2: Grootnieuws. Vanaf nu, elke zaterdagochtend tussen 6 en 10 bij Grootnieuws Radio.

0: Grootnieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 4 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Alissa Hiepe. De rechtsradicale partij AfD heeft bij de verkiezingen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt net geen absolute meerderheid behaald. Uit de voorlopige resultaten blijkt dat de partij net geen 44% van de stemmen kreeg. En dat is niet genoeg om alleen te regeren, zoals de leider wel graag wil. De app Snapchat wordt voor de tweede keer in korte tijd aangeklaagd. Volgens Stichting Massaschade en Consument is de app verslavend en vindt Snapchat winst belangrijker dan de gezondheid en veiligheid van de gebruikers. Er wordt ook een schadevergoeding geëist. In juni sleept een andere stichting het bedrijf ook al voor de rechter. Bij een Oekraïense droneaanval op een havenstad op de Krim is een meisje om het leven gekomen en vielen 3 gewonden. Dat meldt de Russische gouverneur op Telegram. De afgelopen dagen gingen de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner op bezoek bij president Poetin en Zelensky om te praten over het stoppen van de oorlog tussen de landen. En dan nu het weer van Weer Online? Het is op de meeste plaatsen droog, met een graad of 14. Overdag een mix tussen wolken en zon. Het wordt 22 graden aan de kust, in het binnenland temperaturen van maximaal 28 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: De nacht van Grootnieuws Radio.
0: Het christelijke radiostation.

0: morgen, wat kan ik voor je doen?
1: Speel een hoopvol geluid.
0: Oké, ik start de Groot Nieuws Radio app.
2: Kies elke dag voor een hoopvol geluid. Zoals podcasts met inspirerende gesprekken en radioprogramma's met bemoedigende muziek. Allemaal in één app.
3: Met daarnaast artikelen, playlists en groot nieuws gemist.
2: Download vandaag de Groot Nieuws Radio app
0: in de App Store of Google Play.

0: Grootnieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 5 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Alissa Hiepe. De rechtsradicale partij AfD heeft zoals voorspeld de verkiezingen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt met overmacht gewonnen. De partij behaalde met bijna 44% van de stemmen alleen net geen absolute meerderheid, wat nodig is om alleen te regeren. Vrijwel alle andere partijen hebben al aangegeven niet te willen samenwerken met AfD. De Nederlandse make-up-artiest Arjen Tuiten heeft een Emmy Award gewonnen. Hij kreeg de prestigieuze Amerikaanse televisieprijs voor zijn werk aan een aflevering van de hitserie The Pitt. Hij maakt een replica van een lichaam van een patiënt bij wie een keizersnede wordt verricht. Tuiten noemt de winst onverwacht en is erg vereerd. Voor de tweede keer in korte tijd wordt de app Snapchat voor de rechter gesleept. De app zou verslavend en niet veilig voor kinderen zijn, vindt Stichting Massaschade en Consument. Die eist onder andere een speciale nacht- en schoolmodus voor minderjarige gebruikers. In juni start een andere stichting ook al een zaak tegen het bedrijf. En dan nu het weer van Weer Online. Het is een graad of 14 en op de meeste plaatsen droog. Vandaag wordt wisselvallig met zon en bewolking. Aan zee wordt het 22 graden, landinwaarts een stuk warmer, tot 28 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: De nacht van Grootnieuws Radio.
0: Het christelijke radiostation.

0: Kan de ChristenUnie in dit nieuwe politieke jaar in het radicale midden blijven? Zoals de partij dat zelf wil. Een boeiend gesprek met partijleider Mirjam Bikker over waar dat vanuit gaat.
1: Het gewortelde midden. En wat zijn mijn wortels? Dat is het christelijk geloof.
0: Wat dat betekent?
1: Dus je kan soms door een fel statement heel veel gelijk hebben. Maar soms kan je door een vraag te stellen ook anderen eens laten nadenken over waar zijn we nou precies mee bezig?
0: En waar dat ophoudt.
1: Dus het kapen van het christendom voor een eigen politieke agenda. Ik denk dat christenen daar heel waakzaam in moeten zijn als dat eigenlijk het is, het verheffen van jezelf en van je eigen macht.
2: Beluister nu Grootnieuws van de Week in de podcastplayer van jouw keuze via de Grootnieuwsradio app of via grootnieuwsradio.nl/podcast.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Open Doors. Levenswoorden.
1: Met Daan Olthof.
2: Een hele goede morgen. Ja, ik moet denken aan het liedje Dank u voor deze nieuwe morgen, dank u voor deze nieuwe dag. Ik denk dat het mooi is om ook zo die dag in te gaan. Deze nieuwe week misschien wel, met een dankbaar hart dat we weer een nieuwe dag hebben gekregen. En zo'n nieuwe dag, daar hoort natuurlijk ook een nieuwe dagtekst bij. Die komt vandaag uit Spreuken 11, vers 25. Er staat, een gulle gever zal gedijen. Wie te drinken geeft, zal te drinken.

0: Martijn Buwalda. Je hoorde Esther. Je hebt vast wel eens van de verhalen van Anne van der Bel gehoord. Bijzonder hoe hij de grens overging met bijbels, terwijl dat helemaal niet mocht. En op wonderlijke wijze kreeg hij het toch voor elkaar om zo Jezus' evangelie bij vervolgde christenen te brengen. Gelukkig zijn er vandaag de dag nog steeds mensen die dat doen. Vandaag in de overdenking van Bart van Nes horen we over zo'n man uit Nigeria die eigenlijk een beetje de Nigeriaanse Anne van der Bel zou kunnen noemen.
1: Vorige maand was ik met een groep voorgangers in Nigeria om daar de vervolgde kerk te bezoeken met Open Doors. De eerste avond maakten we kennis met Emmanuel. Getrouwd, vader van 2 kinderen en een echte evangelist. In Nederland promoveerde hij aan de VU in de theologie en hoewel hij alle mogelijkheid had om in Nederland te blijven, riep God hem om terug te gaan naar Nigeria en daar de kerk te dienen. De kerk in Nigeria staat onder enorme druk. Alle pastors die we spraken hadden te maken met vermiste gemeenteleden, ontvoeringen en gruwelijke moorden. Toen we op zondag een kerkdienst bezochten, werd de dienst geopend met afkondigingen waar afgelopen dagen allemaal aanvallen waren geweest. Eén daarvan die avond ervoor, nog in het dorp 2 kilometer verderop. De voorganger vroeg wel 3 keer aan zijn gemeenteleden om niet na 4 uur 's middags de straat op te gaan. Want, zei hij, jullie zijn kostbaar voor ons. Hij was de opvolger van een voorganger die samen met zijn vrouw vermoord is. Zodra Emmanuel hoort over aanvallen of ontvoeringen, reist hij af naar deze plekken om voorgangers en nabestaanden op te zoeken. Hij is steeds een week thuis en vervolgens een week op pad. Elke keer weer met gevaar voor eigen leven. Onlangs bezocht hij een pastor in het verre noorden van Nigeria, op de grens van de staten waar de sharia ingevoerd is. En sinds het geweld had deze voorganger nog niemand gesproken. Emmanuel krijgt vaak te horen dat hij gek is en het compleet onverantwoordelijk is wat hij doet, vooral voor zijn vrouw en kinderen. Zijn antwoord? Hoe moeten ze anders weten dat ze broeders en zusters hebben? Jij bent de enige die me is komen opzoeken, zei de voorganger in het noorden tegen hem. Dus toen er onlangs meer dan 50 kinderen werden ontvoerd op een school in Nigeria, ging Emmanuel bij de ouders op bezoek. Wij zaten met een open mond naar hem te luisteren. Hoe kun je zoveel vertrouwen hebben? Ben je niet bang? Vroegen we hem. Op een gegeven moment moet je zo vaak je angst overwinnen dat je vertrouwen op God groter wordt dan wat dan ook. Ik kan in alle eerlijkheid en vrijheid zeggen, Christus is mijn leven. Als ik ga, dan ben ik in zijn hand. En als ik sterf, sterf ik in het centrum van zijn wil. En is ook dat in zijn hand. Het is lastig om onder woord te brengen hoe indrukwekkend deze ontmoeting was. Een van de voorgangers antwoordde, bij zo'n mate van geloof en vertrouwen voel ik me bijna verschrompelen. Wij in onze veilige bubbels. Iemand anders fluisterde ons toe, ik denk dat we net de Nigeriaanse Anne van der Bel hebben ontmoet. Ga naar het leed, aanwezig zijn bij hen die lijden, versterken wat dreigt te sterven en een zegen en een bemoediging zijn door Presence Ministry. Simpelweg er zijn. En daarmee laten zien, jij bent niet alleen.

0: Amy Grant, je hoorde El Shaddai bij Groot Nieuws Radio, waar we vandaag luisteren naar een overdenking van Bart van Nes van Open Doors. Een tijdje geleden ging hij samen met een groep naar Nigeria om daar te zien hoe vervolgde christenen leven en waar zij zoal mee te maken hebben. En daar kwam hij ook een hele bijzondere Nigeriaanse man tegen, die hij de Nigeriaanse Anna van der Bel zou noemen.
1: Open Doors staat bekend om de Presence Ministry. Aanwezig zijn bij de vervolgde kerk en daarmee laten zien, jullie zijn niet alleen. De kracht van deze Presence Ministry vinden we onder andere terug in de eerste Thessalonicense brief. En een van de dingen die onmiddellijk opvalt wanneer je deze brief leest, is dat Paulus er ontzettend naar verlangt om deze mensen weer te zien. Hij is echt van deze mensen gaan houden. Hij denkt aan ze en hij bidt voor ze. En dan schrijft hij dit in 1 Thessalonicense 3. Omdat we het niet langer uithielden, besloten we Timotheus naar u toe te sturen. Onze broeder en Gods medewerker in de verkondiging van het evangelie van Christus. Zelf bleef in Athene achter en Timotheus moest u sterken en aanmoedigen in uw geloof, zodat u zich niet uit het veld zou laten slaan door de tegenspoed die u ondervindt. En dan in vers 5 opnieuw. Ik heb Timotheus dus gestuurd omdat ik het niet langer kon uithouden. Ik wilde weten of uw geloof stand hield, want ik was bang dat de verleider u had verleid en onze inspanningen voor niets waren geweest. Twee keer zegt Paulus, omdat we niet langer uit konden houden. Met andere woorden, ik heb zo voor jullie gebeden, zo aan jullie gedacht en uiteindelijk heeft hij Timotheus naar hen toegestuurd. Moet je voorstellen, Timotheus die ruim 400 kilometer moet reizen, zeer waarschijnlijk te voet, dik 90 uur wandelen. Paulus en Silas die mochten waarschijnlijk die stad niet eens meer binnenkomen. En dan op een zondagochtend, terwijl de jonge kerk bij elkaar komt, stapt Timotheus binnen. Hey Timotheus, waar kom jij nou vandaan? Ja, ik heb net 400 kilometer gelopen. Waarom zou je dat doen? Omdat ik wilde weten hoe het met jullie is. Wauw. Nou, ga zitten. Moet je je voorstellen hoe dat moet zijn geweest voor de christenen daar. Dat iemand zo de moeite neemt om ze te zien en er zijn hart onder de riem te steken. Ik denk dat ze zich heel geliefd en gewaardeerd hebben gevoeld. Dat Paulus, die het zelf ook niet makkelijk heeft, Timotheus laat gaan, dus nu zelf iemand moet missen om anderen te bemoedigen. Paulus' zorg was niet alleen maar een idee, of lieve woorden, nee, ze konden ter plekke de moeite zien die hij al had gedaan voor hen. Ook wij kunnen die Presence Ministry beoefenen. Misschien wel voor iemand dicht bij huis die bemoediging kan gebruiken. Misschien iemand die een appje kan sturen of een berichtje. En misschien ook voor de vervolgde kerk, ver weg. We kunnen niet altijd zelf gaan, zoals Paulus. Maar we kunnen hem wel schrijven. Dus kijk op de website van Open Doors voor de actuele schrijfacties. En stuur een bemoedigende kaart naar een vervolgde broeder of zuster. En laat hen daarmee zien, ik zie jou.

de opwekking bent. Je hoorde halleluja, amen. Daarvoor hoorde je de overdenking van Bart van Nes. Wil je deze overdenking in zijn geheel nog een keer beluisteren of andere overdenkingen van levenswoorden? Dan kan dat via de podcast grootnieuwsradio.nl/podcast.

0: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Open Doors.
1: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
3: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
4: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
5: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
6: Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak en jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Wees lekker jezelf. Bij Centerparks. Volg je natuur. Centerparks.
7: Yes! Nu bij New York Pizza. De Double Dough Dagen. Dat betekent alleen nog deze week de tweede pizza gratis. Bestel nu bij New York Pizza.
8: Jongens, eten!
9: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
10: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
11: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
12: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor hun romantische tripje naar Parijs shopte Anna op amazon.nl. Waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om bij te komen na een lange dag slenteren. Hou vol, Peter. Voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op amazon.nl.
13: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
14: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, het voorraad leverbaar, met tot €5.000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
15: Grootnieuws Radio.
16: Het christelijke radiostation.
15: Het ANP-nieuws van 6 uur.
17: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. De verkiezingen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt zijn gewonnen door AfD. De rechtsradicale partij kreeg bijna 44% van de stemmen, wat alleen net geen absolute meerderheid is. Dat betekent dat de partij niet alleen kan regeren en andere partijen nodig zou hebben. De opkomst was de hoogste sinds 1990. In Groenland wordt vandaag een belangrijke stap gezet in de samenwerking met de EU. Er zouden honderden miljoenen euro's aan investeringen zijn beloofd. De voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, kwam gisteren aan in het land. Bezoek ligt politiek gevoelig omdat ook Amerika aanspraak maakt op Groenland. Bij een ongeluk met een vrachtvliegtuig van webwinkel Amazon op het vliegveld van Miami zijn minstens 5 mensen om het leven gekomen. 5 anderen raakten gewond, van wie 3 levensgevaarlijk. Het toestel schoot door aan het einde van de landingsbaan en kwam op een autoweg terecht, waar het op meerdere voertuigen botste en in brand vloog. Het weer van Weer Online. Vandaag een mix van zon en wolken. Door 22 graden aan de kust tot 28 graden in het binnenland. En tot zover het ANP-nieuws.
18: Goedemorgen. Nou, hou die zomerkleren nog maar even bij de hand, want het wordt dus fantastisch weer vandaag. Na een weekend dat voor heel veel van jullie ook een startweekend was, in de kerk bijvoorbeeld. En muziek die daarbij hoort om een hele goede start te verzorgen. Laat het weten via een appje naar de studio. Ik spreek je heel graag zometeen. Dus muziek om deze dag goed te starten, net als afgelopen weekend.
19: Eens even kijken. Pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
20: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
19: Ah, check.
0: Bij kozijnshop.nl doen we graag een deurtje open over kozijnen. Want als dé webshop in kozijnen weten we er alles van. Bestel je kozijnen razendsnel op kozijnshop.nl. Kozijnshop.
21: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
0: Kozijnen monteren we door heel Nederland. Bestel vandaag nog op kozijnshop.nl.
22: Kozijnshop.
23: Kinderen en jongeren helpen? Bid voor hen. Doe met jouw gemeente mee aan de HGJB gebedsactie. Vraag gratis gebedsflyers aan op hgjb.nl/gebedsactie.
24: Allerlaatste week karwei ruimt op. En op is ook echt op. Nu met Club Karwei tot wel 70% korting op geselecteerde verlichting, meubels en meer. Karwei, maak het mooier.
23: HGJB gebedsactie. Bid mee voor kinderen en jongeren. Meer info op hgjb.nl/gebedsactie.
25: Oh. Goedemorgen allemaal.
26: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroon.nl.
27: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Slaapmink Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Slaapmink Dagstein.
28: Een fijne keuken zoals deze, dat merk je met het koken. En dat begint met een goede keuken. Stadshagen Keukendesign uit Amersfoort, die helpt je met plannen en plaatsen zonder gedoe. Keukendesign.nl.
29: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma S2U Allure Buitenlak zijn deuren en kozijnen weer voor jaren klaar.
30: Wij zijn Berg. We laten je springen, rijden en vliegen in de buitenlucht. Spring op een trampoline, race op een skelter of klauter op een Berg Playbase. Ga naar buiten met elkaar en geniet. Spring snel naar berg.com.
31: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
32: Citytrippen? Drakentemmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
31: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
33: De Nieuwe Morgen.
34: Met Annemarie Biljart.
33: Het christelijke radiostation.
35: Goedemorgen luisteraars, weer een mooi weekend gehad. We mogen genieten van de vrijheid om naar Gods kerk te gaan. Ja, en dit mogen we van de week weer uitdragen. Ik wens iedereen zo zijn zegen en een goede werkweek toe. Groeten, Hendrik uit Urk.

0: Eline, en je mag ook verliezen, hoor je in de Nieuwe Morgen. Mensen, het is 7 september 2026, 9 minuten over 6. En dat betekent dat jouw maandag vandaag begonnen is. Een nieuwe werkweek, nou, dat geldt dan niet voor iedereen. Want Mariska en Luc, goedemorgen. Mariska, eindelijk op vakantie. Lekker, man. Oh, wat goed, wat goed, wat goed. En waar rijden jullie nu?
1: We rijden net Parijs uit, dus we zijn lekker al een eindje onderweg.
0: Oh, fantastisch. Oh, wacht even. We gaan helemaal in Franse sfeer, hè? Ja, daar komen we. Ach, lekker, man. Zeg, net Parijs uit. En hoe ligt Parijs erbij op dit moment?
1: Ja, wel vrij druk al eigenlijk.
0: Oh.
1: Dat valt toch tegen, ja. Maar gelukkig geen file gehad.
0: Nee, en je bent Parijs net voorbij, dus dat betekent dat je hebt goed gepland. Maar dan ben je midden in de nacht vertrokken.
1: Ja, om 12:30 stond de wekker.
0: Oh, lekker, man. Tjongejonge. Hé, hey, waar gaan jullie uiteindelijk vandaag uitkomen?
1: Ja, we hopen in Perpignan uit te komen vandaag.
0: En lekker. En temperatuur, ik bedoel, we hebben natuurlijk de verhalen over de hitte afgelopen zomer massaal of gehoord of meegekregen, meebeleefd.
1: Ja, het is daar, als het goed is, ook nog wel rond 28 graden.
0: Oh.
1: We hopen dat we wel nog een beetje de warme dagen gaan krijgen.
0: Ja, precies. Ja, nou, 28 graden, die tikken we hier vandaag ook aan, maar daarna weer iets minder. Het is zo slim, hè, om in september op vakantie te gaan.
1: Ja, is wel laat, maar wel heerlijk nog.
0: Ja, heb je de zomer een beetje dat je dacht, nou, ik heb ook wel zin.
1: Ja, je gaat er wel zo naartoe leven. Je hebt wel echt een behoefte aan op een gegeven moment.
0: Ja, lekker. Nou, het is jullie van harte gegund. Doe voorzichtig onderweg.
1: Ja.
0: Een nummer heb ik voor je klaarstaan waar je om gevraagd hebt. Ja, dit, je zou het kunnen interpreteren als in vakantie. De titel Dit is niet ons thuis. Maar het is natuurlijk heel geestelijk van Christian van Woerd.
1: Precies, precies inderdaad.
0: Hey, geniet ervan, hè. Fijne vakantie.
1: Ja, dankjewel.
0: Bye. Bye. Bye.

0: Dat ene lied. Precies op het juiste moment op je radio.
1: Door dit lied voel ik me geliefd.
0: En inspirerende gesprekken die opbouwen.
2: Hij is altijd degene die aanwezig is en ik blijf bij jou tot je uit dit dal bent.
0: Verbind je aan het hoopvolle geluid van Groot Nieuws Radio en word vandaag vriend. Ga naar grootnieuwsradio.nl/vriend.

en Sarah Noah, Goede Vader. En daarvoor de je Michael W. Smith. Wat gezellig in de app op deze maandagochtend. Lex heeft er zin in, om 5 uur weggereden vanuit Ede. Los in Assen en Gieten. Daarna terugladen in Hamburg, Schwerin en Berlijn. Nou, goede reis. Doe voorzichtig onderweg, Lex. Mariet mag zometeen de kranten doen. Peter onderweg van Amersfoort naar Blijswijk. André laat weten wakker te zijn. Net uit bed, koffie klaar. Maar pas om 9:45 de deur uit. Dus nog even rustig opstarten. Gerda die stuurt een fotootje vanuit Noorwegen. Wat een waanzinnige zonsopgang. De eerste gedachte, nu daagt het in het oosten. Of in het noorden, Gerda. Remco, goedemorgen, zeg ik tegen jou. Rosa is erbij. Sien, leuk dat je luistert. André, een andere André, na een heerlijk en bemoedigend weekend weer naar Brabant om les te geven op de vrachtauto. Jan is in de sportschool op dit moment. Christian onderweg naar Putten. Genieten van het begin van deze nieuwe dag. Tel je zegeningen, want God heeft ze gegeven. Ewald onderweg naar Genemuiden. Op deze mooie dag weer eens op de fiets. Ja, dat heb ik ook gedaan vandaag. Dat was heel goed te doen. Genieten van het begin van de dag. John is erbij, die meldt zich vertrouwd vanuit Arnhem. En Nagali laat weten, gezegende nieuwe week gewenst. Lieve grootnieuwsfamilie. Nagali is klaar voor de dag. Ja, en zo voelt het een beetje. Onder elkaar als één grote familie. Mooie dag gewenst.

0: Matt Redman en It Is Well With My Soul. En daarvoor de muziek van For King Country. Het is 6:30 geweest. Je krijgt de hoofdpunten van het ANP-nieuws.
1: Bij regionale verkiezingen in Duitsland heeft de radicaal-rechtse partij AfD net te weinig stemmen gehaald om alleen te regeren in deelstaat Sachsen-Anhalt. Volgens de Duitse Veiligheidsdienst is de AfD extremistisch. In Miami zijn zeker 5 mensen omgekomen bij een ongeluk met een vrachtvliegtuig. Dat schoot aan het einde van de landingsbaan een weg op en vloog in brand. Er raakten ook 5 mensen gewond. En Maarten van der Weijden is vlak na zijn zwemtocht om geld in te zamelen voor onderzoek naar kinderkanker in het ziekenhuis beland, melden verschillende media. Hij was onderweg al ziek en moest daardoor voortijdig stoppen.
2: Groot nieuws update.
0: Ja, die enorme verkiezingswinst van de AfD in Duitsland. Het Reformatorisch Dagblad sprak met de Duitse predikant die actief is voor de partij, Martin Michaelis. Vindt de combinatie prima kunnen. De AfD hecht grote waarde aan tradities die belangrijk zijn voor Duitsland, waaronder het christelijk geloof, zegt hij in de krant. Tienduizenden Russisch-orthodoxe gelovigen hebben gisteren deelgenomen aan een urenlange processie in het centrum van Moskou. De optocht was zowel een religieuze als politieke bijeenkomst, want het was ook bedoeld om te laten zien dat de kerk als één man achter het Kremlin staat. Bij een vuurwerkexplosie in een kerk tijdens een dorpfeest in Mexico zijn minstens 10 mensen omgekomen en meer dan 60 mensen gewond geraakt. Het vuurwerk lag opgeslagen in de kerk. Een zalenverhuurder in Roosendaal wilde onderdak bieden aan de eerste kerkdienst van Goed Nieuws Roosendaal, maar haakte af toen hij ontdekte dat de kerk verbonden is aan de omstreden gebedsgenezer Tom de Wal. Waar de dienst gisteren nu heeft plaatsgevonden is onbekend, schrijft het AD. En dan neem ik je tot slot nog even mee naar de jaarbeurs in Utrecht afgelopen weekend. Een uitverkochte zaal, ruim 5700 mensen, luisterden en zongen psalmen in een bijzondere uitvoering van DJ Seffa.

0: Ja, dat was een hele bijzondere avond. DJ Steffa, afgelopen jaar deed hij belijdenis en liet zich dopen. Grootnieuwsradio weerbericht van Buienradar. Wat lichte bewolking, maar verder zonnig en droog vandaag. 24 graden. Op de Wadden wordt het 29 in het zuidoosten. Verkeersinformatie is er nu al, krijg je van de ANWB.
1: Een ongeluk veroorzaakt viel op de A7 vanuit Den Oever naar Zaanstad. Tussen Wochnum en Avenhoorn. 5 kilometer, 20 minuten. De linkerrijstrook is dicht.
2: Annemarie Biljart.
0: Ik sprak mensen die daarbij zijn geweest in de jaarbeurs. En dat was echt kippenvel. Het was een samenzangavond die zijn weerga nauwelijks kent.
3: De Nieuwe Morgen.

Het is altijd een beetje risicovol om je te wagen aan een vertaling, of kan ook een beetje makkelijk overkomen. Maar in dit geval, soms is het zo'n zinnetje wat eruit springt, hè? En de vertaling is dan: we kennen misschien niet alle antwoorden, of we kennen de uitkomst van bepaalde zaken niet, maar wij kennen Jezus. En ja, dat springt er dan opeens uit. Goedemorgen, mooi om zo samen deze dag te starten. Na een weekend dat Dirk begon met die enorm prachtige herinnering van vrijdagavond. Want jij was erbij, Dirk, de samenzangavond in een uitverkochte jaarbeurs in Utrecht. Samen met 7500 anderen. De avond van DJ Seffa, samenzang. Die prachtige psalmen, die oude psalmen in een nieuw jasje en toch ook niet. Wat een avond was dat. Samen met je zoon, gekregen voor Vaderdag. Samen nieuwe herinneringen maken. Wat voor herinneringen. Prachtig.

0: Radio Bijbellezing.
1: Met Ben Ketting.
2: Vandaag lees ik voor je Kolossenzen 3 uit de Basisbijbel. Het nieuwe leven moet zichtbaar worden. Jullie zijn met Christus uit de dood opgestaan. Verlang daarom naar de dingen die in de hemel zijn, waar Christus naast God op de troon zit. Geef de hemelse dingen de eerste plaats in je leven en niet de aardse dingen. Want jullie zijn al dood wat de aardse dingen betreft. Jullie nieuwe leven is nu met Christus in God verborgen. We leven in Christus. Als Hij komt, zal ook te zien zijn dat jullie deel hebben aan zijn hemelse macht en majesteit. Reken daarom af met je aardse verlangens. Je moet die doden. Ik bedoel dit, ga niet meer met allerlei mannen of vrouwen naar bed. Doe geen andere verkeerde dingen op het gebied van seks. Wees niet langer hebzuchtig, want hebzucht is een afgod. God straft de mensen die deze dingen wel doen. Vroeger deden jullie die dingen ook. Jullie leefden erin. Maar nu moeten jullie dat allemaal wegdoen. Ook boosheid, driftbuien, gemeenheid, roddel en grove woorden moeten jullie wegdoen. Lieg niet meer tegen elkaar, want jullie hebben je oude ik met zijn oude manier van doen weggedaan. Jullie zijn nieuwe mensen geworden en jullie zullen steeds verder volmaakt worden totdat jullie helemaal op jullie maker lijken. Daarbij maakt het niet uit of je bij een niet-Joods volk hoort of bij het Joodse volk. Het maakt niet uit of je besneden bent of niet. Het maakt niet uit bij welk volk je hoort. En het maakt ook niet uit of je slaaf bent of vrij mens. Maar Christus is alles in iedereen, wie of wat je ook bent. Jullie zijn door God uitgekozen. Jullie zijn van Hem en Hij houdt heel veel van jullie. Wees daarom zelf ook vol medelijden, goedheid, bescheidenheid, vriendelijkheid en geduld. Wees verdraagzaam. Vergeef elkaar als je iets tegen elkaar hebt. Net zoals Christus jullie vergeven heeft, moeten jullie ook elkaar vergeven. Wees vooral vol liefde, want de liefde houdt alles met een volmaakte eenheid bij elkaar. En laat de vrede van Christus in jullie hart regeren. Want daarvoor zijn jullie geroepen, als leden van één lichaam. Wees ook dankbaar. Zorg dat jullie vol zijn van het woord van Christus. Dan kunnen jullie elkaar met wijsheid leren en helpen. Dan zullen jullie met je hele hart de Heer danken met psalmen, lofliederen en liederen in talen van de geest. En alles wat jullie zeggen en doen, moeten jullie doen namens de Heer Jezus. Dank ook God de Vader door Hem. Vrouwen, dien bescheiden en liefdevol je man, zoals dat past, als je bij de Heer hoort. Mannen, houd van je vrouw en wees niet hard en liefdeloos tegen haar. Kinderen, wees in alles gehoorzaam aan je ouders, want daar is de Heer blij mee. Vaders, prikkel je kinderen niet door veel kritiek of weinig lof, want dan worden ze moedeloos en boos. Slaven, gehoorzaam je meester in alles. Werk niet alleen goed om een goede indruk op hen te maken, maar doe je werk goed, omdat jullie ontzag voor de Heer hebben en Hem willen gehoorzamen. Wat je ook doet, doe het met je hele hart. Alsof je het voor de Heer doet en niet voor mensen. Onthoud dat God je er als beloning zijn erfenis voor zal geven. Want je werkelijke meester is Christus. Iedereen die slechte dingen doet, zal daarvoor ook gestraft worden. Of hij meester is of slaaf, maakt voor God niet uit.
0: Lees met Grootnieuws Radio in 2 jaar de hele Bijbel. Beluister de Bijbelleespodcast in je podcast-app.
3: En bekijk het leesrooster via grootnieuwsradio.nl/bijbel.

In het ritme van je ochtend samen uit de Bijbel lezen rond 6:15. En dit is muziek van Stuart Townend in Christ Alone. Deze dag samen opstarten. Wim op de vrachtwagen. Mariska onderweg naar het werk in de zorg. Afieke, lekker hoor, op de fiets. Door de prachtige polder tussen Alphen aan de Rijn en Leidendorp. Oh, daar liggen ook mijn roots. Dat is mooi daar. Gietje zit in haar derde vakantieweek, dus ook geniet. Het was ook leuk om Mariska eerder dit uur te spreken. Onderweg naar Frankrijk. Een vakantie in september. Ik vind het iets om vast te houden, hoor. En Alexander die heeft er gewoon een mini-vakantie van gemaakt. Een heerlijk weekend in de caravan op de Veluwe. Nou, daar liggen niet mijn roots, maar daar speelt mijn huidige leven zich af. Mensen, misschien is mijn leven gewoon één grote vakantie.

0: anders doet. Vul je voorraad persoonlijke verzorging makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld L'Oréal Paris Glycolic Gloss Shampoo voor maar €6,30. Score alle avonddeals bij Bol.
1: Zeg, al eens kaas gegeten van een dier dat eruit ziet alsof hij rechtstreeks uit een avonturenboek komt? Nee? Probeer dan de buffelkaas van Dutch Carabao. Nu 1 kilo voor €9,95. Romig, vol van smaak en beter verteerbaar dan gewone kaas. Bestel op buffelkaas.com.
2: Jouw talent ontdekken? Doe de matchmeter op werkenbijvisservisser.nl. Binnen 3 minuten inzichten die een loopbaan lang meegaan. Kom doen wat telt bij Visser & Visser.
1: Dus, durf jij het aan? Buffelkaas van Dutch Carabao? Nu, 1 kilo ambachtelijke buffelkaas voor maar €9,95. Bestel op buffelkaas.com.
3: Social Deal, Beauty Deals, Take One en actie Bo.
4: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
3: Sorry Bo, het is beauty.
5: Oh ja, en waarom staat er dan boti?
4: Social Deal, deals die je niet mag missen.
6: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
4: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
7: Ralph van Manen geeft in oktober een aantal intieme, persoonlijke concerten. In Veenendaal, Elburg, Eerbeek en Gouda. Unieke verhalen achter oude en nieuwe liedjes en over het muzikale pad dat lang niet altijd over rozen is gegaan. Mis deze kans niet en ga voor kaarten naar www.eventsforchrist.nl.
1: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
8: Geld inzamelen voor een school, vereniging, kerk of project? Organiseer een stroopwafelactie met de ambachtelijke stroopwafels van Marcus & Marcus. Deze zijn lekker en aantrekkelijk geprijsd. Zo gaat uw opbrengst naar het goede doel. Ga naar stroopwafelsvanmarcus.nl.
9: Grootnieuws Radio.
10: Het christelijke radiostation.
9: Het ANP-nieuws van 7 uur.
11: Goedemorgen, ik ben Michiel Verhazenstorm. In Duitsland heeft de radicaalrechtse AfD een monsterzege gehaald bij regionale verkiezingen in deelstaat Sachsen-Anhalt. Maar ze hebben geen absolute meerderheid, dus ze kunnen niet alleen regeren. De vraag is wie er met AfD wil samenwerken. Volgens de Duitse Veiligheidsdienst is de partij extremistisch. In Miami zijn 5 mensen omgekomen toen een vrachtvliegtuig van de landingsbaan schoot en in brand vloog. Er zijn ook 5 gewonden. Er was veel rook en het vliegtuig van Amazon botste op verschillende voertuigen. Mensen daarin kwamen klem te zitten. Volgens CNN was er voor de botsing geen alarmsignaal van de piloten. Snapchat krijgt in ons land weer een rechtszaak aan zijn broek. Het is de 2e keer in korte tijd dat de app wordt aangeklaagd door een Nederlandse claimstichting. Snapchat zou voor kinderen verslavend zijn en niet veilig. Volgens de claimstichting heeft een gesprek daarover met het bedrijf achter Snapchat niks opgeleverd. Het weer van Weer Online. Vandaag een mix van wolken en zon. Van noordwest naar zuidoost worden 22 tot 28 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
9: Grootnieuws Radio Verkeer.
12: ANWB. Hier en daar begint het al drukker te worden onderweg. Een paar files vallen al op, vooral omdat ze zo vroeg al zo lang zijn. Zo heb je een uur extra op de A27, Breda richting Utrecht. Tussen Gorkum en Lexmond, 7 kilometer, komt er een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. Ook de A7, Den Oever-Zaanstad, valt op. Dik een half uur tussen Abbekerk en Avenhoorn. 7 kilometer komt door bergingswerk. De linkerrijstrook is daar dicht na een ongeluk. En tenslotte nog drukt op de A15 naar Gorkum vanuit Nijmegen tussen Ochten en Tiel. 5 kilometer en 20 minuten extra reistijd.
13: Goedemorgen, ja, ik snap het wel hoor. Die files die er nu al staan en die al best wel lang zijn, want iedereen denkt het wordt mooi weer. Ik ga er nog even helemaal van genieten. Nou, en afgelopen weekend viel wat dat betreft ook niet tegen. In heel veel kerken was het startweekend of de startzondag. Wat heeft jou geraakt daarin? En misschien voor de mensen die dat nog te goed hebben, misschien wel een hele originele manier om het kerkseizoen te starten. Laat het weten via een appje naar de studio. Het startweekend, de startzondag. Hoe was jouw invulling daarvan?
14: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Samen tappen we.
15: Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
16: Kijk jij wel eens in de spiegel van de liefde? Bij Mirror of Love kijken we naar wat er is, wat er was en wat er zou kunnen zijn. Begin vandaag nog met kijken op mirroroflove.nl. Samen bouwen aan je relatie, omdat liefde het hoogste goed is.
17: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Conferenceperen, een schaal van 1 kilo voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
18: Vandaag gaat het je goed, morgen kan het anders zijn. Je wordt ziek, verlies je baan of hebt zorg nodig. Dan is onze sociale zekerheid er. Voor jezelf of voor mensen die je lief hebt. Het kabinet wil daar nog steeds miljarden op bezuinigen. Dit raakt ons allemaal. En dat laten we niet gebeuren. Hans Spekman, FNV.
19: Nu bij Gamma met de voordeelpas 30% korting op vloeren en 30% korting op lattenwanden. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
18: Stop de bezuiniging. Doe mee. Ga naar fnv.nl.
20: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
21: Lekkers aan de Linge. Voor uw catering met producten uit de Betuwe. Geniet van de pure smaak en niet alledaagse combinaties. Catering zoals u dat wilt. Volg ons op Instagram. Lekkersaandelinge.nl. Waar eten genieten is.
22: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS creditcard en Google Pay.
23: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zachte Cape Town handdoek voor maar 1,62. Of Nivea deodorant 150 ml voor maar 1,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
24: Waarom doe je wat je doet? Veel gedrag komt voort uit oude patronen. In de basic training van Groundwork leer die herkennen en ontstaat ruimte voor herstel en groei. Groundwork.nl.
25: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Aruba, Bali of Kaapstad. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Bekijk nu alle Real Deals op KLM.nl.
26: Met Annemarie Biljart.
27: Het christelijke radiostation.

0: Ja, dat. When the Rain Comes van Third Day. Zou zomaar op de seizoenen van het leven ook de seizoenen in je geloof kunnen slaan. Super waardevolle uitzending hierover. Met theoloog en collega Martin Edens. Bij Thijs en Jorieke binnenkort ook in de podcast. Goedemorgen mensen. Wat heeft jou dit weekend geraakt? Nu je zo weer achter het stuur zit. Je nog even omdraait in bed. De boterhammen smeert. Of lekker doortrapt op de fiets. Al die verschillende seizoenen. Maar ook omstandigheden. Nou, ik bevond me afgelopen weekend in de fijne omstandigheid dat er geluncht werd in de kerk. Startzondag en iedereen nam iets mee uit de streek waar je op vakantie was geweest afgelopen zomer. Nou, in mijn geval was het heel makkelijk. Zweedse kaneelbroodjes. Maar er waren ook heel veel mensen bijzonder creatief geweest. Pannen met hele lekkere soep uit Thailand bijvoorbeeld. Een fantastische trifle, dat is een soort pudding met cake. Ik doe vast de trifle tekort, maar goed. Zo mooi ook hoe eten dan weer verbindt, hè? Soms heel letterlijk. Als vooral kinderen met kleverige kaneelbroodjes handen via de Monchou-taart, waar komt dat eigenlijk vandaan, naar de donuts renden. Die borden die voorbij kwamen, maar er was meer dan genoeg. De bordjes lagen lekker vol, maar als je dan daarna iets te eten pakte, dan had je echt een heel continent in je mond.
1: De dagtekst.
0: Als ik deze tekst zou voorlezen voor een collecte, dan zou het manipulatie zijn. Maar goed, in de context. Uit het Bijbelboek vol met wijsheden uit Spreuken. Spreuken 11, vers 25. Daar lees je: een gulle gever zal gedijen. Wie te drinken geeft, zal te drinken krijgen. Spreuken 11, vers 25 is de dagtekst van vandaag. De dag die we samen beginnen. Zoals gezegd, onder al die omstandigheden in de verschillende seizoenen van ons leven. Je hoort nu de Opwekking Band met Jezus, uw naam.

0: Je hoort de opwekking band met Jezus, uw naam. Margriet ten Kortenaar woont en werkt al jaren in Israël. Je hebt haar vaker kunnen horen bij ons. Terwijl het nieuws vanuit het Midden-Oosten soms iets naar de achtergrond lijkt verdwenen, beleeft zij het gewoon tussen aanhalingstekens dagelijks mee. En dat het nog steeds onrustig is rondom Israël is een understatement. En toch betekent dat ook dat het leven gewoon doorgaat. En dat was, Margriet, goedemorgen. Dat was...
1: Goedemorgen.
0: Voor jou geen reden om weer een reis te organiseren met 16 vrouwen. Waar ben jij op dit moment?
1: Nou, we zijn op dit moment in de Negev-woestijn. Dus vrij zuidelijk, want we zijn gisterochtend bij de doopplek geweest van Jezus. Waar Jezus gedoopt is door Johannes de Doper. Waarna hij dus ook 40 dagen de woestijn introk, waar hij verzocht is door de duivel. En nou, dat gevoel wilden we eigenlijk een beetje terug.
0: Dat gevoel wilde je terughalen, terwijl de verbinding het helaas begeeft. Margriet ten Kortenaar vanuit de Negev-woestijn, waar zij dus met een groep van 16 vrouwen is. Reizen die zij vaker organiseert. En de

De Amerikaanse band Cela kwam vlak voor het weekend met een prachtig nieuw nummer. Dit is You Raise Me Up. Let the Rain of Your Presence is hun nieuwste nummer.

periodes in je leven je hoop op Jezus mag blijven stellen. Proberen contact te krijgen met Margriet in Israël. Kijken of dat gaat lukken. Dit is muziek van Anne.

0: Ja, yeah, Andrew Rip met Love's Got Away. Hou je het goed, want Margriet ten Kortenaar vanuit Israël was beschikbaar voor een gesprek. Margriet, ik zie dat de verbinding soms een beetje hapert. Goedemorgen, wat fijn om je te spreken. Terwijl een aantal van de vrouwen met wie jij op reis bent in Israël al wakker is, uit hun tenten kruipt. Ik vroeg me af, jij organiseert al langer reizen naar Israël. Hoe ingewikkeld is het eigenlijk om als toerist zomaar naar Israël te gaan? En hoe aantrekkelijk ook?
1: Nou ja, deze reis stond... Excuses. Deze reis stond eigenlijk gepland voor april dit jaar. Nou ja, toen waren de omstandigheden inderdaad zo dat de luchthaven dicht was. En het onmogelijk was om naar Israël te vliegen. Dus toen is de reis gecanceld.
0: Ja.
1: Toen hebben we hem verzet naar september. Ja, en het blijft natuurlijk elke keer een beetje onzeker. Want we zitten echt wel in andere tijden als voor 7 oktober 2023.
0: Ja.
1: Maar er is een groep vrouwen die het zo op hun hart heeft gekregen om deze stap te zetten. Ja, dat die gewoon eigenlijk in vertrouwen zijn blijven afwachten. En ja, dat is dus gekomen dat we toch deze reis konden maken met elkaar.
0: Dat heeft gemaakt dat zij er nu zijn. Waar neem je ze mee naartoe? Even wat highlights.
1: Ja, nou, we zijn eigenlijk vanaf het begin zijn we gegaan naar Galilea. Nou, het is echt wel een Bijbelse reis. Dus om dieper te connecten met de roots van ons geloof.
0: Mm.
1: En vanuit daar eigenlijk plekken te gaan bezoeken, ook waar Jezus geweest is. En om echt dieper terug te gaan, ook naar de Joodse wortels van de Bijbel. En nou ja, voor de ene vrouw is het een geloofsreis, voor de andere is het een diepe connectie met Israël. En er gebeurt wat dat betreft ook heel veel in zo'n groep. Qua emoties, en er komt veel los. En ja, het is tot nu toe heel bijzonder.
0: En wat heeft het meeste indruk gemaakt?
1: Ik denk dat bij iedereen wel eruit springt toch de veerkracht te zien van het Joodse volk. Dat ondanks de ellende die hier gaande is en die er geweest is en gewoon nog steeds gaande is. Hè, de strijd en de onrust. Dat het volk continu kiest voor leven. En dat kan de buitenwereld oppakken met het idee van, nou, in Israël boeit het allemaal niet wat er gaande is, want ze feesten en ze gaan door. Nee, je voelt als je hier bent, en daarvoor moet je hier dus echt zijn, dat er in het volk een veerkracht is en een hoop en een positiviteit en de wil om te leven. Ja, en als je daartussen bent en dat voelt, en dat is wat die vrouwen nu zelf ervaren, wat toch echt wel een diepere gevoel geeft, ook Bijbels gezien, dat we echt bij het volk van God zijn. En dat is denk ik wat de meeste vrouwen het meeste raakt.
0: Ja, ja. Hey, wat staat er vandaag op het programma? Ik bedoel, slapen in de woestijn is wel een ervaring op zich, maar ook weer een nieuwe dag.
1: Ja, het is echt een beetje het idee dat we de stilte hebben opgezocht om in de drukte die we hier allemaal hebben meegemaakt en de activiteit ook echt te kijken van, God spreekt in de stilte, spreekt God misschien ook iets tot jullie. En vanuit hier gaan we dan door naar de Negev, of naar de Ein Gedi. Ook de plek waar David zich schuil heeft gehouden. En daar willen we nog even met elkaar de diepte in gaan. En vanuit daar gaan we dan naar de Dode Zee en even heerlijk ontspannen met elkaar. En dan morgen vliegen we alweer terug naar Nederland met een hoofd vol.
0: Zo.
1: Ik zeg altijd maar, we hebben een laadje Israël, stop het lekker in dat laadje. En als je in Nederland bent, gaat dat laadje weer af en toe open. En dan kunnen ze het gaan verwerken en kijken wat het voor hun leven mag betekenen.
0: Hey, zij vliegen morgen terug. Jij komt eind september weer naar Nederland vanwege een bijzondere aanleiding. Wat gaat er gebeuren?
1: Ja, inderdaad. Nou, Elia Cohen, dat is dus een van de gijzelaars geweest die 505 dagen gegijzeld genomen is. Hij is onlangs getrouwd met Sif. Dat is dus nu zijn vrouw. En zij zijn vanuit in een schuilkelder op dat festival is hij ontvoerd. En zij is daar achter gebleven. En hij had het gevoel in de situatie dat zij niet meer leefde. En uiteindelijk hebben zij het beide overleefd. En dat is echt een godswonder. Zij zijn getrouwd en zij komen nu samen naar Nederland om hun verhaal te delen. En ik kan een leuke verrassing ook delen. Want Elia heeft mij gevraagd om zijn boek uit te gaan brengen. Nee, en dat is volop in proces. En die gaan we op die avond ook presenteren. Dus zijn eigen verhaal in het Nederlands. En dat gaat nog veel dieper om dat zelf te lezen. Ja. En ik hoop dat dat ook heel veel harten mag raken. En een stuk mag openen ook voor de waarheid wat daar gebeurd is.
0: Zijn verhaal dus in een boek in een Nederlandse vertaling. Mooi om dat te horen. En de avonden waarop hij aanwezig zal zijn. Iets zal delen opnieuw van zijn verhaal, want hij was eerder in Nederland. Onder meer in Oud-Beierland en Veenendaal. Margriet, ik wens je nog een hele mooie afronding van je reis. En fijn dat we elkaar uiteindelijk toch nog konden spreken. Margriet ten Kortenaar vanuit Israël. Dank je wel.

0: instellen.
1: Oké, dan. Geef me één goede reden waarom ik de wekker moet zetten op zaterdag.
2: Nou, wat dacht je van het gloednieuwe programma De Nieuwe Zaterdag met Lucas Kramer? Iedere zaterdag ga ik op zoek naar het unieke waar mensen hun weekend voor overhoop halen. Ik bezorg een weekendblessing en we gaan geïnspireerd het weekend in met de overdenkingen van Anne van Os.
1: De Nieuwe Zaterdag.
2: Grootnieuws. Vanaf nu, elke zaterdagochtend tussen 6 en 10 bij Grootnieuws Radio.

0: Schrijvers voor Gerechtigheid met Vluchtkerk. Het is 19:30 geweest. Je krijgt de hoofdpunten van het ANP-nieuws.
1: Snapchat wordt voor de Nederlandse rechter gesleept voor de tweede keer in korte tijd. Een claimstichting zegt dat de app verslavend en niet veilig is voor kinderen. Die zouden op Snapchat worden benaderd om criminele dingen te doen. In Duitsland zijn alle stemmen geteld van de verkiezingen in deelstaat Sachsen-Anhalt. De radicaalrechtse AfD kreeg ruim dubbel zoveel stemmen als de vorige keer, maar het zijn er niet genoeg om alleen te regeren. En 5 doden bij een ongeluk met een vrachtvliegtuig in Miami. Dat schoot van een landingsbaan en vloog in brand. Hoe dat kon gebeuren is nog niet bekend. Er raakten ook 5 mensen gewond.
2: Groot nieuws update.
0: Ja, de enorme verkiezingswinst van de AfD in Duitsland afgelopen weekend. Het Reformatorisch Dagblad sprak met een Duitse predikant die actief is voor de partij. Martin Michaelis vindt de combinatie prima kunnen. De AfD hecht grote waarde aan tradities die belangrijk zijn voor Duitsland, waaronder het christelijk geloof, zegt hij in de krant. Tienduizenden Russisch-orthodoxe gelovigen hebben gisteren deelgenomen aan een urenlange processie in het centrum van Moskou. De optocht was zowel een religieuze als politieke bijeenkomst, want het was ook bedoeld om te laten zien dat de kerk daar als één man achter het Kremlin staat. Een zalenverhuurder in Roosendaal wilde onderdak bieden aan de eerste kerkdienst van Goed Nieuws Roosendaal, maar haakte af toen hij ontdekte dat de kerk verbonden is aan gebedsgenezer Tom de Wal. Waar de dienst gisteren nu heeft plaatsgevonden is onbekend, schrijft het AD. En dan neem ik je tot slot nog even mee naar de jaarbeurs in Utrecht afgelopen weekend. Een uitverkochte zaal. Ruim 7500 mensen luisterden en zongen psalmen. In een bijzondere uitvoering van DJ Seffa.

0: Zo klinkt dat dan. Psalmen, met name uit de berijming van 1773. Waardeert Seffa zeer. Afgelopen jaar deed hij belijdenis en liet zich dopen. Het Grootnieuws Radio weerbericht van Buienradar. Wat lichte bewolking, maar verder zonnig en droog. 24 graden op de Wadden, 29 in het zuidoosten. Verkeersinformatie is er en die krijg je van de ANWB.
1: De ochtendspits begon eerlijk gezegd wat rommelig. Er staat 120 kilometer, maar er zijn al aardig wat ongelukken gebeurd. Onder andere op de A2 naar Eindhoven. Tussen Leenderheide en knooppunt Batadorp heb je 35 minuten vertraging. Als je onderweg bent vanuit het zuiden, is één rijstrook dicht. Verder een ongeluk bij Tiel op de A15 vanuit Nijmegen naar Gorkum. Vanaf ochtend een file van 25 minuten. Verder nog goed nieuws over de A7, Den Oever-Zaanstad. Bij Avenhoorn is de weg weer vrij na een ongeluk. Nog wel een half uur vertraging. En tenslotte nog de A27, Breda-Utrecht. Tussen Gorkum en Lexmond, 6 kilometer en 20 minuten nog, komt er een eerder ongeluk. Ook daar is de weg inmiddels weer vrij.
2: Annemarie Biljart.
0: Ongewone genade. Daar hoor je Nadine de Vos zometeen over. In haar overdenking, na muziek van Mozaïek 0318. Eerst Need to Breathe en The Long Surrender.
3: De nieuwe morgen.

aan van een slaaf. En als mens verschenen heeft hij zich vernederd en ging de weg van het kruis. En daarom geven wij hem hier vanavond de hoogste eer, de hoogste plaats en de hoogste naam. Voor ons Heer Jezus, kom zing het.

0: Van slaaf tot koning. Van Kees Kreinoort en Mozaïek 0318. Mozaïek Worship, de hele volgende maand op tour. Een heel aantal data en plaatsen waar ze spelen. Tijd voor de overdenking nu, die krijg je van Nadine de Vos over ongewone genade. Daar gaat ze het over hebben.
1: Een hele goede morgen. Afgelopen week las ik opnieuw het verhaal van Brent Jean. Deze 18-jarige jongen krijgt op een dag het bericht dat zijn broer, die hij zo lief heeft, onschuldig is vermoord. Een politieagent die zich vergiste en dacht haar eigen appartement in te lopen, liep het appartement van Brent zijn broer binnen, die een verdieping lager woonde. De politieagent ziet de broer van Brent aan voor een inbreker en schiet hem ter plekke dood. Wat een verschrikkelijk verhaal. De agent wordt uiteindelijk veroordeeld tot moord. Tijdens de uitspraak in de rechtszaak gebeurt er iets hartverscheurends. Vanwege de lage gevangenisstraf die de agenten kreeg, was de verwachting dat Jean Brent woedend zou zijn op de agenten. Maar het tegenovergestelde gebeurt. Brent richt zich tot de moordenaar van zijn broer en in tranen zegt hij de volgende woorden: "Ik vergeef je. En ik weet dat als jij je tot God richt en hem vraagt om vergeving, hij het je zal geven. Ik wil het beste voor jou. Ik wil helemaal niet dat je naar de gevangenis gaat. Geef je leven aan Christus, want ik denk dat mijn broer dat ook voor jou zou willen." Daarna loopt deze 18-jarige jongen naar de agenten toe en geeft haar een knuffel en zelfs een Bijbel. Bezoekers in de zaal en zelfs de rechter barsten in tranen uit. Wat een daad van genade. Ongewoon. En ik denk dat precies daarom de mensen in de zaal beginnen te huilen. Het zijn tranen van bedoeling, van verlangen. Deze grenzeloze liefde en genade snakken we allemaal naar. Hebben we zo nodig in deze kapotte wereld. Het is ten diepste ons snakken naar een omhelzing met de Vader. Efeze 2 vers 4 staat het volgende: dat God rijk is in barmhartigheid en dat hij ons door zijn grote liefde, waarmee hij ons allemaal lief heeft, ook toen wij dood, slecht, zondig, moordenaars, overspelers waren door de overtredingen, heeft hij ons met Christus levend gemaakt. Wij zijn allemaal uit genade zalig geworden. We krijgen allemaal als het ware een omhelzing. Het is een gave van God, niet omdat wij iets goeds hebben gedaan, opdat niemand zou kunnen roemen, maar alleen omdat God ons lief heeft. Paulus schrijft dat jij en ik vandaag die omhelzing kunnen krijgen, waar we ook zijn. Maar ook dat we deze omhelzing mogen uitdelen. Net als deze dappere 18-jarige Brent Jean. Genade op genade. Geef het vandaag door.

0: Songs. Je kunt hem natuurlijk ook kennen van Everyday Hallelujah. En dat is ook een dagboek. En dat boek doet het in Amerika bijzonder goed. Er is een mooi lijstje binnengekomen. Het gaat over aanbidding als een levensstijl. Dat is niet per se nieuw, maar de manier waarop hij het beschrijft komt dan weer heel erg binnen.
1: En verder vandaag?
0: In brandstof, een aangrijpend thema, kan ook een trigger zijn. Ik noem het bij deze alvast. Te gast is Roeland Boes. Hij is traumaseksuoloog en dat is hij niet voor niets. Hij is ervaringsdeskundige binnen zijn eigen christelijke gezin. Hij merkt dat hij hierin geen uitzondering is, nu hij andere mannen begeleidt om te gaan met de gevolgen van seksueel misbruik. Zijn verhaal en waarom dit meer aandacht verdient. Eunice gaat tussen 10 en 12 in gesprek met Roeland Boes.
2: Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar 1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
3: Fans van Voordeel.
2: Aldi.
4: Nog 309.000.
5: Oké. Elektrisch en garantie?
6: 7 sturen.
5: Alcantara bekleding.
7: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
8: Kijk eens, gevonden.
7: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
2: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika, 500 gram voor maar 4,99. En muslirepen, 8-pack voor de probeerprijs van maar 1,39.
3: Fans van voordeel,
2: Aldi.
9: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
10: Bij Albert Heijn spaar je nu gratis groente- en fruitdiskies met de leukste Disney- en Pixar-karakters. Zo maken we groente- en fruit eten nog leuker. Nu een gratis diskie bij elke €15 aan boodschappen.
11: Lekkere van Albert Heijn.
9: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
12: Attentie alsjeblieft. Let op. Vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed. Geen kortingen. Ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
13: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
14: Zing mee met Mannenkoor Nederland. Zaterdag 3 oktober in de Bovenkerk in Kampen. 200 mannen zingen muziek van Klaas-Jan Mulder. Met medewerking van Gerwin van der Plaats, Marco den Toom, Hugo van der Meij, Arjan en Edith Post en Jan Loosman. Bij catering verzorgt lunch en buffet. Mannenkoornederland.nl.
15: Vervolging in China neemt toe. SDOK steunt christenen die gevangen zitten. Voor €10 geef je 1 dag steun aan een familie van een gevangen christen in China. Help je mee? Ga naar sdok.nl.
16: Misschien ken je het wel. De voorganger is voor in de kerk prima te verstaan, maar achterin is er geen woord van te maken. En waarom klinkt de muziek op die ene plek prachtig en een paar rijen verder heel anders? Goed geluid in een kerk is een vak apart. Ontdek de kunst van kerkgeluid op dinsdagavond 6 oktober. Een interactief seminar met experts uit de wereld van akoestiek en geluidstechniek. Voor iedereen die kerkgeluid echt beter wil laten klinken. Meer weten? Ga naar hgt.nl/kerkgeluid.
1: Grootnieuws Radio.
17: Het christelijke radiostation.
1: Het ANP-nieuws van 8 uur.
18: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Snapchat moet veiliger en minder verslavend zijn voor kinderen, vindt de Nederlandse Claimstichting. Die heeft het bedrijf achter de app voor de rechter gesleept. De stichting eist niet alleen maatregelen, maar wil ook een schadevergoeding. Het is de tweede keer in korte tijd dat Snapchat wordt aangeklaagd in ons land. In Duitsland moet de radicaal-rechtse partij AfD met andere partijen samenwerken om te kunnen regeren in deelstaat Sachsen-Anhalt. Bij de verkiezingen van gisteren behaalden ze een monsterzege, maar geen absolute meerderheid. De Duitse Veiligheidsdienst ziet de AfD als extremistisch en een gevaar voor de democratie. 3 branden vannacht in Breda, meldt Omroep Brabant. Eerst vlogen een Dixi en een scooter in brand en een uur later ook afval dat bij een container stond. De afgelopen maanden zijn al 20 Dixies in brand gevlogen in Breda. De politie onderzoekt of er een link is. Het weer van Weer Online. Aardig wat zon en warm. Het wordt vanmiddag 24 tot 29 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Grootnieuws Radio Verkeer.
6: ANWB.
8: Het is een drukke ochtendspits. We naderen de 350 kilometer, alles bij elkaar opgeteld. Die files met enorm veel vertraging, die zijn gelukkig wel teruggelopen. De langste file is nu 20 minuten lang. Die staat op de A2 bij Eindhoven. Ben je onderweg vanuit Maastricht, hou dan rekening met file tussen knooppunt Leenderheide en Veldhoven. 4 kilometer, omdat er 2 rijstroken dicht zijn, komt door een ongeluk. En ook een ongeluk bij Rotterdam op de A16 vanuit Breda. Vanaf knooppunt Ridderkerk een file van 20 minuten over 6 kilometer.
0: Ja, daar sta je dan. Goedemorgen. In die file die langer is dan verwacht. En dus later op je werk. En dus kan jij wel een goede start van je dag gebruiken. Maar dat gaat helemaal lukken. Zometeen met muziek van Rand Collective.
19: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
20: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
19: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Conference peren. Een schaal van 1 kilo voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
21: Vandaag inspecteer je een museum. Of adviseer je over het duurzaam in stand houden van een vastgoedportefeuille. Morgen sta je in een monumentaal pand of overheidsgebouw. Bij Helix werk je aan projecten die een verhaal hebben. En er is ruimte om te groeien. Geen standaard werkdag? Kijk op werken bij helix.nl.
22: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle hakgroenteconserven 1 plus 1 gratis. En alle Iglo viscuisine, viskraam of fish and fun ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
21: Helix zoekt adviseurs, inspecteurs en specialisten brandveiligheid. Werken bij helix.nl.
23: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar je weerstand voelt, schuilt ook de meeste potentie. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
24: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maakt daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
23: Ontdek welke training bij jou past op debaak.nl.
25: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen. Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
26: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schlaapmink Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schlaapmink Dagstein.
27: Met de Gamma Voordeelpas extra scherp geprijsd. OSB constructieplaat 15 mm voor €11,79 per stuk. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
28: Victory for All trekt een streep door armoede. Voor kinderen in Zuid-Afrika. Door christelijk onderwijs en liefdevolle zorg. Benieuwd wat er gebeurt als jij Victory for All steunt met €1 per dag? Kijk op trek-doorarmoede.nl.
1: De Nieuwe Morgen.
29: Met Annemarie Biljart.
1: Het christelijke radiostation.

0: paar maanden geleden was Rant Collective nog in Nederland. Dat was fijn, tijdens het Strandheemfestival in het voorjaar. Maar ja, inmiddels is het alweer bijna herfst. Goedemorgen. Nou ja, ik bedoel, ja, feitelijk waar. De meteorologische herfst is een feit. Maar vandaag in het zuidoosten 29 graden, dat is... Klinkt toch een beetje zomers. En Mariet stuurt nog wat fijne foto's van het Upgrade Festival afgelopen weekend. En de startzondag in de kerk met heel veel taart. Ziet er niet alleen goed uit, het smaakte ook nog eens heel goed. Ik had zelf inderdaad ook startzondag met heel veel eten. En daarna een mooie ontmoeting, lekker buiten met hele lieve vriendinnen die al heel lang meegaan. We hebben het natuurlijk niet gehad over dat we opeens allemaal 20 jaar ouder en soms 20 kilo ouder zijn. Het was met weekend wel. Op de een of andere manier, dat herken je wellicht, is september een maand die heel goed is in zichzelf volplannen. Met moedjes, maar zeker ook met leuke dingen. Hè? Alles begint weer. En af en toe kunnen leuke dingen ook voelen als moeten. Dan kun je jezelf afvragen, voel ik de vrijheid om die leuke dingen, hoe leuk ook, soms af te zeggen. Dat is even iets om over na te denken op de vroege maandagochtend. Als je denkt, ah, dat gaat mij veel te ver, weet je. Start gewoon lekker je dag. De nieuwe morgen is daar graag onderdeel van.
1: De dagtekst.
0: Nou, als je deze tekst zou horen voor een collecte, dan zou het zomaar manipulatie kunnen zijn. Maar in de context uit het Bijbelboek vol met wijsheden. Spreuken 11 vers 25. Daar lees je, een gullegever zal gedijen. Wie te drinken geeft, zal te drinken krijgen. Spreuken 11, vers 25 is de dagtekst van vandaag. Muziek nu van de man die je iedere vrijdag hoort in de Nieuwe Morgen met zijn overdenking. Rob Favier, De Horizon Voorbij. Goedemorgen.
2: Wij scherpen onze blik aan een prachtig vergezicht. Vol vertrouwen om te lopen op de weg die voor ons ligt. Als we samen leren delen, wordt de liefde ons kompas.

0: Vervolging in China neemt sterk toe. Huiskerken worden gesloten. Honderden voorgangers zitten gevangen. Met camera's houdt de overheid alles in de gaten.
1: Maar Chinese christenen zijn trouw. Ze blijven samenkomen. Ze blijven het evangelie delen, ondanks de grote risico's. Dit kunnen ze niet alleen.
0: Deze woensdag, Grootnieuwsradio

vader, terwijl de app hier best wel vol loopt. Vooral met foto's, want er zijn meer mensen die hebben startzondag gehad. Er zijn meer mensen die hebben een taartenbuffet gehad. Of een lunch. Wordt goed gegeten onder de luisteraars. Oh,

band. Volgens mij zag ik ergens dat een kerstalbum komt. Wordt vervolgd. Blijf voor hem zingen, hoor je. Ik heb het er bijgepakt. Een verhaal dat je misschien al veel vaker hebt gehoord. Nou, dan hoop ik natuurlijk dat er opnieuw elementen in zitten waarvan je denkt, hey, of misschien hoor je het wel voor het allereerst. Het verhaal achter het lied Amazing Grace. Over de hele wereld wordt het gezongen. Het is het verhaal van John Newton, een voormalig slavenhandelaar die op een wonderlijke manier zijn weg naar God vond. Hij werd geboren op 24 juli 1725, groeide op in de omgeving van Londen, had niks met kerk of geloof. Toen hij 11 was, werd hij van school gehaald om bij zijn vader op een schip te werken. Zijn moeder was al overleden. En jaren later begon hij te werken op een slavenschip van de Royal Navy. Hij werd er kapitein. Slavenhandel was toen heel gewoon. Het is nu natuurlijk ondenkbaar. De eerste stap richting het geloof zette John toen zijn schip werd overvallen door een enorme storm. Hij riep in doodsangst tot God om hem te redden. En er sloegen bemanningsleden overboord, maar hij overleefde de ramp. En vanaf dat moment begon hij de Bijbel te lezen en groeide zijn geloof. Nou, zijn bekering veranderde niet alleen in theorie zijn leven, dat hij mooi de Bijbel zat te lezen, zat te bidden overdag, maar het zette hem ook aan om in actie te komen, om de slavenhandel te verlaten en te strijden voor de afschaffing van slavernij. John werd uiteindelijk dominee. Je snapt, er zitten heel wat stappen hier tussen, maar dit in korte vorm. Werd uiteindelijk dominee en schreef het prachtige lied Amazing Grace. Amazing Grace that saved a wretch like me. De man die eerst bloed aan zijn handen had, maar dat draaide compleet om door de ontmoeting met Jezus.

0: Heel veel uitvoeringen zijn er van dit nummer. Je hoorde Darlene Tagg met Amazing Grace. Bijna 8:30 is het. Je krijgt de hoofdpunten van het ANP-nieuws.
1: Een Nederlandse claimstichting eist dat Snapchat veiliger wordt voor kinderen en minder verslavend en begint daarom een rechtszaak. Een paar maanden terug werd Snapchat ook al aangeklaagd in ons land. Veel grote bedrijven boeken minder zakelijke vluchten. Natuur en Milieu heeft dat uitgezocht en de CO2-uitstoot is flink omlaag gegaan bij de tientallen bedrijven die meededen aan het onderzoek. En na de enorme verkiezingswinst in de deelstaat Sachsen-Anhalt moet de radicaal-rechtse AfD op zoek naar partijen om mee te regeren. Dat wil bijna niemand en de AfD heeft net geen meerderheid behaald.
2: Groot nieuws update.
0: Ja, die verkiezingswinst van de AfD in Duitsland, het Reformatorisch Dagblad, sprak met een Duitse predikant die actief is voor de partij. Martin Michaelis vindt de combinatie prima kunnen. De AfD hecht grote waarde aan tradities die belangrijk zijn voor Duitsland, waaronder het christelijk geloof, zegt hij in een interview. Tienduizenden Russisch-orthodoxe gelovigen hebben gisteren deelgenomen aan een urenlange processie in het centrum van Moskou. De optocht was zowel een religieuze als politieke bijeenkomst, want het was ook bedoeld om te laten zien dat de kerk als één man achter het Kremlin staat. Bij een vuurwerkexplosie in een kerk tijdens een dorpfeest in Mexico zijn minstens 10 mensen omgekomen en meer dan 60 mensen gewond geraakt, onder wie ook kinderen. Het vuurwerk lag in de kerk opgeslagen. Het feest was ter ere van een beschermheilige van de plaats Tesamilinco, ruim 150 kilometer ten noordwesten van Mexico-stad. En een zalenverhuurder in Roosendaal wilde onderdak bieden aan de eerste kerkdienst van Goed Nieuws Roosendaal, maar haakte af toen hij ontdekte dat de kerk verbonden is aan Tom de Wal, de evangelist, gebedsgenezer. Waar de dienst gisteren nu heeft plaatsgevonden is onbekend, schrijft het AD. Tot slot neem ik je nog even mee naar de jaarbeurs in Utrecht afgelopen weekend. Een uitverkochte zaal. Ruim 7500 mensen luisterden en zongen psalmen in een bijzondere uitvoering van DJ Sefa. En dat klonk bijvoorbeeld zo.

0: met name uit de beruiming van 1773 waardeert Seffa zeer. Afgelopen jaar deed hij belijdenis en liet zich dopen. Het Groot Nieuwsradio weerbericht van Buienradar. Wat lichte bewolking, verder zonnig en droog vandaag. 24 graden wordt het op de Wadden, 29 in het zuidoosten. Verkeersinformatie krijg je van de ANWB.
1: De grootste drukte van deze ochtendspits lijkt al achter ons te liggen, maar er zijn nog een paar files die opvallen. Allereerst de A2 bij Eindhoven. Vanuit het zuiden gezien vielen tussen knooppunt Leenderheide en Veldhoven. Ongeveer een half uur over 4 kilometer. Door het ongeluk zijn twee rijstroken dicht. Dan is de A16 vanuit Breda naar Rotterdam weer helemaal vrij bij afrit Rotterdam Centrum. Daar gebeurde eerder vanmorgen een ongeluk. Vanaf Hendrik Ido Ambacht nog wel file. 7 kilometer en 20 minuten ongeveer.
2: Annemarie Biljart.
0: Graag gedaan, Afieke. Amazing Grace, een geweldig lied. De geschiedenis, mooi om te weten, het was jouw dooplied. Nou, meerdere redenen van prachtige betekenis.
3: De Nieuwe Morgen.

0: begrijpt. Ik zal er altijd zijn.
1: Martijn Buwalda komt binnenkort met nieuwe muziek. Ja, je hoorde het net in het nieuwsoverzicht. De jaarbeurs in Utrecht afgelopen weekend. 7500 mensen luisterden en zongen psalmen in bijzondere uitvoeringen van DJ Sefa. Maria, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Wat waanzinnig om daar met je zoon te zitten.
2: Nou, dat was het zeker. Dat was heel bijzonder.
1: Hij kent Sefa van Defcon. Het is een iets wat andere sfeer dan wat in de jaarbeurs gebeurde.
2: Ja.
1: Er is heel veel geluid geweest, maar op sommige momenten was het ook bijna stil. Hoe heb jij het ervaren?
2: Ja, ik heb het ontzettend intens ervaren. Heel intens. Ook komt dat omdat mijn zoon, die kende hem echt van, nou wat je zei, van Defcon. En ja, ik hoorde die muziek altijd. Hij doet het altijd lekker in de badkamer. En ik hou wel van een deuntje, zeg maar, en een dreuntje.
1: Ja.
2: Dus ik zei dan, hij zei op een gegeven moment, man, die chef, die gooit je gewone christelijke liederen doorheen.
1: Ja.
2: Nou, dat deed hij al een tijd geleden, al jaren geleden, zeg maar. Dan deed hij dat lied van In de hemel is de Heer en als alles duister is. En die gooide hij gewoon doorheen bij Defcon.
1: Ja.
2: En dat vond ik zo bijzonder. En ik dacht, ja, ik wil weten wie die man is, zeg maar. En toen zei ik tegen hem van, nou, als hij weer eens op een festival komt, dan ga ik met je mee, hoor. Nou, mam zegt, dat wil je niet, hoor, die herrie. Ik zeg, ja, maar ik wil die man gewoon horen, weet je wel. Ik wil die jongen gewoon zien en horen, want hij dan drijft. Maar ja, dus op een gegeven moment, en toen was het weer Defcon, geloof ik, maar dat ging niet door. En nou, dat kwam mij natuurlijk ook uiteraard niet. Maar ja, Sefa die wilde niet meer bij Defcon. Omdat hij zeg maar zich bekeerd heeft. En heeft zich heeft laten dopen. En toen zei ik tegen Aaron, er komt een concert in de kerk. Maar ja, alle kerken waren uitverkocht. Mm-hmm. En opeens was daar de jaarbeurs.
1: Ja.
2: En ik zei, ja, het komt in de jaarbeurs. Wat ga je doen? Ga je met me mee? Oh, dat is goed, zei hij. Nou, dat ging mee.
1: En toen heb je samen met Aaron al die psalmen gewoon gehoord en misschien wel keihard meegezongen vrijdag.
2: Nou, ik in ieder geval keihard meegezongen, want ik ken ze van vroeger.
1: Ja.
2: Dus sommige ken ik ook gewoon echt, ja, de meeste ken ik al uit mijn hoofd. Maar het was zo indrukwekkend mooi met dat orkest en toch echt wel echt Sefa gewoon. Wat mijn zoon ook zei, dat vond ik wel mooi. Hij zei, ja, hij kwam ook altijd op de festivals kwam hij ook altijd in pak. En hij had nu ook gewoon zijn pak aan, zeg maar. Dus ja, dat is dan niet opeens voor zo'n jongen zoals mijn zoon dan, is niet veranderd, zeg maar. Die ziet hem gewoon nog zoals hij was.
1: Ja.
2: En dat vind ik heel mooi. Het was niet vroeger in een spijkerbroek en een shirtje. Nee, ook in een pak. En nu zat hij nog steeds in dat pak.
1: Terwijl er aan de binnenkant wel heel wat gebeurd is.
2: Ja.
1: Tjonge joh, even kort. Dat God zoiets gebruikt. Bedankt, Maria. En een herinnering om te koesteren, lijkt me.
2: Ja, echt zeker. Heel mooi. En trouwens, dat wilde ik ook nog even zeggen, er waren echt heel veel jongelui met een Defcon shirt aan. En zijn mijn zoon. Dus
1: ja, ik herkende dat niet zomaar. Die... Nee, precies. Nee.
2: Ja, dus dat was echt heel mooi.
1: Ik kan me zomaar voorstellen dat er misschien nu ook wel heel veel gebeden wordt voor al die mensen die daar waren, met hun Defcon shirt, dat de Heilige Geest de naprediker zal zijn.
2: Nou, precies. Dat denk ik ook.
1: Dankjewel.
2: Zeker, zeker.
1: Dag, Maria.
2: Ja, hey, dankjewel, hè.
3: Ja,

0: Jordan Sincere to save my life. De overdenking krijg je in de Nieuwe Morgen rond 8:15, 8:15. En je luistert ze in de podcast Preken en Overdenkingen. Nadine de Vos nu met Nooit meer een morgen.
1: Dit liedje heb je misschien wel eens gehoord. Als er nooit meer een morgen zou zijn en de zon viel in slaap met de maan. Heb jij enig idee wat het met je zou doen als je nog maar een dag zou bestaan? Wat zou jij doen als er nooit meer een morgen zou zijn? Wat een indringende vraag, hè? Ik kreeg deze vraag afgelopen zomer tijdens een rondje hardlopen door mijn gedachten. Het was er niet zomaar eentje waar ik even antwoord op had, maar een vraag die ik als het ware met me meedraag. Bronnie Ware beschrijft 5 dingen waar mensen op hun sterfbed de laatste dag het vaakst spijt van hebben en meer van hadden willen doen. Wat zou jij doen als er nooit meer morgen zou zijn, is voor hun realiteit. Er komt waarschijnlijk geen morgen meer. En weet je wat deze mensen ons vertellen? De meeste mensen hebben spijt dat ze leefden naar verwachtingen van anderen. Altijd maar mee in de drukte en de tred van de wereld. Ze hadden minder willen werken. Vooral mannen betreuren dat ze zoveel tijd aan hun werk en geld verdienen hebben besteed, waardoor ze vaak de jeugd van hun kinderen en echte vriendschappen hebben gemist. De mensen voor wie morgen niet meer komt, geven aan dat ze hadden willen zeggen wat ze voelden, meer vanuit liefde wilden leven. Ze hebben spijt dat ze oude vriendschappen hebben laten verwateren door de waan van de dag. En dat ze hebben geleefd in het verleden, dat niet hebben losgelaten, dat ze zich hebben laten leiden door wrok en boosheid. Op hun sterfbed vallen materiële zaken en status volledig weg. En wat overblijft is de kern. En hoe mooi, liefde, spijt, het verlangen om in verbinding te leven met anderen. En Jezus probeert ons dat ook te zeggen. Leef vandaag. In Matthäus 6, vers 25 en 26 staan die bekende woorden. Maak geen zorgen over je leven, over wat je zult eten en drinken, nog over je lichaam, wat je zult aantrekken. Het leven is dat niet meer dan voedsel en het lichaam niet meer dan kleding. Kijk naar de vogels in de lucht. Ze zaaien niet en oogsten niet en vullen geen voorraadschuren aan. Het is jullie hemelse Vader die ze voedt. Zijn jullie niet meer waard dan zij? Zij leven vandaag. Zij leven alsof het hun laatste dag is. Ze doen waarvoor ze gemaakt zijn. De Bijbel helpt ons om onze dagelijkse bezigheden, verantwoordelijkheden in perspectief te plaatsen. Jezus nodigt ons uit om goed om ons heen te kijken. Kijk naar de vogels en de bloemen. God zorgt voor ieder detail. Zou Hij dan niet ook voor jou zorgen? Wanneer je realiseert dat Hij het is die elke dag voor je zorgt, kun je echt gaan leven. Leven in vertrouwen, leven in vrijheid, leven vol hoop. Wat zou jij doen als er nooit meer morgen zou zijn? Ik merk dat deze vraag mij veel heeft gedaan. Ik kwam terug van het hardlopen en ik gaf mijn man de langste knuffel van de hele vakantie. Het heeft veel in perspectief gezet. In mijn werk heb ik een aantal zaken on hold gezet om bezig te gaan met wat ik werkelijk wil doen en waar ik geloof voor heb. En het geeft me zicht op wat ik werkelijk belangrijk vind. Wij hebben als gezin meer ingezet op tijd met elkaar, gezelligheid, familie, vrienden en genieten. Want heel eerlijk gezegd, gunnen wij onszelf dat te weinig. Het is een vraag met kracht. En daarom geef ik hem graag aan jou door. Wat zou jij doen als er nooit meer een morgen zou zijn?

0: maakt alles nieuw. Wat een belofte. Van Eline en Dwight Issels.
1: De eerste blessing van de dag.
0: Jori, goedemorgen.
2: Zo, hele goedemorgen allebei. Leuk om een keertje met jou hier te zitten.
0: Nou, dat is een mooie combinatie. Zouden we vaker moeten doen?
2: Zo is het. En voor de mensen die denken, waarom Jori? Zo meteen de blessings vanaf 9 uur met een eerste blessing. We hebben natuurlijk heel wat huwelijksjubilea. Een katoenen huwelijk is hoeveel jaar?
0: Ik heb geen idee.
2: 1 jaar. Houten huwelijk, tinnen huwelijk, koperen huwelijk, kristallen huwelijk. En dan komen we aan bij het zilveren huwelijk. Dat is het geval bij Gerard en Jenny Buitenhuis uit Rauwveen. En zometeen is de eerste blessing voor hun.

0: En het doedeloe.
1: Leverinvuurwerken.nl.
2: Vandaag inspecteer je een museum. Of adviseer je over het duurzaam instand houden van een vastgoedportefeuille. Morgen sta je in een monumentaal pand of overheidsgebouw. Bij Helix werk je aan projecten die een verhaal hebben. En er is ruimte om te groeien. Geen standaard werkdag? Kijk op werken bij helix.nl.
3: Ben jij ondernemer en wil je verduurzamen? Credits helpt je op weg. Als stichting helpen we jouw bedrijf te investeren in duurzame apparatuur, batterijopslag of een elektrische bus. Nu met 2% rente. Ondernemen begint bij Credits.
2: Helix zoekt adviseurs, inspecteurs en specialisten brandveiligheid. Werken bij helix.nl.
4: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op glasvezel plus tv. Stap over op een tweejarig abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Mis niks en sla je slag. Odido.
5: Nog 309.000.
6: Oké. Okay. Elektrisch en garantie?
7: 7 stuurlijn.
6: Alcantara bekleding.
8: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
5: Kijk eens, gevonden.
8: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
4: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
9: Dames en heren, de daluren beginnen.
10: Ah, vanaf 9 uur reis je met 40% korting met NS Flex dalvoordeel. En in het weekend de hele dag. Nu 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/dalvoordeel.
11: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
12: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
13: Thijs en Jorieke.
14: Live. Wij willen 31 oktober met jou in de Verbindingen Veenendaal een onvergetelijke avond beleven.
15: Over het thema Weerbaar in de Onrust.
14: De band Lef zorgt voor de muziek. Michelle van Dusseldorp voor de diepgang.
16: Lijkt me verstandig dat ik voor de grappen zorg, maar wat ga jij dan doen?
14: Goeie vraag, ga ik nog over nadenken.
17: Reserveer snel je kaarten via grootnieuwsradio.nl/live.
16: Tot dan!
18: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Sluitmink Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Sluitmink Dagstein.
19: Grootnieuws Radio.
5: Het christelijke radiostation.
19: Het ANP-nieuws van 9 uur.
4: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Snapchat maakt kinderen kwetsbaar voor criminele uitbuiting, vindt de Nederlandse Claimstichting, en de app zou verslavend zijn. Bedrijf erachter grijpt niet in en daarom worden ze voor de rechter gesleept. Het is de tweede keer in een paar maanden dat Snapchat in ons land wordt aangeklaagd. Grote bedrijven vliegen na corona een stuk minder. Volgens Natuur en Milieu daalde de uitstoot van zakelijke vluchten bij 29 onderzochte bedrijven met ruim een derde. Er zijn ook bedrijven die er niks over willen zeggen, terwijl het eigenlijk wel moet. Oud-premier Mark Rutte wordt vanmorgen voor de tweede keer gehoord door de coronacommissie. Die houdt zich in de laatste week vooral bezig met wat er geleerd kan worden van de coronatijd. Ook onder andere toenmalig zorgminister Ernst Kuipers mag zijn verhaal doen. Hij is woensdag aan de beurt. Het weer van Weer Online. Aardig wat zon en warm. Het wordt vanmiddag 24 tot lokaal 29 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
19: Grootnieuws Radio Verkeer.
6: ANWB.
11: Nog een paar files die opvallen, maar het ziet ernaar uit dat het drukste moment van de ochtendspits achter ons ligt. Op de A1 richting Amsterdam nog file tussen Voorthuizen en Hoevelaken. 5 kilometer, 15 minuten, komt er een eerder ongeluk, maar de weg is weer vrij. Verder de A12 Utrecht-Den Haag. Bij Nooddorp stond een kapotte auto, een pechgeval. Ook daar is de weg weer vrij. Nog een file van 15 minuten vanaf Zevenhuizen. Die kan nu dus langzaam maar zeker gaan oplossen. Dan tenslotte nog de A16 Rotterdam richting Breda. Tussen 16hoven en Bergsenhoek. 3 kilometer en een kwartier extra. Er is een ongeluk gebeurd en daar is slechts één rijstrook geopend. De vertraging kan daar nog wel eens iets gaan oplopen.
0: Oké, dankjewel, vrienden van de AWB. Dan zijn de trossen bij deze los. Je mag gerust aan boord stappen. Ik zou het leuk vinden om even te horen wie je bent en waarom je meeluistert. Wat is je luisterstatus? Kortom, je mag het doorsturen met de Grootnieuwsradio-app.
1: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
7: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
0: Deze week in de bonus: AHA Witte Cotton Sweet en Sepeldruiven, 1 plus 1 gratis. Becel Bakproducten en Kuipen, ook 1 plus 1 gratis. En alle Joma, 2 stuks, 3,99. De meeste en de beste aanbiedingen.
5: Nog 309.000.
6: Oké. Elektrisch en garantie?
1: 7 sturen.
6: Alcantara bekleding. En,
10: omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
5: Kijk eens, gevonden.
10: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
2: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf €45 en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.
19: Vandaag gaat het je goed. Morgen kan het anders zijn. Je wordt ziek, verlies je baan of hebt zorg nodig. Dan is onze sociale zekerheid er. Voor jezelf of voor mensen die je lief hebt. Het kabinet wil daar nog steeds miljarden op bezuinigen. Dit raakt ons allemaal. En dat laten we niet gebeuren. Hans Spekman, FNV.
14: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week Plus hamburgers, 50% korting... een dubbel fris en appelsientje fruitdrink... een pak van 1 of 1,5 liter, 1 plus 1 gratis. En je kunt sparen voor gratis Beter Bikken Buddies. We doen met je mee, Plus.
19: Alleen samen staan we sterk. Word lid op fnv.nl.
15: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Toon Groffel, we komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
9: Zeg het!
15: Glasvezel internet voor maar €1 per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
3: Sokken, boeken. Billy, dat moet sneller.
8: Opruimfanaten opgelet. Kom 19 september naar IKEA, ruim zo snel mogelijk onze rommelkamer op en maak kans op €1500 winkeltegoed. IKEA.
4: Smin.
17: Valt je iets op aan mij?
4: Nieuwe jas?
17: Nee.
4: Nieuwe schoenen?
17: Nee.
4: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
18: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor.
4: Smin.
11: Boost yourself.
13: Meer dan 1 miljoen Nederlanders leven in armoede. Kinderen gaan zelfs zonder ontbijt naar school. Kerk in Actie staat op tegen armoede en heeft jouw hulp nodig. Word collectant. kerkinactie.nl/collectant.
7: Blessings.
20: Met Joeri van der Geest.
7: Het christelijke radiostation.

En als de golven overslaan, dan blijf ik hopen op uw naam. Mijn ziel vindt rust, want in de storm bent u dichtbij. Ik ben van u en u van mij. Ja, zo kennen we dit lied in het Nederlands. En je hoorde net het origineel van Hillsong United, Oceans. En daarmee steken wij van wal de symbolische trossen die zijn los. En we varen de haven uit op weg naar een reis die we het komende uur samen mogen maken. Van blessing naar blessing. Met een iets andere kapitein dan normaal. Normaal heb je Tim natuurlijk aan het roer. En vandaag mag ik een ochtend op zijn stoel plaatsnemen. Joeri van de Geest is de naam. Aangenaam kennis te maken. En dan mijn vraag aan jou. Wie ben jij? Daar ben ik benieuwd naar. Komen al heel veel luisterstatussen binnen. Jantine die zegt goedemorgen. Ik ben weer aan het werk vandaag. Wel erg moe en ik heb hoofdpijn. Dus hopelijk ook een beetje rustige muziek vandaag. Nou, misschien helpt de muziek mij de dag door. Is Jeannette die zegt goedemorgen Joeri. Ik luister lekker vanuit de keuken. Met een kommetje kwark. Met glutenvrije granola. Blessings favoriet hier in huis. Ook jij mag jezelf melden. En wie je ook bent en waar je ook luistert en wat je status ook is. Dit zijn de blessings van maandag 7 september. We noteren het jaar 2026. Nou, laten we deze reis dan maar meteen feestelijk beginnen. Want ja, er valt iets te vieren aan boord. Want vandaag, op 7 september dus, zijn Gerard en Jenny Buitenhuis uit Rauwveen 25 jaar getrouwd. Een zilveren jubileum. En dat na een kwart eeuw samen door weer en wind. Clariska en Jan die vragen dit lied voor ze aan, samen met de kinderen. We feliciteren jullie van harte. En wensen jullie samen met de kinderen een hele fijne dag toe. Nou, en als er iemand 10.000 redenen tot dankbaarheid heeft vandaag, dan zijn zij het wel. Gerard en Jenny. Dit is voor jullie, de opwekking bent een team.

vaak voorbij hoort komen. Cor van den Berg die vraagt het aan voor zijn vrouw Eveline uit Holte. Ze zijn allebei liefhebbers van Van Morrison, de singer-songwriter. En ja, laat die man nou samen met Phil Keggy één nummer hebben opgenomen. Ja, zo komen die twee werelden mooi samen, zo in de Blessings. Voor jou, Eveline, met alle liefde van Cor is dit lied voor je aangevraagd. When will I ever learn to live in God? Phil Keggy.

When will I ever learn to live in God? Je hoorde Phil Keggy en ik wens je een hele behouden vaart toe voor deze nieuwe werkweek. Nou, inmiddels al aardig op reis. De haven die ligt ver achter ons. De een die vaart een drukke week tegemoet. De ander die dobbert er wat rustiger bij. Nou, misschien zit je momenteel even in ruwer water. Hoe je vaart er ook uitziet. Ik ben benieuwd wie je bent en wat je bezighoudt. Berichten stromen binnen in de Groot Nieuws Radio app. Roel die zegt goedemorgen Juri. Blessingsmeester 2.0. Ik sta momenteel met de vrachtwagen in Bergen-op-Zoom te wachten tot ik geladen word. Mooie tijd voor een middagdutje met Groot Nieuws Radio op de achtergrond. Roelien die zegt ik ben hapjes aan het maken. Mijn verjaardag is het vandaag. Hoera, hoera, hoera. Groot Nieuws Radio staat aan. Heerlijk. En Anneke die zegt goedemorgen Juri. Vandaag vier ik ook mijn verjaardag. God is goed. Dubbel feest is het, want 5 dagen geleden ben ik voor het allereerst oma geworden. Wauw. En Clarissa, ook van harte gefeliciteerd. Goedemorgen, dit is voor mij de eerste keer deze radio luisteren sinds ik bekeerd ben. Ik ben blij om dit te mogen luisteren in de ochtend. Momenteel zit ik in de trein. Nou, Clarissa, ook voor jou een behouden vaart gewenst. Dit zijn de blessings van maandag 7 september. Ik pak even de verjaardagskalender erbij. En ik zie dat Albertje van Drogen jarig is. Albertje uit Steenwijk. Genoteerd met het geboortejaar 1941. En dat betekent dat Albertje vandaag 85 jaar is geworden. Nou, van harte gefeliciteerd namens onder meer Bert en Gaby. Gisteren, begreep ik, is het al fijn met de familie gevierd. En ja, vandaag mag het nog even nagenieten zijn met een blessing op de radio. Ze wensen je een prachtige dag toe en zeggen: lieve mama, Gods rijke zegen voor dit nieuwe levensjaar. En heel veel liefs namens ons. De blessing die ze aanvragen is deze van de Opwekkingband. Uw trouw

0: zo gaaf en indringend om dit gewoon uit te mogen spreken en om dat mee te mogen zingen op een verjaardag. Als je terugdenkt aan wat er het afgelopen jaar is gebeurd met de hoogtepunten, de liefde van de mensen om je heen, alle mooie dingen die op je pad zijn gekomen, om dan te mogen zingen: groot is uw trouw, o Heer. Maar ook als er misschien iets is gebeurd waar je minder mooi op terugkijkt, om dan met de opwekking bent mee te mogen zingen: ik houd mij vast aan Jezus, mijn hoop en zekerheid. Het anker van mijn leven, een sterke rots is Hij. De opwekking bent en uw trouw. Ik hoop van harte dat je deze blessing hebt mee kunnen zingen en dat je ervan hebt genoten. Albertje, vandaag 85 jaar geworden. Van harte gefeliciteerd. Ja, en we blijven even bij die trouw, want de kerk die is tot drie dingen geroepen: om God te zoeken en te aanbidden, om het goede nieuws met de wereld te delen en ook om er voor elkaar te zijn, omzien naar wie het even zwaar heeft. Nou, dat laatste zie je mooi terug bij de kerk Ruiseveen in Veenendaal. Ze zijn dankbaar dat ze, hoe kleinschalig ze ook zijn, elke zondag samen mogen komen. Maar er zijn ook mensen die er nu even niet bij kunnen zijn, omdat ze ziek zijn, lichamelijk of psychisch. En juist aan hen denkt de gemeente vandaag in het bijzonder. Sterkte allemaal. We bidden elke zondag voor jullie. En dit lied wordt jullie aangeboden van Christian Verwoerd. Elke dag.
1: Ik...

Grootnieuws Radio met de blessings van maandag 7 september. Nou, vandaag is er nog een huwelijk om te vieren vanochtend. Want na 25 jaar in Rauwveen gaan we nu naar Hoogvliet voor 20 jaar huwelijk. Paul en Willeke Herwig, die zijn vandaag 20 jaar getrouwd. En vader Donker, die vraagt dit lied voor ze aan. En hij is duidelijk een hele trotse en dankbare opa. Van harte gefeliciteerd, schrijft hij. Wat is God goed? Dat bewijst zij ook nu weer. Een fijne dag met jullie vier kinderen en God zegen voor de toekomst. Het lied dat hij jullie aanbiedt is deze. Zijn trouw kleurt de morgen.

Zijn trouw kleurde morgen opwekkingslied 711. De opwekkingband met Elisa Krijsman. Het is 9:42 op de maandagochtend. En de meeste van ons, ja, als we er heel eerlijk over zijn, nemen toch het liefste de snelste route, de snelweg, rechtdoor en zo snel mogelijk op de bestemming aankomen. Maar God, die kiest ons bewust de lange weg over de zandpaadjes en de omwegen. Ja, niet om je te laten wachten, maar omdat je hem juist daar beter leert kennen. Dat is in ieder geval de boodschap van The Long Way van Natalie Lane. Neem me mee over de lange weg, als die naar u toe leidt. Dat zingt zij in dit lied. Nou, het is het verzoeklied dat klaarstaat in deze blessings. Marijn die vraagt het aan en doet dat voor haar zus die net geen goed nieuws heeft gekregen. Het is een spannende tijd. Maar samen staan ze op Gods beloftes en geloven ze dat hij een wonder kan doen. Nou, voor jou en je zus als een bemoediging is dit The Long Way.

Bertina Niebeek. Ja, je vraagt een lied aan om je man Henk te verrassen en die wordt bij deze afgespeeld op de radio. Afgelopen vrijdag waren jullie 11 jaar getrouwd en dit lied werd op jullie trouwdag gezongen. Precies op het moment dat jullie de kerk binnenkwamen lopen. Nou, we zijn inmiddels 11 jaar verder en 2 prachtige dochters verder. Ja, kijkt Bertina daar met zoveel dankbaarheid op terug. We hebben samen een heleboel meegemaakt, schrijft ze. Maar we kunnen alleen maar intens dankbaar zijn. Nou Henk, dit is de verrassing van Bertina om jullie trouwdag nog even te herbeleven. U maakt ons één. U bracht ons tezamen.

ons heen. U bracht ons tezamen. Sela klonk hier in de Blessings op Grootnieuws Radio. Ja, wat een lief gebaar. Dit volgende verzoek. Gerda Doorland die vraagt een blessing aan. Niet voor zichzelf, maar voor alle medewerkers van Grootnieuws Radio. Jullie maken niet alleen radio, schrijft ze. Jullie veranderen levens. Prachtige programma's waarin God centraal staat. Mijn dank is groot en ik denk die van heel veel andere luisteraars ook. God zegen over jullie werk en ga zo door. Dankjewel Gerda, dat bemoedigt ons allemaal. We gaan de radio hier lekker hard zetten op kantoor. Met Brian en Jen Johnson.

0: Deze is voor jou, hè, Eunice?
1: Is dat zo?
0: Ja, zeker. Aangevraagd door Gerda. Die vraagt een blessing aan voor alle medewerkers van Groot Nieuws Radio. Die verdienen volgens haar een blessing. Dus dat is ook voor jou. For the one, Brian en Jen Johnson.
1: En voor jou.
0: Ja, en dus ook een beetje voor mij. Nou, ik heb hard meegezongen net.
1: We nemen hem helemaal in ontvangst. Heerlijk.
0: Ik voel me toch een beetje schuldig, want ik zit hier dan 1 uurtje maar. Het is zo kort. Ik heb heel veel berichtjes binnengekregen de afgelopen uur. Ik heb sommige niet eens kunnen beantwoorden.
1: Oh.
0: En ik heb bijvoorbeeld nog aandacht willen besteden aan Els. Die stuurt vanaf haar vakantieplek in Duitsland een groet aan Theo en Diana. Die zitten momenteel in Oostenrijk. Nou, na 11 weken bikkelen aan de verbouwing van de kerk hebben ze die vakantie dubbel en dwars verdiend, laat ze weten.
1: Nou, schön.
0: Deze overgebracht. Schön. En ik zag ook nog Belinda, die laat weten dat het vandaag haar doopdag is. Voor haar nog altijd belangrijker dan haar verjaardag. Dus die heb ik dan bij deze ook nog even genoemd.
1: Hey Juri, maar zo is het met de blessings. Ze zijn er overvloedig. En het lukt inderdaad niet onze allemaal. Ik zie elke keer zie ik dit gebeuren.
0: Maar kunnen we dan niet wat tijd van jou lenen?
1: Ik heb het al wel eens voor. Nee, u moet er misschien niet nu over praten. Ik heb het wel eens een keer voorgesteld.
0: Nou, het zou best leuk zijn.
1: En er zit misschien ook wel iets aan te komen. Mag ik dat al zeggen? Ja, we hebben het zelf nog helemaal niet ontwikkeld. Maar nou, hou het in de gaten. Misschien dat er wel iets nieuws gaat aankomen. Wel binnen de paaltjes van brandstof. Maar let op, ik heb door dat Blessings een fantastisch programma is. Dus het kan zijn dat er iets nieuws zit aan te komen.
0: Nou, als er nieuws is, dan hoor je dat natuurlijk als eerste hier. Op Groot Nieuws Radio. Hey, zo meteen vanaf 10 uur brandstof. Kun je er iets over kwijt of moet ik gewoon luisteren?
1: Luister maar gewoon.
0: Zo meteen vanaf 10 uur met Eunice.
2: Eens even kijken. Pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
3: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
2: Ah, check.
4: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
5: In Israël wonen ongeveer 20.000 Messias belijdende Joden. Zij geloven in Jezus als hun redder. De kleine gemeenten willen graag veel betekenen in de Israëlische samenleving. Zij hebben onze hulp nodig om maaltijden te geven en te evangeliseren. Uw steun helpt hen verder. Ga naar messiasbelijdendejoden.nl.
4: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
6: Vlieg door je tijdlijn. Dansend online zijn. Oma, altijd dichtbij met Vodafone.
7: Iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
8: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zachte Cape Town handdoek voor maar €1,62. Of Nivea deodorant 150 ml voor maar €1,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
7: Vodafone Unlimited. Vanaf €22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
6: Vodafone.
9: Hoi, wij zijn Marcel en Lydia.
10: En wij gaan in onze nieuwe voorstelling Avonturen in het Liedjesbos samen op avontuur.
9: Ga je mee? Kijk op truetickets.nl.
11: Ga je mee?
12: Waarom doe je wat je doet? Veel gedrag komt voort uit oude patronen. In de basic training van Groundwork leer je die herkennen en ontstaat ruimte voor herstel en groei. Groundwork.nl.
13: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Sluipmink Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Sluipmink Dagstein.
14: Volg je innerlijke kleurige herfstlandschapontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak en jezelf die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Wees lekker jezelf bij Centerparks. Volg je natuur, Centerparks.
15: Wij zijn Berg. We laten je springen, rijden en vliegen in de buitenlucht. Spring op een trampoline, race op een skelter of klauter op een Berg Playbase. Ga naar buiten met elkaar en geniet. Spring snel naar berg.com.
11: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
16: Mama, wanneer komt papa thuis?
17: Honderden Chinese christenen zitten gevangen vanwege hun geloof. Net als de vader van deze jongen. SDOK steunt christenen en hun gezinnen die in China gevangen zitten. Ontdek meer op sdok.nl.
18: Misschien ken je het wel. De voorganger is voor in de kerk prima te verstaan, maar achterin is er geen woord van te maken. En waarom klinkt de muziek op die ene plek prachtig en een paar rijen verder heel anders? Goed geluid in een kerk is een vak apart. Ontdek de kunst van kerkgeluid op dinsdagavond 6 oktober. Een interactief seminar met experts uit de wereld van akoestiek en geluidstechniek. Voor iedereen die kerkgeluid echt beter wil laten klinken. Meer weten? Ga naar hgt.nl/kerkgeluid.
19: Grootnieuws Radio.
20: Het christelijke radiostation.
19: Het ANP-nieuws van 10 uur.
21: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Vanwege de Champions League-wedstrijd thuis tegen Feyenoord neemt FC Barcelona extra veiligheidsmaatregelen. Zo staan alle tickets op naam, zodat er gecheckt kan worden of Feyenoord-aanhangers wel in het uitvak zitten en niet tussen het thuispubliek. De wedstrijd is overmorgen en bijna 3000 Feyenoorders hebben een kaartje. In de buurt van Berlijn is vannacht een stroomstation in brand gevlogen. Op een andere plek werd een gat ontdekt in een hek rond zo'n station. De politie onderzoekt of het gaat om sabotage, zoals al eerder is gebeurd. Er wordt gezocht naar een man die claimt dat hij er al een tijdje mee bezig is. Bijna 2 weken na de verwoestende modderstroom staat Nepal stil bij de slachtoffers. Het is een dag van nationale rouw. Er zijn geen officiële herdenkingen, want reddingswerkers hopen nog altijd dat ze overlevenden vinden. Het dodental in Nepal staat op bijna 1400, maar er worden ook nog duizenden mensen vermist. Het weer van Weer Online. Op steeds meer plekken zon en het wordt warm. Het is vanmiddag uiteindelijk 24 tot lokaal 29 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
19: Grootnieuws Radio Verkeer.
22: ANWB. De laatste loodjes van de ochtendspits. In Zuid-Holland gaat het mis op de A4, Amsterdam-Den Haag. Bij Leidschendam is een ongeluk gebeurd en er zijn 2 rijstroken dicht. De vertraging is 40 minuten vanaf Zoeterwoude. Omrijden kan via Wassenaar, volgt dan de A44.
23: Op deze warme dag, muziek die je hart verwarmt in een nieuwe brandstof. Zometeen Bethel Music met Stephanie Gretzinger.
24: You are good, you're good.
25: Van lekker gezond en lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar 1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
26: Hands van voordeel.
25: Aldi.
27: Mindchef. Dat moment waarop we ons grenzeloos op ons gemak voelen en genieten. Elk moment een reis. Boek nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 7 nachten in Noordland vanaf €1,299. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen. Nu tot en met 30 september en bespaar. Bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindchef.
25: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika, 500 gram voor maar €4,99. En muslirepen, eetpack voor de probeerprijs van maar €1,39.
26: Fans van voordeel,
25: Aldi.
28: Vandaag gaat het je goed, morgen kan het anders zijn. Je wordt ziek, verlies je baan of hebt zorg nodig. Dan is onze sociale zekerheid er, voor jezelf of voor mensen die je lief hebt. Het kabinet wil daar nog steeds miljarden op bezuinigen. Dit raakt ons allemaal. En dat laten we niet gebeuren. Hans Spekman, FNV.
29: Mooi wonen begint onder je voeten. Profiteer nu met Club Karwei van wel 50% korting op alle VT wonenvloeren. Karwei, maak het mooier.
28: 9 september staakt het OV. Dank voor jullie begrip, FNV.
30: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
31: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
30: Beren goed, thanks Bo.
31: Social Deal, deals die je niet mag missen.
30: En actie, olifant!
32: Wil jij het verschil maken bij mensen in jouw buurt? Word vrijwilliger bij het Leger des Heils. Samen bouwen we aan een maatschappij waarin we mensen zien, helpen en horen. Omdat we doen wat we geloven. Kijk op legerdeshels.nl/vrijwilliger.
31: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
33: Hé,
0: Mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Dat moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
1: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
2: Deze week in de bonus. AHA Witte Cotton Sweet en Sepeldruiven. 1 plus 1 gratis. Becel Bakproducten en Kuipen. Ook 1 plus 1 gratis. En alle Joma 2 stuks. 3,99. De meeste en de beste aanbiedingen.
3: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau. En kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
4: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf €45 en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.
5: Met Eunice Nahuis.
6: Het christelijke radiostation.

0: Bethel Music met Stephanie Gretzinger, King of My Heart.
1: Brandstof met Eunice Nahuis.
0: Goedemorgen, wat leuk dat je luistert. Dacht jij vanochtend ook toen je je weer-app opende... oeh, dit kan niet goed zijn, even verversen? Ja, het klopte wel, hè? Het wordt een warme dag en ik ben er helemaal voor. Ja, kom bij mij nog niet aan met je pumpkin spice latte, je pepernoten of zin om binnen te zitten met kaarsjes aan. Ik geniet zo lang mogelijk van de zonnestralen. En het is gewoon ook nog zomer, hè? Ja, dit weekend was het ook wel heel fijn, die zomer. Ik heb het gevoel dat half Nederland een buurtborrel, barbecue of iets in die strekking had. Wij ook, en het was bij Roel en mij thuis. En ik moet je eerlijk zeggen, het voelde een beetje alsof je je huis op funda zet. Dat je alles zo goed mogelijk wil hebben staan. Want wie beter dan de buren kennen je huis. En letten voor mijn gevoel ook even extra goed op hoe je erbij zit. Nou, dat gebeurde. Er werd navraag gedaan naar een paar open buizen. Wat gaan jullie daarmee doen? Hoe zit het daarmee? Hoe lang is eigenlijk jullie tuin? En nou ja, dat soort vragen, we hebben ze allemaal beantwoord. En het viel zoals altijd weer reuze mee. Het was erg gezellig. Ja, van de buurman in de 80 die ondeugende blikken uitdeelt... tot iedereen die echt zijn best had gedaan om wat lekkers mee te nemen. Het werd één lange tafel in onze tuin. En het deed een beetje als een Italiaanse familie. Ja, zo voelde het. Ik keek dan in de tuin en dan zag ik al die mensen aan tafel zitten. Nou, ik dacht, ik begin het gewoon leuk te vinden, zo'n buurtbijeenkomst. Nou ja, genoeg over mij. Ik heb je een hoop te vertellen over dit weekend. Maar ik ben ook benieuwd, hoe is het met jou? Heb jij ook een goed weekend gehad of helemaal niet? Je mag het altijd bij mij kwijt in de app van Groot Nieuws Radio. Ja, en zometeen vertel ik je ook ons onderwerp van vandaag. Dat is een pittig thema en ook niet geschikt voor jonge kinderen. Dat wil ik alvast zeggen. En dit is muziek van Lef.

Hoe sterk ook de storm, je hoorde lef. Ja, leuk dat er gereageerd wordt. Dat vind ik niet vanzelfsprekend. Dus altijd fijn als je even een appje stuurt naar de studio. Zoals Marga, die laat weten, nou, hoe gaat het? Ben weer helemaal opgeknapt. Vorige week, dat is niet fijn, de buikgriep gehad. Dit weekend heerlijk naar de caravan geweest na lange tijd. Maar we zitten druk in de verhuizing van onszelf en onze jongste zoon. Ja, dus vanmiddag komt de fotograaf, zodat het oude huis op Funda komt voor verkoop. Nou, waar ik dus Funda gevoelens had, gaat dat bij jou dus echt gebeuren, Marga. Nou, succes daarmee. En Marielle die heeft allerlei leuke buurtreacties. Ze zegt, wij hebben in Rijnsburg een buurtkate vanuit onze kerk geregeld. Mensen kunnen die dan inzetten voor hun buurtbijeenkomst en komen hem dan brengen. Echt mooi. En bij kerkelijke evenementen staat hij er natuurlijk ook altijd bij. Ja, dit vind ik zo'n tof idee. Dat je gewoon als kerk dus zegt, hey, wij hebben wat, wij zijn voor ontmoeting. Dus kom hem maar halen bij ons. Echt top zeg. Ja, en ze reageert nog even op mijn buurtbijeenkomst. Ze zegt, Italiaanse lange tafels, klinkt toch heerlijk met de buurt samenkomen. Vanmorgen liep ik tegen een mini-biep aan in de straat verderop. En daar stond buurtbiep op. Ze zegt, hihi, heerlijk zulke initiatieven. Ja, ik krijg daar ook altijd een interne hihi van. Leuk dat je hebt gereageerd. Nou, als er nog meer goede buurtinitiatieven zijn, laat het me weten. Ja, en het is ook tijd om mijn gast en het onderwerp aan je te introduceren. Ja, en ik zei het al, dat is niet zomaar een onderwerp. Seks heeft de kracht om leven te creëren, maar ook om levens te verwoesten. Ja, dat is een uitspraak die ik bijzonder treffend vind en ik leerde hem van Roeland Boes. Hij is traumaseksuoloog voor mannen en hij schuift zo meteen aan. We gaan het hebben over seksueel misbruik bij mannen. Ja, en hij kan er uit eigen ervaring over meepraten. Eerst nog muziek. Je hoort zometeen For King & Country. En dit is Nicole C. Mullen.

0: On the night you're falling all to pieces, you can bring your lonely heart to Jesus. What if I told you that I believe it?
1: Voor King & Country, What If I Told You. Voor vandaag wil ik je een luisterwaarschuwing geven. Ja, ons onderwerp kan iets bij je triggeren. En het is ook voor kinderen geen geschikt onderwerp. Ja, wel als je kinderen opvoedt, dan is het juist enorm aan te raden om te luisteren. En als je man bent, zeker ook. Nou, genoeg luisteraanwijzingen. We gaan het hebben over seksueel misbruik bij mannen. Daar zou veel meer aandacht voor moeten zijn, vindt Roeland Boes. Hij is traumaseksuoloog. Roeland, welkom.
2: Goedemorgen.
1: Ja, hoe leg jij op een verjaardag uit wat voor werk je doet?
2: Oh, dat is een goede vraag. In principe hou ik het gewoon kort. Ik zeg, ik begeleid mannen die te maken hebben gehad met seksueel misbruik.
1: Ja,
2: en
1: kan
2: meestal
1: ook kort.
2: Valt er dan een stilte.
1: Hmm.
2: Ja.
1: Ja, want bij iedereen gaat er dan natuurlijk een wereld open. Misschien wel van herkenning of van ongemak, noem het maar op. Waarschijnlijk merk je het zelf nu ook als je aan het luisteren bent. Ik denk dat de meeste mensen bij seksueel misbruik gelijk aan vrouwen als slachtoffer denken. En mannen dan als dader. Merk jij dat ook?
2: Ja, dat is wel een beetje de standaard in de maatschappij, hoe we er tegenaan kijken. En dat is ook niet zo gek, statistisch gezien. Er worden meer vrouwen misbruikt door mannen dan mannen überhaupt misbruikt worden. Dus 1 op de 3 vrouwen heeft te maken met seksueel grensoverschrijdend gedrag. En 1 op de 5 mannen. En bij mannen is het vaak ook een dader.
1: Maar, dat is wel veel, joh, deze cijfers.
2: Ja, dat zijn. Ja, ik schrik er niet meer zoveel van, omdat ik ze bijna gevoelloos uitspreek. Maar ja, het zijn ja, als je gaat tellen, zeg maar, in je voetbalteam of als je in de kerk zit op zondag. Ja, kijk maar zo om je heen. Dat zijn aardige aantallen.
1: Ja, nou, dat maakt eigenlijk mijn volgende vraag overbodig. Waarom moet er meer aandacht zijn voor seksueel misbruik bij mannen? De nood is hoog.
2: Ja, de nood is hoog. En de kennis ontbreekt wat er nou eigenlijk gebeurt op het moment van seksueel misbruik en wat dan de schade en gevolgen zijn. En ik denk als er meer kennis is over de schade en gevolgen van seksueel misbruik, dat we dan veel beter daarmee om kunnen gaan en onze naasten kunnen liefhebben zoals dat bedoeld is.
1: Hmm. Ja, vanochtend gaan we daar een bijdrage aan leveren. Jij bent dus traumaseksuoloog. Wat is traumaseksualiteit?
2: Traumaseksualiteit is de verwarring in de seksualiteit die ontstaat na seksueel misbruik. Dus dat is heel wat anders dan een seksuoloog. Daarvoor moet je niet bij mij zijn. Ik werk specifiek op het trauma wat in seks, in seksualiteit ontstaan is. En daar ontstaan een aantal specifieke elementen en die zorgen voor schade en gevolgen na seksueel misbruik.
1: Ja, je kunt zelfs wat stappen onderscheiden, hè? Want wat gebeurt er bij seksueel misbruik met het slachtoffer?
2: Op een moment van seksueel misbruik gebeuren eigenlijk 5 dingen. In eerste instantie is daar de shock van wat gebeurt hier. En in die shock wordt jouw nee geroofd. Die grens wordt overtreden. En daardoor schrik je enorm. En die shock zit hem ook in het seksuele stuk. Dus op latere leeftijd, als je in je seksleven kijkt, kan het best zijn dat je dan dissocieert. Omdat je een chockerende ervaring juist op die seksualiteit ervaren hebt. Ik had er vanmorgen nog toevallig een mailtje over van iemand. Dus er is shock. En in die shock dissocieer je ook. Je moet weg uit het heftige wat daar gebeurt. Dus daar leer je eigenlijk al 2 dingen. Dat je weg moet en dat je alleen bent in die shock en dat je er alleen voor staat. Dus dat is het eerste element. Het tweede element wat er gebeurt is dat je geconfronteerd wordt met seks. En seksualiteit of seks die niet bij jouw leeftijd past. Dus of door een oudere broer of zus of door een volwassene. En daarmee word je die seksualiteit ingetrokken. En die seksuele ervaring, die dader, dat daderstuk, dat zorgt voor een seksuele imprint op jouw eigen seksualiteit. En jouw eigen seksualiteit, die stopt dan zijn eigen ontwikkeling. En de seksualiteit waarmee je in aanraking bent gekomen door de volwassene of door je oudere broer of zus, die ontwikkelt zich verder in jou. Dus je wordt als het ware een soort van overgenomen.
1: Zo, dat is heftig. Dus dat plaatje, die imprint, zeg je, dat krijg je dan dus mee en jouw eigen ontwikkeling stopt.
2: Ja, correct.
1: Wow.
2: Ja. En wat ik dan vaak terughoor op latere leeftijd als mannen bij mij komen, is dat ze het gevoel hebben dat ze niet samen met hun partner in de slaapkamer zijn, maar dat er een derde persoon bij is.
1: Mm.
2: En die krijg ik ook veel van partners terug. Je hebt niet het gevoel dat je seksualiteit van jezelf is. Je bent er ook over in de war. Dat is dus ook traumaseksualiteit. Of je seksuele voorkeuren, maar ook de seksuele handelingen die je wilt doen, waar je opgewonden van wordt of wat je juist een afknappen vindt. Continu de vraag, hey, is dit van mij of is dit van een dader? Nou, daar loop je mee rond. Dat is enorm verwarrend.
1: Ja, dat allemaal erachter ja, vandaan komt, zeg. Achter ja. die, ja, het is niet voor niks een traumatische ervaring. Nou, ja. daar hebben we het dus over. Je noemt al een paar dingen waardoor je het kan herkennen. Is het lastig te herkennen bij jezelf of bij een ander?
2: Ik denk als je dus een bepaalde kennis hebt, niet. Maar het is lastig te herkennen omdat we heel vaak er niet meer aan willen denken. Dus wat ik veel tegenkom bij mannen met name, maar ook wel bij vrouwen, is dat de uitspraak, ja, er is vroeger wel iets gebeurd, maar of er nou zoveel impact heeft gehad, dat geloof ik niet. Dus het wordt gebagatelliseerd, het wordt geheim gehouden. Dat is natuurlijk een onderdeel wat er in het moment van misbruik gebeurt. Het geheim moet erop. Maar als je het zelf erkent dat het gebeurd is, dan is het ook vaak wel makkelijk om het te herkennen. Maar als je de kennis niet hebt, ja, hoe moet je dan weten wat de schade en gevolgen zijn? Maar je kunt het bijvoorbeeld herkennen aan de schade en gevolgen van in het leven van burn-out of relaties die niet goed lopen, moeite met autoriteit, dat soort zaken.
1: Ja, we gaan hier straks nog langer bij stilstaan en uiteindelijk ook herstel bespreken. Ik weet dat je hier workshops over geeft, zoals je afgelopen zomer op het christelijke festival New Wine. Wat is je beeld bij de christelijke wereld? Komt het daar net zo goed voor?
2: Ja, ja, wat dat betreft zijn wij christenen net mensen. Dus statistisch gezien zit daar geen verschil in. Je hoort wel eens, ja, maar in de katholieke kerk gebeurt het heel veel. En in de conservatieve christelijke gezinnen ook. Maar het gebeurt net zo hard op de voetbalclub of bij de dansschool. Dus daar zit geen verschil in. Waar wel een verschil in zit, is volgens mij hoe we er als christenen mee omgaan. En daar zitten nog wel wat wat religieuze elementen in die ervoor kunnen zorgen dat er een extra druk op het slachtoffer wordt gelegd.
1: Mm.
2: Zoals vergeving, waar iemand nog niet aan toe is. Maar ook de gemeenschap, de religieuze kant van een kerk, die seksualiteit bijvoorbeeld als thema niet bespreekt binnen diensten. Ja, daar zitten een hoop elementen die beter zouden kunnen in de christelijke wereld.
1: Ja, dus het komt en ook voor bij ons in de christelijke wereld, maar de manier waarop we erop reageren, dat is misschien juist ook de moeite waard om het dus te bespreken, omdat we daarin, nou ja, het zelfs helemaal niet beter doen, misschien zelfs al slechter dan de wereld om ons heen.
2: Slechter weet ik niet, we doen het anders, denk ik.
1: Anders, oké. Okay. Ja. Nou, mooi hoe jij zonder oordeel praat. We kennen de verhalen ook hier bij Groot Nieuws van mensen die, nou, met dit onderwerp, als we het bespreken, altijd echt wel hele heftige dingen die we terug horen. Van het ontkennen, de dader een beetje, nou ja, zorgen dat hij een beetje afgedekt blijft. Hè, ja. Want het richt anders te veel schade aan binnen de gemeenschap. Noem het allemaal maar op. Dat zijn de dingen waar we aan kunnen denken. Ja, ook jij werd slachtoffer van seksueel misbruik en daar gaan we zo meteen over doorpraten. Eerst is de muziek Trinity en Joke Buijs. Dit is Ik bouw op u.

0: Dat ene lied. Precies op het juiste moment op je radio.
1: Door dit lied voel ik me geliefd.
0: En inspirerende gesprekken die opbouwen.
2: Hij is altijd degene die aanwezig is en ik blijf bij jou tot je uit dit dal bent.
0: Verbind je aan het hoopvolle geluid van Grootnieuws Radio en word vandaag vriend. Ga naar grootnieuwsradio.nl/vriend.

0: Zo fijn, hè, dit nummer. Vol levensvreugde. Living to love, you're the Trinity. Mocht je net inschakelen, ons onderwerp is pittig en niet geschikt voor kinderoren. We hebben het over seksueel misbruik bij mannen. Roeland Boes is traumaseksuoloog en die kan er uit eigen ervaring over meepraten. Je hoorde net al wat dat is, traumaseksualiteit. Ja, Roeland, hoe is het voor jou om daarover te praten, over het misbruik?
1: Over het misbruik? Ik kan niet zeggen dat ik er graag over praat, maar het is een onderwerp wat nodig is om erover te praten. En wat ik merk is, als er over gepraat wordt, dat je dan ook een openheid krijgt. Waarin de dingen ook gezegd kunnen worden zoals ze gezegd moeten worden. En zonder oordeel, zonder veroordeling wil ik daarbij zeggen. Maar gewoon nieuwsgierig met een bepaalde kennis van, of met een bepaalde houding van, welke kennis ontbreekt hier en wat is nodig om er voor het slachtoffer te kunnen zijn. Het is zo nodig om er gewoon over te kunnen praten. Zonder dat het heel erg zwaar wordt. En ik snap dat het pijnlijk is en je eigen stuk kan raken. Maar het is nodig om dat te doen voor het herstel.
0: Ja, en als het gaat om jouw eigen misbruik?
1: Ja, dat vind ik ook nog wel een lastige. Ik schuw het niet. Maar ik vind mijn persoonlijke verhaal exemplarisch voor wat er gebeurt in christelijke gezinnen. Maar het hoeft wat mij betreft niet per se het podium te krijgen om het daarover te hebben. Dus ik ben misbruikt door een van mijn broers. Ik ben opgevoed in een vrijgemaakt gezin. Ja, daar was de afwezigheid van seksuele voorlichting groot. En dat maakte dat er een situatie ontstond waarin misbruik kon plaatsvinden.
0: Had jij toen als kind al door dat het niet oké was?
1: Ja en nee. Ik weet nog dat ik was 12, dat er een hele grote nieuwsgierigheid was naar het seksuele. Dus je eigen lichaam ontdekken, ook met meisjes omgaan. Wat zeg je wel of niet tegen meiden? Hoe werkt je lichaam? Welke veranderingen zijn er? Nou, ik was de jongste, ik had een aantal broers boven mij. Dus ik zag ook wel hoe dat eruit kwam te zien. Maar op het moment dat ik ermee bezig was, dat het gebeurde, dacht ik wel van, hey, hier klopt iets niet. Dit is niet oké. En niet alleen wat er gebeurde, maar ook omdat je voelde dat er een soort van geheim was. Je kon het er niet over hebben.
0: Ja, dus ja en nee, zeg je. Het leven ging daarna gewoon door?
1: Eigenlijk wel. Ja, wat er gebeurde was, op een gegeven moment was er een moment in het misbruik dat er denk ik bij mij en mijn broer allebei een realisatie was van dit is een grens, hier stopt het. Dat is niet uitgesproken overigens, dat was echt een gevoelsmoment. En daarna is het nooit meer gebeurd en ik ben 's ochtends opgestaan en naar school gegaan alsof het ook niet gebeurd was.
0: En wanneer merk je, het klopt niet wat ik heb meegemaakt?
1: Dat was eigenlijk pas laat. In de puberteit had ik er niet zoveel besef bij van het seksueel misbruik. Dus ik heb het echt weggestopt als zijn iets van, nou, het is toen gebeurd, het had niet moeten gebeuren. Die kist gaat dicht, slot erop, misschien wel twee sloten erop en dat is het. Maar ik ben altijd in de war geweest over mijn identiteit, over mijn zelfwaarde. Altijd op zoek naar wie ben ik dan als jongen? Wat is dan mannelijkheid? Ik vond het ook heel lastig om na te denken over een toekomst na de middelbare school. Dus wat ga ik doen? En op latere leeftijd merkte ik dat de seksuele grenzeloosheid en op zoek naar seks en porno kijken, dat de hoek om kon kijken, ja.
0: En zijn die gevolgen die jij dan nu omschrijft ook vergelijkbaar met andere mannen die dit meemaken?
1: Ja, wat ik tegenkom, heel vaak de zin, nou, er is in het verleden wel wat gebeurd, maar of het nou zoveel impact heeft gehad, ja, dat durf ik niet te zeggen, of dat denk ik niet. Maar als je dan vraagt naar, hey, hoe is je leven gegaan? En er komt een burn-out en twee scheidingen of geen relatie en drugsgebruik. En al die elementen die eigenlijk aangeven in het gedrag van, hey, hier is wat in het verleden gebeurd, iets traumatisch. Ja, die kom ik zeker tegen, ja.
0: En ben jij met je verhaal naar je broer gegaan?
1: Ja, op een gegeven moment toen mijn relatie in crisis was. Wat uiteindelijk tot een scheiding heeft geleid. Heb ik met mijn broer gesproken. Die heeft het ook niet ontkend. En die heeft ook wel aangegeven, goh, ik dacht wel dat dit met je problemen te maken zou kunnen hebben. En daar hebben we over gesproken. En dat was op zich een goed gesprek. Maar dat was niet een gesprek waar heel veel erkenning in plaatsvond. Dus dat stuk, ja, daar heb ik later wel nog aandacht aan moeten besteden.
0: Ja, want wat doet dat met je als het dus niet per se ontkend wordt. Maar ja, je voelt ook, er mist iets.
1: Ja, nou, wat het bij mij op dat moment deed was, ergens vond ik het heel fijn. Want ja, het wordt niet ontkend, dus je hoeft niet je best te doen om het te laten zijn.
0: Ja, dat je de stap al hebt genomen en dat het gesprek er is, ja. Is misschien al een hele opluchting.
1: Ja, dus dat was open. En tegelijkertijd dacht ik ook van, LUL, was er iets eerder meegekomen, zeg maar. Want dan had ik misschien in eerder stadium herkend van, hey, misschien is dat traumatisch uit het verleden een oorzaak voor mijn problemen. Want dat besef kwam pas later in therapie. Dat ik dacht van, oh, wacht even. Nu wordt het aan elkaar gekoppeld wat de schade en gevolgen van seksueel misbruik zijn.
0: Ja.
1: Voor mijn leven, in mijn gedrag.
0: Ja, joh. En het is je eigen broer. Ik kan me voorstellen dat je hier nog steeds mee worstelt.
1: Dat valt wel mee.
0: Ja?
1: Ja. Ja. Het is mogelijk om het gedrag en een persoon van elkaar te splitsen en afscheid te nemen van gedrag. En een persoon gewoon binnen je sociale omgeving te houden. Ja. En ja, daar wil ik eigenlijk ook wel even wat aandacht voor vragen. Dat is dat ik onderscheid wel twee varianten van seksueel misbruik. Nou, niet echt varianten, maar er is een variant waarin er een, zeg maar, volwassen dader is die specifiek op zoek gaat naar een slachtoffer om die te misbruiken. En wat ik heel veel tegenkom, en zeker in de christelijke sector, waar dus geen seksuele voorlichting heeft plaatsgevonden, is dat het ontbreken van seksuele voorlichting in een gezin ervoor zorgt dat er een situatie ontstaat waarin de behoefte van kinderen om seksuele voorlichting te krijgen, en zich daar ook in te mogen ontwikkelen en te ontdekken, grenzeloos is. Als je ouders dit niet vertellen, als je ouders hier geen kaders geven, ja, dan ga je het bij elkaar zoeken. En met grote gezinnen waar broers en zussen bij elkaar op de slaapkamer slapen, ja, dan is de kans groot dat er dan naar de ander gekeken wordt.
0: Ja.
1: Dus de rol van ouders is daarin heel belangrijk. En seksueel misbruik, de meest voorkomende vorm is tussen broers en zussen.
0: Meest voorkomend?
1: Ja.
0: Zo.
1: Ja.
0: Ja, jouw ouders, heb je het ook met hen besproken?
1: Ik heb het ook met mijn ouders besproken. Althans, ik heb het aan ze verteld. En die reactie die was lastig. Die was lastig. Van mijn vader reageerde hoofdelijk. Ik heb begrepen dat hij daar eigenlijk niet zoveel mee kon. Dus die kon hij niet laten binnenkomen. Nou ja, je gaf in het begin ook aan van, het is een pittig onderwerp. En dat kan iets met je doen. Nou ja, dat gebeurt zeker. En ik denk, zeker als je hoort dat je twee van je zoons dit met elkaar gedaan hebben. Dat is zo heftig, zo erg. Daar wil je niet naartoe. Maar hij kon er op dat moment niet goed voor me zijn. En mijn moeder wel. Die kwam naar me toe en die gaf me een tranen en dikke knuffel. En dat was heel fijn. Maar de volgende dag belde zij mij op. Van, joh, wie heb je het verteld? En, nou, toen gaf ik aan, nou, die en die. Zij zei, nou, vertel het maar niet aan meer mensen, want dat is zo vervelend voor je broer.
0: Oh, joh.
1: En dat is het ook, hè? Want bij seksueel misbruik denken we altijd aan een dader en een slachtoffer. En een slachtoffer hebben we dan sympathie voor. En een dader hebben we dan een veroordeling voor. Maar zeker op het moment dat het binnen een gezin plaatsvindt. En het vindt niet plaats vanuit een vanuit een verkeerde intentie om iemand echt specifiek te misbruiken voor je eigen genot. Maar als het vanuit de bodem komt dat seksuele voorlichting er niet was binnen het gezin, ja, dan is de intentie heel anders. Ik heb veel dader-slachtoffergesprekken waarin die dader ook zegt, ja, het was niet mijn bedoeling. Ik heb dit nooit gewild. En wat dat betreft vind ik dat die daders dan ook zelf slachtoffer zijn van het systeem van de familie.
0: Ja.
1: En daar wordt wel eens aan voorbij gegaan.
0: Ja, en dit is echt ook fantastisch hoe je dit zo kan neerzetten en zo goed kan beredeneren. En nou, het is meer dan beredeneren, want dat klinkt te hoofdelijk. Je kan het goed analyseren ook, maar het overkomt jou.
1: Ja.
0: En ja, je zit hiermee met dat je eigenlijk niet de reactie krijgt van je ouders die je op dat moment nodig hebt, denk ik. Hoe ga je daarmee om?
1: Vanwege het misbruik, vanwege die shock, dat dissociatieve, dat heb ik heel sterk. Ben ik heel hoofdelijk ingesteld. Dus ook die reactie kwam bij mij vrij hoofdelijk binnen. En het is nu 13 jaar geleden dat ik het verteld heb. De afgelopen 13 jaar heb ik meerdere momenten gehad dat het emotionele stuk ook nog voorbij kwam. Dat ik dacht van, ja, ik voel me hier ontzettend alleen in, niet gezien in. En die heb ik ook moeten aankaarten bij mijn broers, maar ook bij mijn ouders wel. Ja, maar het blijft lastig. Het blijft eenzaam als als je gezin, als je de plek waar je eigenlijk in genade en liefde ontvangen moet worden, niet in staat is om er op die manier voor je te zijn. En ik neem ze dat niet kwalijk. Ik vind het wel heel pijnlijk, dat wel. En dat kan ontzettend eenzaam voelen.
0: Je hoort dat er bij jou een hele weg is gegaan. De rol van de ouders bespreken we ook zo meteen na 11 uur. Heb je nou vragen voor Roeland of wil je reageren? Dan kan dat in de Groot Nieuws Radio app. En we kunnen je vraag ook anoniem meenemen. Muziek zometeen van Mosaic Worship en dit is Lauren Daigle. Hold On To Me. When the

0: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
1: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
2: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
3: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest, samen investeren in vastgoed.
2: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Conferenceperen, een schaal van 1 kilo, voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
4: Vul je voorraad wasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Robijn 120 capsules voor maar 25 cent per wasbeurt. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
5: Jongens, eten!
6: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
7: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
8: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
4: Vul je voorraad wasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Colorreus 100 wasbeurten voor maar 12 cent per was. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
9: Kinderen en jongeren helpen? Bid voor hen. Doe met jouw gemeente mee aan de HGJB gebedsactie. Vraag gratis gebedsflyers aan op hgjb.nl/gebedsactie.
10: Nu bij Gamma met de voordeelpas 30% korting op vloeren en 30% korting op lattenwanden. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
9: HGJB gebedsactie. Bid mee voor kinderen en jongeren. Meer info op hgjb.nl/gebedsactie.
11: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
12: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
13: Grootnieuws Radio.
14: Het christelijke radiostation.
13: Het ANP-nieuws van 11 uur.
15: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. De publieke omroep wil dat Ongehoord Nederland verdwijnt. Mediaminister Letschert is officieel gevraagd de licentie in te trekken. Een paar omroepen waren er al eerder klaar mee nadat op tv werd gezegd dat Hitler bepaalde dingen ook goed zag. Presentatrice Raisa Blommestein werd al eens veroordeeld voor het beledigen van mensen van kleur. Oud-premier Mark Rutte vindt dat het kabinet in coronatijd vaker de genomen beslissingen had moeten evalueren. Dat zei hij tegen de onderzoekscommissie Corona. Rutte adviseert bij een volgende crisis elke 6 tot 8 weken... niet alleen de dagelijkse problemen te bespreken, maar ook te reflecteren op de diepere keuzes daarachter. Het stilgelegde vliegverkeer in Indonesië raakt ook tientallen Nederlanders. Die kunnen niet weg, zijn volgens de Telegraaf gestrand in de hoofdstad Jakarta. Niet ver daar vandaan barstte van het weekend een vulkaan uit. Door de hete as is het voor vliegtuigen te gevaarlijk om op te stijgen of te landen. Het weer van Weer Online. Op steeds meer plekken zon en het wordt warm. Het is vanmiddag uiteindelijk 24 graden in het westen tot lokaal 29 graden in het zuidoosten. En tot zover het ANP-nieuws.
13: Grootnieuws Radio Verkeer.
16: ANWB. Vertraging op de A12 Arnhem richting Oberhausen. Vanaf Zevenaar doe je er een kwartier langer over door de grenscontroles. Oponthoud op de A44 Amsterdam richting Den Haag. Tussen Leiden en Wassenaar staat 2 kilometer file met 10 minuten extra reistijd. En tot slot de A67 Venlo richting Eindhoven. Tussen de afrit Liesel en afrit Zomeren staat een kapotte vrachtauto. De rechte rijstrook is dicht en daardoor heb je 10 minuten tijdverlies.
17: Ben jij ook zo blij met nog één warme dag? Nou, in principe hebben we het mooie weer natuurlijk niet nodig om verheugd te zijn. Ja, zometeen hoor je daarom ook Gospel Boulevard. You was my sins away. Oh, happy day. Oh, happy day. Oh, happy day.
18: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
19: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Ga snel naar ben.nl.
20: Yes! Nu bij New York Pizza. De Double Dough Dagen. Dat betekent alleen nog deze week de tweede pizza gratis. Bestel nu bij New York Pizza.
21: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel Sanex, Colgate en Palmolive. 2 plus 3 gratis. Zo kom je voordelig fris voor de dag. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
22: Kijk jij wel eens in de spiegel van de liefde? Bij Mirror of Love kijken we naar wat er is, wat er was en wat er zou kunnen zijn. Begin vandaag nog met kijken op mirroroflove.nl. Samen bouwen aan je relatie. Omdat liefde het hoogste goed is.
23: Smint.
24: Valt je iets op aan mij?
23: Nieuwe jas?
24: Nee.
23: Nieuwe schoenen?
24: Nee.
23: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
25: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor. Smint.
26: Boost yourself.
27: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Rome... New York... of Curaçao. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
28: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
29: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
30: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week alle Korenlanders vloerbroden 1 plus 1 gratis. En Calvé pindakaas, alle potten van 350 gram, ook 1 plus 1 gratis. En je kunt sparen voor gratis beter bikken buddies. We doen met je mee. Plus.
31: Geld inzamelen voor een school, vereniging, kerk of project? Organiseer een stroopwafelactie met de ambachtelijke stroopwafels van Marcus & Marcus. Deze zijn lekker en aantrekkelijk geprijsd. Zo gaat uw opbrengst naar het goede doel. Ga naar stroopwafelsvanmarcus.nl.
32: Victory for All trekt een streep door armoede. Voor kinderen in Zuid-Afrika. Door christelijk onderwijs en liefdevolle zorg. Benieuwd wat er gebeurt als jij Victory for All steunt met 1 euro per dag? Kijk op trek-doorarmoede.nl.
33: Brandstof.
34: Met Eunice Nahuis.
33: Het christelijke radiostation.

0: Gospel Boulevard en Oh Happy Day.
1: Brandstof met Eunice Nahuis.
0: Ja, dat is wel even een contrast met ons onderwerp. Wat fijn dat je luistert. Wat goed dat er ook zoveel reacties binnenkomen. En tegelijkertijd ook heel heftig om te lezen. We lezen ze allemaal, proberen te reageren en ook vragen mee te nemen in ons gesprek van vandaag. Ja, want iedereen heeft een beeld bij seksueel misbruik. En dat is geen fijn onderwerp om bij stil te staan, maar het is wel nodig. En nog specifieker, traumaseksualiteit. Roeland Boes heeft een praktijk waar hij mannen die hiermee te maken hebben begeleid. Hij is zelf ook slachtoffer van seksueel misbruik. Misschien goed voor iedereen die nu inschakelt, Roeland. Traumaseksualiteit, wat is het ook alweer?
2: Traumaseksualiteit is de verwarring in de seksuele identiteit en de seksualiteit van een persoon, een slachtoffer van seksueel misbruik, die ontstaat na de schokkende ervaring van seksueel misbruik. Dus het in de war raken, niet weten wat je seksuele voorkeur is, maar ook seksualiteit uitleven die niet van jou is, maar van een dader.
0: Ja, en je hebt dat net ook nog uitgebreider uitgelegd. Wanneer komen mannen nou naar jou toe voor hulp? Waar lopen ze dan tegenaan?
2: Oh, dat is verschillend, maar ze lopen zeker tegen iets aan. Dus de meeste mailtjes die ik krijg zijn in de strekking van goh, ik heb iets naars meegemaakt. En ik denk dat dat de oorzaak kan zijn van de problemen in mijn leven. En die problemen, dat zijn dan burn-out of een scheiding of vreemdgaan of pornoverslaving. En wat ook een hele typering is, niet omgaan kunnen met hiërarchie. Dus mannen die van nul naar in één keer heel agressief worden. Dus omgaan met agressie, ja, dat soort situaties.
0: En weet hun omgeving er meestal vanaf, ook, of vaak ook niet?
2: Het seksueel misbruik? Mm-hmm. In mijn beleving, in mijn ervaring, weten de meeste mensen in de omgeving er niet vanaf. En dat willen de mannen het liefst ook zo houden. Dus die komen bij mij en zeggen, joh, doe mij 10 sessies en help mij. Dan kan ik vervolgens weer terug de maatschappij in. En daar dan kan ik weer door met mijn leven. Dat is een beetje de insteek. Dan moet ik ze het realistische stuk vertellen dat het vaak iets langer duurt dan dat, tussen de 8 en 14 maanden. En dat je heel diep moet gaan en dat in eerste instantie mensen hebben moeten weten. Ja, dat is de eerste stap.
0: Waarom is dat zo belangrijk?
2: Omdat in het moment van misbruik, we hebben het daar in het eerste kwartier volgens mij over gehad, er gebeuren 5 dingen. Seks, shock, seks, kind af, ook de ontredding, maar ook het geheim. Er ontstaat een geheim omdat seksueel misbruik. En dat geheim zorgt ervoor dat er niet over gepraat kan worden. En als er niet over gepraat kan worden, dan kun je het niet uiten, dan kun je het niet oplossen, dan kun je daar geen verbinding over maken. Dus er moet over gepraat worden. En meestal ben ik de eerste persoon aan wie ze het vertellen. Maar later zul je het ook aan je partner en aan je broers en zussen en ouders. En zelfs op een gegeven moment ook je kinderen moeten vertellen. Ja,
0: ja, omdat er dus, als je daar aan de slag mee wil, dan moet dat geheim eraf.
2: Het geheim moet eraf. Want het geheim zorgt voor zoveel eenzaamheid en isolatie isolement moet ik zeggen, van slachtoffers. Maar ook isolement in een relatie. Dus je kunt jezelf niet helemaal delen met een ander. En dat begint al in het gezin van herkomst. Maar dat zit hem ook bij vriendschappen. Veel mannen hebben geen vriendengroep, maar zijn solisten, lone wolves. En het is echt nodig om over jezelf te kunnen praten en te kunnen uiten, om alles er te mogen laten zijn. En daarom is het ook zo ontzettend belangrijk dat degene die het aanhoort oordeelloos kan luisteren en vol empathie en liefde en genade.
0: Ja, een van de reacties net was van iemand die zei, ja, maar ik wil de warme band met mijn broer niet verbreken of met mijn vader.
2: Ja. Ja, dat zijn ontzettend lastige situaties. Want je hebt te maken met twee mensen. Pardon. Te maken met twee mensen. De ene slachtoffer, de andere is dader. En je wilt als slachtoffer wil je de dader kunnen aanspreken op wat je gedaan hebt. En tegelijkertijd wil je als broertje of zusje je broer aanspreken van, hé, maar wat is hier nou aan de hand, jongen? Waarom heb je dat gedaan? En die band wil je niet kwijt. Dus in het herstel, ik werk met stoelopstellingen, is het mogelijk om één persoon, dat is dan één stoel, te splitsen in twee stoelen in dit geval van de luisteraar, een daderbroer en een broerbroer. En het stuk daderbroer kun je dan middels opstellingen, daar kun je afscheid van nemen. En broerbroer, die kan dan blijven.
0: Hmm. Ja. Ja, hier heb je echt therapie voor nodig, als ik dit zo hoor.
2: Ja, ja. Ja, dat is wel essentieel.
0: Jij zegt het geheim moet eraf en tegelijkertijd hoef je het dus ook denk ik niet met iedereen te delen. Je noemde net al je ouders, het gezin van herkomst, je partner, kinderen.
2: Ja.
0: Moet je wel weten wanneer je het met wie deelt of niet. En waarom, ja, waarom juist zij, de kinderen bijvoorbeeld?
2: Nou, de reden waarom ik het zo belangrijk vind is om hierover te praten, is omdat we terug moeten naar een situatie waarin we kwetsbaar kunnen zijn, gekwetst kunnen zijn, waar het oordeel eraf gaat, waardoor er weer verbinding kan plaatsvinden en ook herstel kan plaatsvinden. En ik ben ervan overtuigd, zeker bij mannen, die hebben een bepaalde voorbeeldfunctie binnen het gezin. En kinderen kijken naar hun vader, en kinderen kijken naar hun moeder, en kinderen kijken naar hun ouders samen, hoe die dat doen. En het is nodig om je kinderen te laten zien hoe jij omgaat met dingen uit het verleden. Hoe jij zegt van, hé, maar ik ruip mijn eigen zooi op uit het verleden. Met hulp van een professional, met hulp van vrienden of familie. Maar ik zorg ervoor dat het opgelost wordt. En dat ik mezelf herstel en waarin de kracht ga staan van, ik heb een ja en ik heb een nee. Zodat ik keuzekracht heb en in de liefde en genade van God kan gaan staan. Om zo in het leven te staan zoals God je bedoeld heeft. En daar hoort een geheim niet bij. En ik weet uit ervaring hoe lastig het is om dingen open te gooien.
0: Want je bent zelf ook vader.
2: Ik ben zelf ook vader, ja. Ja, maar ook wel richting partners toe. Als je met geheimen rondloopt, is dat ontzettend lastig. Want je bent bang voor het oordeel. Je bent bang voor de bevestiging dat je niets waard bent. Je bent bang voor het gezin wat uit elkaar valt. Dus er zijn een hoop angsten die onderliggend zijn, waarom je het niet zou durven vertellen.
0: Maar je moet er wel doorheen om het uiteindelijk beter te maken.
2: Ja, en vandaar dat het zo belangrijk is dat je mensen om je heen nodig hebt die je daarbij begeleiden. En ja, het is essentieel om aan kinderen ook te vertellen op een gegeven moment, zodat zij ook weten wat daar een grens en een wens in is. Kinderen hebben een seksuele ontwikkeling van jongs af aan, en dat gaat echt in fases. Dus die zijn op bepaalde leeftijden klaar voor bepaalde stukjes seksuele voorlichting. En dat is heel erg belangrijk om daar kinderen in mee te nemen, zodat ze hun wensen en grenzen en zelfwaarde daarin kennen.
0: Ja.
2: En ook naar de opening die zij als seks kracht heeft om levens te creëren en ook macht om levens te verwoesten. Dat moet heel helder zijn dat je goed met seks omgaat. En dat is al zo ontzettend moeilijk in deze wereld.
0: Ja.
2: Maar je moet kinderen daarin meenemen. En op een gegeven moment zijn ze er klaar voor om dit verhaal te horen van je.
0: Een mooi voorbeeld erbij komt van de luisteraar Hans over seksuele opvoeding. Die zegt, wij hebben dat bij onze kids gedaan op een leeftijd waarvan we dachten dat het goed was. Daarna werd het onderwerp niet verzwegen. Maar mijn dochter had bij haar studentenvereniging een avond met Kokkie Drost over relaties. En die zei, ik geef geen seksuele voorlichting, ik hoor het er zeggen. Daarvoor ga je maar naar je ouders, dat is hun taak. En het volgende weekend vertelde mijn dochter hierover en zei, kunnen jullie nog eens voorlichting geven? Het is al zo lang geleden dat ik veel dingen niet meer weet. Het werd een mooi open gesprek waarin zij haar vragen kon stellen en haar vooroordelen kon uiten. Ja, dit is denk ik een prachtig voorbeeld, of niet?
2: Ja, het is hartstikke mooi. De beschikbaarheid van in ieder geval één ouder en hopelijk twee ouders om aanwezig te zijn als ouders, dat een kind dat voelt. Dat die weet van, als ik vragen heb, wat die vragen dan ook zijn, dan kan ik bij mijn ouders terecht. Dat is enorm belangrijk om een kind met een eigen identiteit te kunnen laten opgroeien. En dat is waarom het geheim eraf moet. En daarom is waarom het zo kwalijk is als slachtoffers binnen een gezin het uiten, dat mensen er niet over willen praten omdat het te pijnlijk is of omdat het gezin over kop staat. Ja, er is werk aan de winkel, maar er moet over gepraat worden, want anders kun je de zooi niet oplossen.
0: Nee, en ik zit ook te denken, je kunt het wel geheim houden, maar vroeg of laat komt het naar buiten, want je voelt het in de onveiligheid of dat er geen emotionele veiligheid is. Het heeft toch altijd gevolgen?
2: Het heeft altijd gevolgen. En het is niet voor het eerst dat er mannen boven de 65 bij mij komen om aan te geven, hey, ik wil hier nog iets mee doen. En vaak zijn ouders dan al overleden en dan moet je postuum dat met je ouders nog aangaan. Nou, dat is mogelijk, maar liefst in het leven, want dan is er ook mogelijkheid weer tot verbinding.
0: Ja. Iedere ouder wil natuurlijk voorkomen dat dit gebeurt, zeker bij je kinderen. Maar je zei eerder in dit gesprek al dat traumaseksualiteit het meeste voorkomt bij broertjes en zusjes.
2: Ja.
0: Hoe kan dat?
2: Nou, dat heeft echt te maken met het gebrek aan seksuele

0: Maar ik denk dat het onze taak is, en zeker ook die van jonge ouders, om beschikbaar te zijn, om aanwezig te zijn, om daar wel over te praten, zodat je de kinderen de beste situatie kan meegeven om hier geen onderdeel van te worden. En niet onder mijn dak gebeurt het. En dan nog kan het gebeuren. Ja, dan is de vraag, hoe ga je daarop reageren als dat bekend wordt? Heb je nog de mogelijkheid tot genade en liefde? En dat is nog wel eens lastig.
1: Genade en liefde. Geloof jij in herstel voor mensen die dit hebben meegemaakt?
0: Absoluut.
1: Laten we daar dan zo over doorpraten.

0: Muzikaal vuurwerk van de man die ons zoveel moois heeft gebracht. Je hoort Brian Dirksen en Everlasting. Seks heeft de kracht om leven te creëren, maar ook om levens te verwoesten. Een uitspraak waar ik deze uitzending mee begon, en je hoorde hem net ook weer, van Roeland Boes. Hij is traumaseksuoloog voor mannen. Ja, Roeland, er is natuurlijk ook iets heel moois aan seks en seksuele ontwikkeling. En dat is een kant die jij ook vaak toelicht, hè? Om neer te zetten wat een gezonde ontwikkeling is, dat hebben we ook nodig om te horen.
1: Nou, die heb je inderdaad nodig om te horen. Omdat, zeker als slachtoffer zijn, maar ook als dader zijn, je loopt rond met de last van het misbruik. En dat is voor een dader onprettig en dat is voor een slachtoffer ook onprettig. Dus de onschuldiging van jou als slachtoffer is nodig en de onschuldiging van dader is nodig om weer tot goed herstel te kunnen komen, om de persoon te kunnen zijn die God voor je voorzien had in het leven. En daar zit natuurlijk ook gezonde seksualiteit bij. En het is echt ontzettend zonde om hiermee belast te blijven, en dat dat tussen een man en een vrouw problemen gaat opleveren. Ja, dat vind ik zonde.
0: Ja, we krijgen heel veel reacties binnen vanochtend. Veel mensen die laten weten, hoe is dat bij mij gegaan? Ja, dat is echt bijzonder indrukwekkend en ook diep bedroevend. We zitten hier echt wat weg te slikken in de studio. Er zijn ook wat vragen. Gijs die zegt, ja, hoe heeft Roeland dit trauma verwerkt? Nou, daar komen we zo meteen over te spreken. En hij is met name benieuwd, ben jij in therapie teruggegaan naar het moment? En wat is het meest helend geweest?
1: Dat zijn goede vragen, Gijs. Dankjewel. Ik heb veel therapie gehad. Dus uiteindelijk ben ik bij Pieter John Schouten terechtgekomen, die het boek Trauma Seksualiteit geschreven heeft. En daar ben ik een aantal jaren in therapie geweest. En wat de weg van herstel is om te beginnen bij het gedrag. Je kijkt naar het gedrag van iemand, van een slachtoffer. En dat ga je koppelen en herleiden aan, komt dat nou uit het seksueel misbruik? Of zit er ook nog een deel bij de opvoeding? En als je die weg terugloopt, dan uiteindelijk kom je voorbij het trauma, voorbij de opvoeding, kom je uit bij God die je geschapen heeft. En je moet inderdaad terug naar het moment van misbruik, om daar het stuk terug te pakken wat je op dat moment van misbruik verloren bent. Dus het is echt nodig om daar naartoe terug te gaan. En dat is een heel kwetsbaar moment. En dat kun je ook dus niet in het begin doen als je nog te kwetsbaar bent om daar op een andere manier mee om te gaan. Dus in het pad van herstel werken we eigenlijk op twee zaken. En dat is 1, het individu versterken en het individu erkennen en zorgen dat het traumatische stuk herkend en erkend wordt en besproken wordt. En kijken hoe je daar het individu van los kunt maken en krachtiger kunt maken. Om dan op het moment van misbruik, als je daarbij terug bent, een andere keuze te maken en daar je grens in te stellen. En te zeggen, stop, ik wil dit niet.
0: Ja, gaat eigenlijk het script ga je herschrijven.
1: Exact, ja. En vanuit dat stuk, als je dan daar gekomen bent en je hebt nee kunnen zeggen, ja, dan moet je eigenlijk de puberale fase moet je versneld weer doorheen om tot een volwassen persoon te komen. En vanuit die volwassenheid kun je weer contact gaan maken met de mensen om je heen.
0: Kun jij zeggen dat jij hersteld bent?
1: Ik ben meer hersteld dan ik was. Maar om te zeggen dat ik weer 100% hersteld ben, nee, dat vind ik een lastige. Want ik merk in mijn dagelijks leven, ik word er nog veel mee geconfronteerd. Ik kom het tegen in mijn gedrag, in mijn systeem. Dus nee, ik ben niet helemaal ervan hersteld. Maar ik ben er wel dusdanig van hersteld dat ik, dat ik zie waar het vandaan komt en op een andere manier kan reageren. En dat gaat met vallen en opstaan. Dat blijft.
0: Ja, dus je hoeft het niet te delen wat dat dan is, wat jou eraan herinnert. Maar dat is er dus nog steeds. Maar het is de manier waarop je ermee omgaat.
1: Het is de manier waar ik ermee omga. En wat bij mij heel erg sterk een rol heeft gespeeld, is mijn identiteit in God. Mijn waarde in God. Dus als ik het technische stuk herstel doe, maar niet het menselijke, het persoonlijke stuk van mijn identiteit weer zoeken. Wie ben ik? Wie ben ik als kind van God? Maar wie ben ik ook als man? Wie ben ik als vader? Als je dat stuk niet gaat invullen, dus het cadeau van de onschuldiging en het cadeau van het herstel van het trauma pakt en dat integreert met jou als persoon, ja, dan doe je eigenlijk maar de helft. Dus dat is een hele belangrijke om te doen. Nou ja, ik geloof dat je je leven lang als persoon aan ontwikkelen bent. En zeker denk ik met een seksueel trauma dan op latere leeftijd, als je er in mijn geval 21 jaar mee hebt rondgelopen, dan vraagt het veel aandacht om op latere leeftijd te herstellen.
0: Ja, je benoemt een paar keer de rol van God daarin.
1: Ja.
0: Was hij nabij voor jou?
1: de afgelopen jaren wel. Maar ik heb me veelal afgevraagd waarom. En waar was je in dat moment van misbruik? En waarom moest het zo? En waarom heeft het zoveel schade en gevolgen moeten hebben? Voordat ik uiteindelijk weer op deze plek mag uitkomen om u daarin te kunnen ontvangen of zo.
0: Je had grote en logische vragen.
1: Ja, dat was best een traject met ook een zoektocht via verschillende kerken en geloofscrisissen. Crisis, wat is het meervoud daarvan?
0: Ja, klopt volgens mij helemaal.
1: Ja, maar wel een mooie weg om af te leggen. En vandaar dat het ook zo belangrijk is om mensen om je heen te hebben met wie je dat kunt delen. Zodat je daar niet alleen in bent.
0: Ja, zo. Hier zouden volgens mij nog een uitzending over kunnen maken. Iemand die stelt anoniem een vraag. Hoe nog gewoon om te gaan met, in jouw geval, je broer? Ik heb daar na 35 jaar nog steeds moeite mee. Ondanks jaren van therapie, maar ook weer herbelevingen daardoor. Nou, we hadden het er net over. Strijd ook met geloof, omdat hij zei, God zou me straffen als ik het aan mijn ouders zou vertellen.
1: Ja, dat is natuurlijk een hele kwalijke uitspraak. De manier hoe je omgeving reageert op het uiten dat je misbruikt bent, dat is essentieel voor de fase daarna. Vaak wordt dat ook wel het tweede trauma genoemd. Als je niet geloofd wordt of dat je het niet mag vertellen en het geheim moet houden, dan is dat vaak nog voor een kind traumatischer dan het misbruik zelf. Het gaat hier over het herstel van pijn, van slachtofferschap. En daar moet veel aandacht voor zijn. En dat betekent dat je heel goed voor jezelf helder moet hebben wat jij nodig hebt om van die pijn af te komen. Zodat je in autonomie met jezelf kunt leven. En dan een keuze hebt hoe je dan weer met je broer omgaat. En ik wil niet zeggen dat herstel dan altijd gebeurt. Het is altijd mogelijk, maar het hangt ook van de ander af. En er zijn meerdere gevallen van gezinssituaties waarvan ik weet dat buitenstaanders aangeven, hey, ik zie dat je zus anders op jou reageert dan andere zussen. En dan blijkt dat daar een seksuele ervaring tussen is geweest. Dus het is zichtbaar. En het vraagt gewoon ook verbinding in het herstel. In dit geval met een broer. Dus je moet daar, of je mag daarover met hem in contact gaan. En kijken of daar nog herstel mag plaatsvinden. En dat is ook goed mogelijk. Ik heb veel gesprekken gevoerd met daders en slachtoffers. En gezinnen waarin heling plaatsvindt. Het lastige is dan soms dat voor de omgeving is het dan, gaat het boek dicht.
0: Mm-hmm.
1: Voor slachtoffer blijft het open. Dus als daarna er dan een stilte valt en niemand er meer op terugkomt, dan voel je weer de eenzaamheid die je daarvoor zo lang gevoeld hebt.
0: Ja, daar gaat ook een vraag over van iemand die zegt, ja, mijn broer die heeft het erkend, maar ik mis nu de vraag van zijn kant hoe het met mij gaat. Mag ik dat nog verwachten?
1: Nou, dat vind ik een goede vraag. Wat je mag verwachten, dat vind ik lastig om te beoordelen. Op het moment dat je echt een autonoom persoon bent en je eigen identiteit goed gegroeid is en je zelfwaarde hebt, dan denk ik dat je vanuit die zelfwaarde altijd mag zeggen, hey, ik zou het fijn vinden als je nog eens daarnaar vraagt, want dat mis ik. Het heeft dus ook te maken met wat de nieuwe relatie ten opzichte van een familielid op dat moment is. Maar het is ook lastig voor een familielid om erover te vragen, want de confrontatie met het daderschap is ook niet makkelijk. Daar heeft iemand ook begeleiding bij nodig en er moet ook erkenning voor zijn. Het is voor mij herkenbaar dat daarna een stilte valt en dat een slachtoffer vaak degene is die dan het gesprek nog eens aan het kerstdiner op tafel legt.
0: Ja, echt aan het kerstdiner?
1: Nou, vaak die familiemomenten, dat iedereen gezellig is en dat jij dan daar zit als slachtoffer en denkt, ja, leuk en aardig, maar waarom hebben we het nooit meer over het misbruik?
0: Mm.
1: Dus het is ook nodig om daarna het nog wel ter sprake te brengen. En ik zou eigenlijk iedereen die die te horen krijgt, dus vaders, moeders, maar ook broers en zussen, vrienden en kennissen, die een verhaal gedeeld krijgen van de slachtoffer, aan willen moedigen om toch eens na een bepaalde tijd ernaar te vragen. Want dit is een belangrijk onderwerp om daarin gewoon erkend te worden en je gezien te voelen.
0: Ja, nou, en over de omgeving gesproken, ik denk dat het goed is om af te sluiten met de vraag van Mirjam. Waar moeten we als opvoeders alert op zijn? Of wat is belangrijk om in de seksuele opvoeding mee te geven? Ja, zodat je dit kan voorkomen, seksueel grensoverschrijdend gedrag tussen broers en zussen.
1: Ja. Dat vind ik een hele goede vraag. Ik ben geen seksuoloog, dus ik kan daar niet een 100% sluitend antwoord op geven. Maar wat mij betreft, vanuit mijn professie als traumaseksuoloog en de schadegevolgen naar seksueel misbruik, vind ik het essentieel dat je als ouders beschikbaar bent. Zorg dat je als ouders een omgeving creëert van genade en liefde waar kinderen fouten in mogen maken. Want dat is de manier hoe kinderen leren. Dat je een voorbeeld voor ze bent en dat je beschikbaar bent. En veilig voor ze bent, dat kinderen altijd weten dat ze bij jou terecht kunnen. Nou, dan kun je zelf de kaders bepalen met je partner, wat je daar voor vorm aan wilt geven.
0: Ja, dus misschien kun je het ook niet 100% voorkomen, maar wel dus ook die beschikbaarheid.
1: Ja, wees beschikbaar als ouders. Zorg dat je je kinderen een wens en een grens aan meegeeft. Dat ze weten hoe ze een wens mogen uiten, maar ook hoe ze een grens mogen aangeven. En in mijn geval heb ik de trainers van voetbal en alle volwassenen die op een hobbymatige manier met mijn kinderen te maken hebben gehad, heb ik altijd even goed in de ogen gekeken voordat ze met de kinderen aan de slag gingen. Zodat ze wisten dat ik ze in de gaten hield.
0: Hmm. Ja. Als mensen nou na vanochtend nog vragen hebben of zich willen melden bij jou, mag dat?
1: Ja, absoluut. Ja, natuurlijk. Ja,
0: ja, want jij hebt een praktijk, hè, voor mannen. De website is mannenindepraktijk.nl. Je hebt je eigen website waar mensen met jou dus in contact kunnen komen.
1: Ja, absoluut. En ik organiseer regelmatig bijeenkomsten, informatiebijeenkomsten, maar ook webinars. En ook voor kerkwerk is heel belangrijk. Een training om hier goed mee om te kunnen gaan, mocht het in je kerk spelen.
0: Ja, mannenindepraktijk.nl. Roeland Boes, dankjewel voor je kwetsbaarheid en je komst hier naartoe.
1: Graag gedaan, jullie bedankt.
0: Zometeen Marcel en Lydia Zimmer. Dit zijn Stu Jarrett en Josh Baldwin met History Maker.

0: U moet uw wekker nog instellen.
1: Oké, dan. Geef me één goede reden waarom ik de wekker moet zetten op zaterdag.
2: Nou,
3: wat dacht je van het gloednieuwe programma De Nieuwe Zaterdag met Lucas Kramer? Iedere zaterdag ga ik op zoek naar het unieke waar mensen hun weekend voor overhoop halen. Ik bezorg een weekendblessing en we gaan geïnspireerd het weekend in met de overdenkingen van Anne van Os.
1: De Nieuwe Zaterdag.
3: Grootnieuws. Vanaf nu, elke zaterdagochtend tussen 6 en 10 bij Grootnieuws Radio.

Marcel en Lydia Zimmer met Wat een Liefde. Ja, en wat een onderwerp vanochtend, hè? Ontroerend, zegt Marga. Nou, dat voelen wij ook zo. Dit is muziek van Stephen Curtis Chapman. Magnificent Obsession.

0: Stephen Curtis Chapman en Magnificent Obsession. En dat betekent dat wij doorgaan naar de lunchroom met vandaag Lucas.
1: Goedemorgen.
0: Ja, Lucas, ik voel wel iets van trots en ik denk met mij heel veel luisteraars. Zaterdag een gloednieuw programma, afgelopen zaterdag.
1: Ja, was mooi.
0: En dat klonk al zo goed. Ja. De nieuwe zaterdag.
1: Komende zaterdag weer, dat is het goede nieuws.
0: Jij bent ook nog een beetje aan het naglimmen, toch?
1: Zeker.
0: Fijn. Dit is Matt Redman en One Day. Mooie maandag.

changed on that day. And when we all

0: trends van lekker gezond en lekker veel voordeel. Opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar 1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
1: Trends van voordeel.
0: Aldi.
2: Wat er ook gebeurt, ik blijf prekken.
3: Veel Chinese kerken moesten de laatste jaren hun deuren sluiten. SDOK werkt met moedige voorgangers die trouw blijven aan Jezus, ondanks de risico's. Ontdek meer op sdok.nl.
0: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet! Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika, 500 gram voor maar 4,99. En muslirepen, eetpack voor de probeerprijs van maar 1,39.
1: Fans van voordeel,
0: Aldi.
4: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op de nieuwe Oppo Reno 16 Pro. En dat is nog niet alles, want je krijgt nu Oppo Enco R5 Pro oordopjes, een snellader en een case cadeau. Kijk op odido.nl. Mis niks en sla je slag. Odido.
5: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle Joma salades, 1 plus 1 gratis. En alle Jumbo's koffiepads, ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
4: Prijzenslag van Odido is er ook voor ondernemers. Met waanzinnig veel voordeel op LinkedIn Premium bij een zakelijk unlimited abonnement. Sla je slag op odido.nl/business.
6: Bij GM Damsteegt verhuren we echt dikke machines.
7: Voor grondverzet, recycling, zuigtechniek.
6: Ja, zoals graafmachines, bulldozers en grondzuigwagens.
7: We verhuren ook met chauffeurs of machinisten.
6: Echte aanpakkers.
7: Vakmensen.
6: Net als jij.
8: Thijs en Jorieke.
9: Live.
10: Wij willen 31 oktober met jou in de Verbindingen Veenendaal een onvergetelijke avond beleven.
9: Over het thema Weerbaar in de Onrust.
10: De band Lef zorgt voor de muziek. Michelle van Dusendorp voor de diepgang.
11: Lijkt me verstandig dat ik voor de grappen zorg, maar wat ga jij dan doen?
10: Goeie vraag, ga ik nog over nadenken.
8: Reserveer snel je kaarten via grootnieuwsradio.nl/live.
11: Tot dan!
6: Kom bij ons werken.
7: Bedien jij binnenkort een van onze gave machines?
6: Zoals een mobiel, trekker of shovel.
12: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
13: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma S2U Allure Buitenlak zijn deuren en kozijnen weer voor jaren klaar.
14: Grootnieuws Radio.
15: Het christelijke radiostation.
14: Het ANP-nieuws van 12 uur.
16: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. De publieke omroep wil dat Ongehoord Nederland verdwijnt. Mediaminister Letschert is officieel gevraagd de licentie in te trekken. Een paar omroepen waren er al eerder klaar mee, nadat op tv werd gezegd dat Hitler bepaalde dingen ook goed zag. Presentatrice Raisa Blommestein werd al eens veroordeeld voor het beledigen van mensen van kleur. Oud-premier Mark Rutte vindt dat het kabinet in coronatijd vaker de genomen beslissingen had moeten evalueren. Dat zei hij tegen de onderzoekscommissie Corona. Rutte adviseert bij een volgende crisis elke 6 tot 8 weken niet alleen de dagelijkse problemen te bespreken, maar ook te reflecteren op de diepere keuzes daarachter. Het stilgelegde vliegverkeer in Indonesië raakt ook tientallen Nederlanders. Die kunnen niet weg, zijn volgens de Telegraaf gestrand in de hoofdstad Jakarta. Niet ver daar vandaan barstte van het weekend een vulkaan uit. Door de hete as is het voor vliegtuigen te gevaarlijk om op te stijgen of te landen. Het weer van Weer Online. Op steeds meer plekken zon en het wordt warm. Het is vanmiddag uiteindelijk 24 graden in het westen tot lokaal 29 graden in het zuidoosten. En tot zover het ANP-nieuws.
14: Grootnieuws Radio Verkeer.
17: ANWB. Vertraging op de A67 Venlo richting Eindhoven. Tussen de afrit Liesel en afrit Zomeren doe je er 10 minuten langer over. En oponthoud door grenscontroles op onder andere de A12 Arnhem richting Oberhausen. Vanaf Zevenaar heb je 20 minuten vertraging. En op de A76 Geleen richting Aken. Vanaf knooppunt Kundenberg 20 minuten oponthoud.
18: Goedemiddag, de lunchronde opent haar deuren. En zometeen hoor je muziek van Rent Collective.
19: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Samen tappen we.
20: Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
21: Jouw muur in je eigen favoriete kleur? Nu met Club Karwei 30% korting op bijna alle gekleurde muurverf. Ook op mengverf. Karwei, maak het mooier.
22: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Conferenceperen, een schaal van 1 kilo voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
23: Zeg, al eens kaas gegeten van een dier dat eruit ziet alsof hij rechtstreeks uit een avonturenboek komt? Nee? Probeer dan de buffelkaas van Dutch Carabao. Nu 1 kilo voor 9,95. Romig, vol van smaak en beter verteerbaar dan gewone kaas. Bestel op buffelkaas.com.
24: De prijs.

0: Dus durf jij het aan? Buffelkaas van Dutch Carabao? Nu 1 kilo ambachtelijke buffelkaas voor maar 9,95. Bestel op buffelkaas.com.
1: Terwijl kinderen hier een schooltas pakken, missen miljoenen kinderen in Afghanistan basisonderwijs. Zij leren niet lezen en schrijven. Samen zorgen we dat kinderen toch naar school kunnen. Help mee en doneer. Worldvision.nl.
2: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
3: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
1: Geef kinderen in Afghanistan basisonderwijs. Worldvision.nl.
4: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
4: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
6: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
7: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
6: Oh, en nu niet?
7: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
6: Bueno, kies het NS Flex abonnement. Dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
8: Ben je ondernemer, inkoper of projectmanager en op zoek naar goedkopere productie? Let dan nu op. Moravian Outsourcing helpt met de uitbesteding in Oost-Europa. Bespaar op productiekosten met Moravian Outsourcing. Kijk op uitbestedeninoosteuropa.nl.
9: De Lunchroom
10: met Lucas Kramer.
9: Het christelijke radiostation.

0: was Rens Collective.
1: Welkom in de lunchroom.
2: Met Lucas Kramer.
0: En Rescuer. Ja, een hele goede middag. Het is alweer maandag. Het is 12:10. Ja, na een relatief kort weekend voor mij. Maar wel een heerlijk weekend. Want afgelopen zaterdag, ja, de eerste aflevering van een nieuwe weekendochtendshow op deze zender. En dat noemen we dan...
1: De Nieuwe Zaterdag. De Nieuwe Zaterdag.
0: Ja, en ik kan wel zeggen, ik ben echt overspoeld door heel veel lieve reacties. En ik ben er echt nog steeds een klein beetje stil van. Dus dat geeft zeker moed om lekker verder te gaan bouwen. En heel veel mooie uitzendingen te gaan maken van,
1: De Nieuwe Zaterdag.
0: Nou, mocht je het gemist hebben,
1: zaterdag.
0: Elke zaterdag dus vanaf 6:00 ochtends tot 10:00 in de ochtend. De Nieuwe Zaterdagochtendshow hier bij GroNieuws Radio. Nou, vandaag is het geen weekend. Nee, vandaag is het maandag. En gaan we gezellig samen lunchen op deze eerste werkdag van de nieuwe week. Nou, pak je bammetje erbij. En vergeet straks ook niet te stemmen op de muzikale lunchkaarten. Twee heerlijke muzikale lunchkaarten komen er zo meteen aan. En laat je inspireren door de dagtekst van vandaag. En zometeen muziek van Franny Cash, Jesus All Along. En dit is de Psalm Project. En God van liefde, God van trouw.

0: Ze was een van de bandleden van de band We The Kingdom, Franny Cash. En nu goed aan de weg aan het timmeren van een eigen muzikale weg. Een weg waarin Jezus een grote rol speelt. Je hoorde Jesus All Along.
1: De lunchboodschap.
0: Ja, een nieuwe week en ook een nieuw thema. Deze week kun je dagteksten verwachten rond het thema Geven maakt rijk. Ja, vandaag trappen we af met deze teksten uit het Spreukenboek. Daar staat: een gullig gever zal gedijen. Wie te drinken geeft, zal te drinken krijgen. Nog één keer. Een gullig gever zal gedijen. En wie te drinken geeft, zal te drinken krijgen. Het is de dagtekst van vandaag uit Spreuken 11, vers 25. Zometeen Lauren Daigle op de radio en Tremble. En dit is Gerald Troost, een helemaal

0: Irma Die was dat en Als ik val daarvoor Lauren Daigle en Tremble. Maakt het bijna 12:30 het Groot Nieuws Radio weerbericht van Bijen Radar. Ja, vandaag zonnig en zomers. De temperatuur ligt tussen de 24 en 29 graden. En later vanmiddag komt er wel wat meer bewolking. En vanavond kan er in het noorden en noordwesten een enkele bui vallen. Maar vandaag dus, ja, lekker zeg, de laatste stuiptrekkingen van de nazomer.
1: De lunchkaart.
0: Ja, je weet ongetwijfeld wel wat een gezonde lunch is. Dat is meestal iets met groenten en fruit, wat eiwitten, wat vezels. Goed hydrateren ook, want het wordt dus vandaag een hele warme dag. En ik zou daar graag aan willen toevoegen. Consumeer bij de lunch ook even wat goede liedjes. Nou, dat zorgt sowieso voor een vrolijk hart en een goed humeur. En dat kunnen we zeker goed gebruiken, ook op de maandag. Nou, ik heb vandaag weer twee muzikale lunchkaarten voor je. Met de vraag, ja, welke van die twee zou je graag willen horen? Je mag je keuze doorgeven via de Groot Nieuws Radio WhatsApp. En het menu met de meeste stemmen, die wordt zometeen uitgeserveerd. Ja, en dit zijn de menus voor vandaag.
1: Menu A.
0: Met daarin de opwekkingband Kane en Elevation Rhythm.

0: En dat zijn ze. De menukaarten voor vandaag. Menu A met daarin Elevation Rhythm, Wars, de Opwekking Band en Al Wat Ik Ben en ook Kane, Friends in Jesus. Ja, en menu B met daarin Phil Wickham, The King is in the Room, Reni en Elisa Krijgsman, De Kracht van Uw Liefde en ook Amy Grant en I Surrender All. Ja, welke mag het zijn? Menu A of menu B?
1: Lucas Kramer.
0: Je mag nu je stem doorgeven via de Grootnieuwsradio WhatsApp. Zometeen horen we ook Michael W. Smith. Eerst Brandon Lake. Dit is Hartford Hallelujah.
2: The Lunchroom.
1: Het christelijke radiostation.

0: Goedemorgen, wat kan ik voor je doen?
1: Speel een hoopvol geluid.
0: Oké, ik start de Grootnieuws Radio-app.
2: Kies elke dag voor een hoopvol geluid. Zoals podcasts met inspirerende gesprekken en radioprogramma's met bemoedigende muziek. Allemaal in één app.
0: Met daarnaast artikelen, playlists en Grootnieuws gemist.
2: Download vandaag de Grootnieuws Radio app
0: in de App Store of Google Play.

0: Greatest Die Faithfulness. Ja, en intussen komt de stem onder andere ook van André binnen. Even luisteren.
1: Zeg, Ober, doe mij maar een uurtje mee. Dat lijkt me wel lekker.
0: Nou, staat genoteerd hoor. Dankjewel André. Ja, je kan nog heel even stemmen op jouw favoriete muzikale lunchkaart. Menu A, daarin zit Elevation Rhythm, Wash, de opwekking band Al Wat Ik Ben en Kane, Friend in You. En menu B, waar André net op gestemd heeft, daar zit in Phil Wickham, The King is in the Room, Reni en Elisa, Krijgsman, De Kracht van Uw Liefde en ook Amy Grant en I Surrender All. Nou, kom maar door met jouw stem voor de lunchkaart. Menu A, menu B, kun je nog heel even appen naar de studio van Groot Nieuws Radio. En dit is een Insolvation en Music Worship. Een huis van gebed.

0: Zet uw kerk weer in vuur en vlam. Maakt het huis tot een huis van gebed. Je hoort de In Salvation en Mosaic Worship.
1: De lunchkaart.
0: Ja, en Mirjam, pas op, want tosti-ijzer moet niet in de fik vliegen, hè?
2: Ik hoor wel heel veel gepruttel, dus ik moet zo naar de keuken, Lucas.
0: Oh, nou, hou het kort. Hé, hey, Mirjam, ja. Jij hebt gestemd ook op de muzikale lunchkaarten. Welk lied sprak jij jou in het bijzonder aan eigenlijk uit de menukaart?
2: Nou, die van Phil Wickham, die staat op de menukaart B.
0: Ja, The King is in the Room.
2: The King is in the Room. En weet je, dat is gewoon... Ja, een opdracht die we elke dag hebben. Dus het gaat niet alleen dat je op zondag de koning eert, maar elke dag. Dus Jezus is elke dag in je huis, in je hart. En dat vind ik gewoon een heel goed lied om je ook te bewust te maken van hoe groot God is, hoe koninklijk hij is en dat hij in je is en dat hij in the room is om hem te aanbidden.
0: Ja, nou, een mooie boodschap en ook een mooie aanmoediging voor deze maandag en alle dagen van de week eigenlijk. Nou, we gaan hem ook draaien, want het is menukaart B geworden. Het menukaart met de meeste stemmen. Dankjewel, Mirjam. En ga snel terug naar de tosti-ijzer, hè?
2: Ja, en ik zet ook de radio weer aan, oké?
0: Ja, leuk. Hey, en eet smakelijk, hè?
2: Dankjewel.
0: Zometeen Reni en Elisa. Amy Grant komt er ook aan. En we beginnen menukaart B hier in de lunchroom bij Gronings Radio met Phil Wickham. En inderdaad, The King is in the Room.

0: Phil Wickham, Reni en Elisa en ook Amy Grant. Ja, en hoe is het afgelopen met de tosties van Mirjam? Die zijn niet aangebrand.
1: Eens even kijken. Pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
2: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
1: Ah, check.
3: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Hoi, wij zijn Marcel en Lydia.
5: En wij gaan in onze nieuwe voorstelling Avonturen in het Liedjesbos samen op avontuur.
4: Ga je mee? Kijk op trutickets.nl.
6: Ga je mee?
3: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
7: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
8: Meer dan 1 miljoen Nederlanders leven in armoede. Kinderen gaan zelfs zonder ontbijt naar school. Kerk in Actie staat op tegen armoede en heeft jouw hulp nodig. Word collectant. kerkinactie.nl/collectant.
7: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Conferenceperen. Een schaal van 1 kilo voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
9: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
10: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
11: Oké.
10: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
12: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
13: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
14: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
15: Victory for All trekt een streep door armoede. Voor kinderen in Zuid-Afrika. Door christelijk onderwijs en liefdevolle zorg. Benieuwd wat er gebeurt als jij Victory for All steunt met 1 euro per dag? Kijk op trek-doorarmoede.nl.
16: Grootnieuws Radio.
17: Het christelijke radiostation.
16: Het ANP-nieuws van 1 uur.
18: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. In Utrecht is de rechtszaak begonnen tegen een stel dat tijdens het oppassen jonge kinderen seksueel zou hebben misbruikt. Volgens justitie werden ze eerst gedrogeerd en daarna had de man seks met ze. Hij ontkent, maar zijn ex-vrouw geeft toe dat ze eraan meewerkte. De slachtoffertjes waren tussen de 0 en 10. Zonder de avondklok in coronatijd had de zorg het niet gered. Dat zei oud-premier Mark Rutte tegen de onderzoekscommissie. Hij wees ook op de verschillende varianten van corona. Sommige waren volgens Rutte zo besmettelijk en ziekmakend dat de zorg zou instorten. Daarom moesten ook de scholen steeds dicht. De lijst van gemeenten die op gesprek moeten komen bij asielminister Van der Brink is weer een stuk groter geworden. Nog eens 18 komen onder toezicht omdat ze volgens de spreidingswet te weinig asielzoekers opvangen. Zijn bijvoorbeeld Zoeterwoude in Zuid-Holland en Gulpen in Limburg. Het weer van Weer Online. Aardig wat zon, wordt 24 tot lokaal 29 graden. Vanavond raakt het op steeds meer plekken bewolkt, maar het blijft wel droog. En tot zover het ANP-nieuws.
16: Grootnieuws Radio Verkeer.
19: ANWB. Vertraging op de A16 richting Rotterdam. Tussen knooppunt Klaverpolder en afrit Dordrecht Centrum staat een kapotte vrachtauto. De rechte rijstrook is dicht en daardoor heb je 20 minuten vertraging. Op de A20 hoek van Holland richting Gouda gebeurde eerder een ongeluk tussen knooppunt de Brechtseplein en Moordrecht. De weg is weer vrij, maar reken nog op 20 minuten op onthoud. En op de A28 is in beide richtingen de Hardenbergerbrug dicht vanwege veiligheidsmaatregelen.
0: Goedemiddag, 2 minuten over 1. Zometeen in de lunchroom gaan we het hebben over zilver en over... goud. Ja, goud, oftewel over sieraden. En

0: Boedeloe.
1: Leverinvuurwerken.nl.
2: Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar 1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
3: Fans van Voordeel.
2: Aldi.
4: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
2: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika, 500 gram voor maar 4,99. En muslirepen, eetpack voor de probeerprijs van maar 1,39.
3: Fans van voordeel,
2: Aldi.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Nog 309.000.
7: Oké. Okay. Elektrisch en garantie?
8: 7 sturen.
7: Alcantara bekleding. En,
9: omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
6: Kijk eens, gevonden.
9: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
10: Sokken, boeken. Billy! Dat moet sneller.
11: Opruimfanaten opgelet. Kom 19 september naar IKEA, ruim zo snel mogelijk onze rommelkamer op en maak kans op €1500 winkeltegoed. IKEA.
12: Lekkers aan de Lingen. Voor uw catering met producten uit de Betuwe. Geniet van de pure smaak en niet alledaagse combinaties. Catering zoals u dat wilt. Volg ons op Instagram. Lekkersaandelingen.nl. Waar eten genieten is.
13: Yes! Nu bij New York Pizza. De Double Dough Dagen. Dat betekent alleen nog deze week de tweede pizza gratis. Bestel nu bij New York Pizza.
14: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
15: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
16: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
17: Klopt, normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
16: Oh, en nu niet?
17: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
16: Bueno, kies het NS Flex abonnement, dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar €3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
18: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zachte Cape Town handdoek voor maar 1,62. Of Nivea deodorant 150 ml voor maar 1,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
19: De Lunchroom.
20: Met Lucas Kramer.
19: Het christelijke radiostation.

0: alle glorie voor de God van hemel en aarde.
1: De Lunchroom
2: met Lucas Kramer.
0: Je hoorde Paul Beloit en God of Wonders. Ja, een hele goede middag. Dit weekend was ik een beetje aan het rommelen thuis, even wat opruimen. Ja, en toen kwam ik ook iets heel bijzonders tegen, namelijk een sieraad. Nou, ik ben niet iemand die heel vaak sieraden draagt eigenlijk. Een kettingje heel vaak wel, elke dag trouwens. Maar voor de rest, ja, goud en zilver kun je bij mij echt niet vinden. Maar ik kwam dus zo'n sieraad tegen, ergens in een kastje. En ja, dat kreeg ik bij het doen van belijdenis. Het is een reverse belt, iets wat je kunt dragen op een Cobr. En daaraan een hugenotenkruis. Nou, ik zocht de betekenis even daarvan op, dan ja, wat betekent het nou? En dat is eigenlijk wel een hele mooie betekenis. Ja, de 8 punten van het kruis die verwijzen naar de 8 zaligsprekingen uit de bergreden. Ja, en onder het kruis daar bungelt een duif. En dat is natuurlijk het symbool van de Heilige Geest die neerdaalt uit de hemel. Nou, het is een supermooi sieraad. En ja, geen idee waarom ik het eigenlijk nooit gedragen heb. Dat ga ik zeker ook goed maken. Maar het is wel een mooie aanleiding om te praten over mooie sieraden. Ja, wat is jouw meest bijzondere sieraad? Heeft het misschien ook iets met geloof te maken? Of zit er een hele mooie herinnering aan? Nou, ik hoor heel graag van je. Deel je verhaal via de Grootnieuwsradio WhatsApp. Het mag eventueel ook anoniem als je denkt van, nou, er gaan alle boeven achter mijn goud en zilver aan. Het mag dus ook anoniem. Nou, heb jij dus een heel bijzonder sieraad? Laat het me weten via de Grootnieuwsradio WhatsApp. Nou, zometeen hoor je de plaat die je raakt. En vandaag komt die van Gerjan. Muziek van Casting Crowns ga je horen. Your Love is Extravagant. En het is nieuwe muziek van Sierra Noah. Dit is Waar Was Jij?

0: Veilig.
1: Eline en Reijer, je hoorde veilig. Maakt het precies 2:30 op deze maandagmiddag. Het Grootnieuws Radio weerbericht van Buienradar. Vandaag is het zonnig en zomers. De temperatuur ligt tussen de 24 en 29 graden. Maar aan al dat moois komt ook een eind. Later vanmiddag komt er wat meer bewolking. En vanavond kan er in het noorden en noordwesten een enkele bui vallen. Nou, geniet er nog even van. De nazomer van 2026. Nou, en vandaag in de lunchroom hebben we het over sieraden. En er komen al heel veel mooie verhalen binnen over goud en zilver met een mooi verhaal.
2: Lucas Kramer.
1: Ja, heb jij een ketting, een ring of een ander sieraad met een mooie betekenis, een mooi verhaal? Laat het weten via de Grootnieuws Radio WhatsApp. En dat mag ook anoniem. Zometeen CC Winans naar Carrie Job Forever.
3: De lunchroom.
2: Het christelijke radiostation.

0: Vervolging in China neemt sterk toe. Huiskerken worden gesloten. Honderden voorgangers zitten gevangen. Met camera's houdt de overheid alles in de gaten.
1: Maar Chinese christenen zijn trouw. Ze blijven samenkomen. Ze blijven het evangelie delen, ondanks de grote risico's. Dit kunnen ze niet alleen.
0: Deze woensdag, Grootnieuwsradio

0: Ja, we genieten nog na van haar concert. En je hoort haar nog geregeld hier op deze zender, CC Winans. You're the Blessed Assurance.
1: De Lunchroom.
2: Schuif aan bij Lucas.
0: Ja, vandaag zijn we op zoek naar sieraden met een mooi verhaal, een mooie betekenis, een mooie herinnering. En er komen heel veel fantastische appjes binnen via de Grootnieuwsradio WhatsApp. Laten we even gaan luisteren naar Miranda.
3: Bijzondere sieraden, ik heb er twee. De eerste is natuurlijk mijn trouwring. Daar zitten drie steentjes in, wat verwijst naar de drie eenheid. En wat God verbonden heeft, zal de mens niet scheiden. En dan heb ik nog een heel simpel goud ringetje. En daar zit het eerste tandje in wat mijn dochter verloren is. Dus dat zijn de twee bijzondere sieraden die ik heb. Dus mijn trouwring en de ring waar het eerste tandje van mijn dochter in zat. Dus, iedereen een prettige dag gewenst en de groetjes uit Rotterdam. Doei!
0: Kijk, wat bijzonder zeg. Ook een ring dus met een gouden of een tand van haar dochter erbij. Maar wat bijzonder zeg. Dan Titia. Mijn sieraad, dat is een ketting met een vingerafdruk van mijn man. Hij is maart jongsleden overleden. En op de achterkant zijn handgeschreven naam. Nou, zo waardevol om die ketting bij me te dragen. Laat Titia weten. Ja, Roelie heeft geen ketting of armband. Ja, haar sieraad is haar tattoo. Met daarop de letters, de woorden geloof, hoop en liefde. Ik heb heel veel meegemaakt en ik ben God door alles heen dankbaar, laat ze weten. Ja, Glenda die laat ook echt een fantastisch verhaal weten via de Gronings Radio WhatsApp. Kort samengevat, ze heeft eigenlijk nooit een officieel huwelijksaanzoek gekregen van haar man. Ja, en na 40 jaar huwelijk is dat aanzoek er alsnog gekomen. En ook met een hele mooie diamantenring erbij. Ja, en volgend jaar met Gods genade zijn ze 45 jaar getrouwd. Nou, wat een zegen om zo lang getrouwd te zijn. Wat mooi zeg. Dan deelt Adrie ook haar verhaal. Ja, na onze scheiding ontmoette ik een man en we raakten bevriend. En tijdens een vliegreis kocht hij een kettingje met een engeltje voor mij. Heel mooi. En toen hij overleed was het eerste lied dat we hier op Gronings Radio hoorden het lied Angel by Your Side van Francesca Battistelli. Ik had nog nooit gehoord dit lied en dit voelde zo als een boodschap, als een groet via de radio. Mooi. Ja, en dan Connie die zegt, hoi Lucas, ja, ik heb een hele mooie gouden ring met diamantjes en een aquakleurige steen erin. En het staat voor de schittering van de zee. Ik heb deze ring gekocht met het geld wat mijn moeder mij naliet. We zaten vaak samen aan de zee en dan hadden we het altijd over de schittering van de zee, dat het net diamantjes waren. Ja, mooi. Dankjewel voor het delen. Ja, heel veel sieraden. Ja, die doen dus ook denken aan mensen die er niet meer zijn. En ja, zo dragen we hen nog steeds in ons hart. Mooi. Dank voor het delen. Ja, heb jij nog een mooi sieraad wat je heel graag wil showen, heel graag wil laten zien of over wil vertellen? Laat het weten via de Grootnieuwsradio WhatsApp. Zometeen Andrew Rip in de Lunchroom. En dit is Lef en Herder van mijn hart.

tekenen van brood en wijn als bewijs van wat Jezus voor ons deed. Jorde, I Do It Again van Andrew Rip. En daarvoor hoor je ook Lef en Heather van Mijn Hart. Ja, er komen nog zoveel mooie verhalen binnen over hele mooie sieraden. Ik neem er nog 3 mee. Dina, die draagt een heel bijzonder sieraad. Een hanger met een kruisje en de naam van Jezus daarop. Deze draag ik altijd, laat Dina weten. Ja, een bijzondere verhaal komt ook binnen van Maarten. Hij zegt, ja, ha Lucas, toen mijn vader 21 werd, kreeg hij een gouden zegelring van zijn ouders. En toen ik 21 werd, kreeg ik ook een gouden ring van mijn ouders. Ja, de ring van mijn vader is beschadigd geraakt en heeft hem daarom nooit meer omgehad. En ook vanwege zijn werk als brandweerman mocht hij geen sieraden dragen. Dus ja, ik ken mijn vader eigenlijk niet met sieraden om. En toen mijn vader 10 jaar geleden overleed, kwamen zijn ringen weer boven water. En mijn moeder vond dat ik, ja, als enigste zoon, de ringen mocht hebben. Nou, ik heb zijn zegelring, zijn trouwring en mijn eigen zegelring om laten smelten om daar de perfecte replica van zijn originele zegelring van te maken. Inclusief de verlovingsdatum, de trouwdatum en de naam van mijn moeder erin gegraveerd. Het is een zeer dierbare sieraad. Groeten van Maarten. Wat mooi. Dank voor het delen. Ja, en Margriet dan, die stuurt een foto van haar ketting. En schrijft erbij, ja, met deze ketting vroeg mijn man mij ten huwelijk. En er staat de tekst in, ik ben van mijn lief en mijn lief is van mij. Een tekst uit Hooglied 6, vers 3. En ook gaf hij er een ring bij met diezelfde tekst. En die ketting, die draag ik al ruim 6 jaar met liefde. Wat mooi. Dank voor het delen, Margriet. Dit is Groot Nieuws Radio. Met Lucela, een toekomst vol van hoop. In

0: De nummer 1 in onze top 1008. Een toekomst vol van hoop van Cela uiteraard. Het is 2:05 op deze warme dag. De dag waarop we de laatste stuiptrekkingen van de zomer van 2026 zijn waar te nemen. Hans van Vuren, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, en jij hebt zometeen een nieuwe uitzending van Backstage.
1: Zeker, ja, met gasten daarin. Rutger Barneveld en Bas Gankema. Zij zijn betrokken bij Eden Worship. Niet te verwarren met een Eden Worship die we jaren geleden al kenden. Dit is een nieuw project. Waarin zij oude kerkliederen in een nieuw, ik heb het omschreven als electro lounge jasje, hebben gestopt. Misschien hebben zij daar een betere term voor. Maar ik ben heel benieuwd waarom ze dat eigenlijk doen. Dus dat komen ze uitleggen.
0: Oké. En electro lounge, dat klinkt al heerlijk. En
1: ja, lounge is natuurlijk iets wat we nu een beetje op de achtergrond horen. Zodat je langzaam tot rust komt. En dat electro zorgt ervoor dat je toch ook niet in slaap valt. Dus het zorgt ook voor een iets moderns, zeg maar. Dus ik vermoed dat hier ook nieuwe generaties mee gemoeid zijn.
0: Ja, we gaan het horen zometeen na 2 in Backstage.
2: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
3: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Dat moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
4: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op 1 plek geregeld. Ga naar independer.nl.
2: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Conferenceperen. Een schaal van 1 kilo voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
5: Vandaag gaat het je goed. Morgen kan het anders zijn. Je wordt ziek, verlies je baan of hebt zorg nodig. Dan is onze sociale zekerheid er. Voor jezelf of voor mensen die je lief hebt. Het kabinet wil daar nog steeds miljarden op bezuinigen. Dit raakt ons allemaal. En dat laten we niet gebeuren. Hans Spekman, FNV.
6: Wij zijn Berg. We laten je springen, rijden en vliegen in de buitenlucht. Spring op een trampoline, race op een skelter of klauter op een Berg Playbase. Ga naar buiten met elkaar en geniet. Spring snel naar berg.com.
5: Alleen samen staan we sterk. Word lid op fnv.nl.
7: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs. Knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
8: Een fijne keuken zoals deze, dat merk je met het koken. En dat begint met een goede keuken. Stadshagen Keukendesign uit Amersfoort, die helpt je met plannen en plaatsen. Zonder gedoe. Keukendesign.nl.
9: Thijs en Jorieke
10: live. Wij willen 31 oktober met jou in de Verbindingen Veenendaal een onvergetelijke avond beleven.
11: Over het thema Weerbaar in de onrust.
10: De band Lef zorgt voor de muziek. Michelle van Dusendorp voor de diepgang.
12: Lijkt me verstandig dat ik voor de grappen zorg, maar wat ga jij dan doen?
10: Goeie vraag, ga ik nog over nadenken.
13: Reserveer snel je kaarten via grootnieuwsradio.nl/live.
12: Tot dan!
14: Nog 309.000.
15: Oké. Elektrisch en garantie?
16: 7 sturen.
15: Alcantara bekleding. En,
17: omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
18: Kijk eens, gevonden.
17: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
19: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
20: Citytrippen? Drakentemmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
19: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
21: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
22: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
23: Vervolging in China neemt toe. SDOK steunt christenen die gevangen zitten. Voor 10 euro geef je 1 dag steun aan een familie van een gevangen christen in China. Help je mee? Ga naar sdok.nl.
24: Grootnieuws Radio.
25: Het christelijke radiostation.
24: Het ANP-nieuws van 2:00.
26: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm.
0: De verdachten in de zaak over Rasselt werden eerder al verdacht of veroordeeld voor onder meer ontvoering en oplichting. Daar is het AD achtergekomen. Zo stond de man die wordt verdacht van het doodschieten van een beveiliger eerder ook al voor de rechter voor een schietincident. Een ander ontvoerde en mishandelde een oudere man. Premier Jette heeft gereageerd op de monsterzege van de radicaalrechtse AfD gisteren bij regionale verkiezingen in Duitsland. Hij maakt zich zorgen dat een partij met zulke extreme standpunten het zo goed heeft gedaan. Jette noemt het een wake-up call. Vergelijkbare reacties komen ook uit veel andere Europese landen. De politie laat vanavond in het programma Opsporing Verzocht de stem horen van de verdachte van de Odido-hack. Het is de stem van een man die de klantenservice belde. Hij deed zich voor als een IT-collega van Odido die toegang moest hebben tot een intern systeem. Na dat gesprek in februari werden de data gestolen van miljoenen klanten. Het weer van Weer Online. Aardig wat zon, wordt 24 tot lokaal 29 graden. Vanavond raakt het op steeds meer plekken bewolkt, maar het blijft wel droog. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Grootnieuws Radio Verkeer.
3: ANWB.
9: Vertraging op de A2 richting Eindhoven. Tussen knooppunt Leenderheide en knooppunt Batendorp staat 7 kilometer file met een kwartier op onthoud. De rechte rijstrook is hier dicht. Op de A28 is in beide richtingen bij Nijkerk de Hardenbergenbrug dicht. Je kan omrijden via Apeldoorn. Op de A58, Vlissingen richting Bergen-op-Zoom, heb je tussen de afrit Ierseke en Rilland 20 minuten vertraging. Dat komt door een kapotte vrachtauto en de rechte rijstrook is dicht. En tot slot de A58, Tilburg richting Breda. Tussen Tilburg Centrum West en Bavel doe je er 10 minuten langer over.
16: Vandaag is een nieuwe single verschenen van Martijn Buwalde. Een voorproefje op zijn nieuwe album De Rest Mag Je Hebben. En dat is het lied Op Mijn Manier. We gaan hem zo dadelijk horen. Plus, we gaan in deze uitzending uitgebreid kennis maken met de muziek van Aiden Worship. Allereerst Heel Mijn Hart Zingt van Dien.
18: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
26: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
27: Deze week in de bonus. AH Oerdese maïsbrood per stuk 1,49. A-merk houdbare plantaardige drinks. 35% korting. En alle Lu en Liga 2 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
28: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau. En kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
29: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf €45 en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.
30: Ben je ondernemer, inkoper of projectmanager? En op zoek naar een goedkopere productie? Let dan nu op. Moravian Outsourcing helpt met de uitbesteding in Oost-Europa. Bespaar op productiekosten met Moravian Outsourcing. Kijk op uitbestedeninoosteuropa.nl.
31: Oh. Goedemorgen allemaal.
32: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroon.nl.
33: Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar €1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
34: Fans van Voordeel.
33: Aldi.
35: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
33: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika. 500 gram voor maar €4,99. En muslirepen eetpack voor de probeerprijs van maar €1,39.
34: Fans van voordeel.
33: Aldi.
36: In Israël wonen ongeveer 20.000 Messias belijdende Joden. Zij geloven in Jezus als hun redder. De kleine gemeenten willen graag veel betekenen in de Israëlische samenleving. Zij hebben onze hulp nodig om maaltijden te geven en te evangeliseren. Uw steun helpt hen verder. Ga naar messiasbelijdendejoden.nl.
2: Geld inzamelen voor een school, vereniging, kerk of project? Organiseer een stroopwafelactie met de ambachtelijke stroopwafels van Marcus & Marcus. Deze zijn lekker en aantrekkelijk geprijsd. Zo gaat uw opbrengst naar het goede doel. Ga naar stroopwafelsvanmarcus.nl.
3: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle hakgroenteconserven 1 plus 1 gratis. En alle Iglo Fish Cuisine, Viskraam of Fish & Fun ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
4: Backstage.
5: Met Hans van Vuren.
4: Het christelijke radiostation.

0: Heel mijn hart zingt. Dat was natuurlijk een lied van Dean.
1: Hello, this is Lauren Daigle.
2: Can I see a great news radio? Is Joel and Luke here with Fakir and Country?
3: Hey, this is Andrew Rip.
4: Hey friends, I'm Natalie Lane.
5: Backstage met Hans van Vuren.
0: Vlak voor de zomer kwam het album Lo-Fi Sessions uit. Het is een album van Eden Worship. Maar wat is het nou precies? Vandaag gaan we dat ontdekken, want Rutger en Bas zijn hier. Die weten daar heel veel van. Over een aantal minuten eerst de nieuwe single van Martijn Buwalda. Nu What a Beautiful Name. You

0: What a beautiful name it is, worden Hillsong Worship. Natuurlijk de stem van Brooke Ledgerwood.
1: Nieuw uit Nederland.
0: Vandaag uitgekomen, nieuwe single van Martijn Buwalda. We hebben een aantal van de singles van zijn nieuwe theatertour natuurlijk al gehoord. De rest mag je hebben. Dat is de naam van de tour. En vandaag is daar het lied Op Mijn Manier bijgekomen. En ik vind zelf dat het een klein beetje verlengde is ook van Het Leven. Waarin hij we zijn allemaal amateurs. We hebben allemaal nog nooit eerder geleefd. Dus het is goed dat we soms ook even het allemaal ontdekken. En dat komt ook weer terug in dit verhaal. Maar tegelijkertijd voel ik ook een signaal naar mensen die vinden dat Martijn op een bepaalde manier het leven zou moeten leven. Of bepaalde dingen zou moeten zeggen als hij op het podium staat. Nou, ook daar heeft hij een mening over.

0: Kan de ChristenUnie in dit nieuwe politieke jaar in het radicale midden blijven? Zoals de partij dat zelf wil. Een boeiend gesprek met partijleider Mirjam Bikker over waar dat vanuit gaat.
1: Het gewortelde midden. En wat zijn mijn wortels? Dat is het christelijk geloof.
0: Wat dat betekent?
1: Dus je kan soms door een fel statement heel veel gelijk hebben. Maar soms kan je door een vraag te stellen ook anderen eens laten nadenken over hé, waar zijn we nou precies mee bezig?
0: En waar dat ophoudt.
1: Dus het kapen van het christendom voor een eigen politieke agenda. Ik denk dat christenen daar heel waakzaam in moeten zijn als dat eigenlijk het is, het verheffen van jezelf en van je eigen macht.
2: Beluister nu Grootnieuws van de Week in de podcastplayer van jouw keuze via de Grootnieuwsradio app of via grootnieuwsradio.nl/podcast.

0: Look Up Child, dat was Lauren Daigle.
1: Backstage Classic.
0: Ja, we gaan een hele fijne Backstage Classic hebben van echt ook een klassieker. Iemand die erbij was, helemaal de beginjaren van de CCM. Dan heb ik het over de eind jaren 60, begin jaren 70. Hij werd overgehaald om christelijke muziek te maken door Larry Norman. En tot op de dag van vandaag is hij daar heel erg druk mee. Ik heb het over Randy Stonehill. We gaan luisteren naar het lied Until Your Love Broke Through.
1: Backstage Classic.

0: Thank you, Jesus, for the blood. Ik zou bijna zeggen, het voelde als de dag van gisteren dat ze hier was. Maar dat is toch alweer een soort van eergisteren. Charity Gale. Ja, dan gaan we nu kennis maken met Aiden Worship. Het is een voor mij nieuw project. Maar voor deze mensen die vandaag hier zitten helemaal niet. Rutger Barneveld en Bas Gankma. Ontzettend leuk dat jullie hier zijn. Rutger, ik ga heel even bij jou beginnen. Wij zaten heel even te kijken van wanneer was nou eigenlijk de laatste keer dat je hier was. Maar helemaal helder werd het niet. Maar dat moet, denk ik, ongeveer in de tijd van Heartbeat Worship zijn geweest. Sorry, zal ik je ook openzetten?
1: Hey, daar ben ik.
0: Ja, dat kunnen we ook horen.
1: Ik denk het wel, ja.
0: Ja, want waar ben je naast Eden, daar gaan we straks uitgebreid naar kijken. Waar ben je nu vooral druk mee in je leven?
1: Nou, vooral met de kerk eigenlijk. Dus we zijn 2 jaar geleden Eden Church, dus de kerk, gestart. Mm-hmm. En bijna 2 jaar, oktober 2 jaar.
0: En wie zijn we?
1: Atalia, ik, Gijs en Nienke en Michiel en Corien. Dus we zijn met z'n 3 echtparen. Zitten we in het leidersteam en daar ben ik nu eigenlijk druk mee.
0: Ja. En wat is dat voor kerk? Waarom ben je niet gestart?
1: Waarom zijn we die gestart? Ja, vanuit het verlangen om iets te doen voor onze stad in Enschede. En daar als kerk hebben we wel een specifieke kleur. En vanuit dat verlangen is het eigenlijk geboren. Dus en dat loopt eigenlijk heel, heel mooi. Hè?
0: Welke kleur is dat?
1: Ja, we hebben er zelf geen plakketje op. We hebben niet gezegd van we zijn een evangelische kerk of een baptisten of een pinkstergemeente. Maar het is een hele warme gemeenschap waarin we echt community zijn met elkaar. Waar veel muziek is, waar veel worship is. Waar we het woord heel belangrijk vinden, het kruis centraal staat. En ik denk dat, dat kun je natuurlijk van elke kerk zeggen. Maar ja, als je er echt heel nieuwsgierig naar bent, zeg ik, moet je eens een keer langs komen.
0: Dus, want hebben jullie veel, is het een grote gemeente?
1: Ik denk nu dat we elke zondag op 200, 250, mm-hmm. Inclusief kids zitten. Nou, ja. Die gaan natuurlijk halverwege de dienst een keer gaan ze hun eigen ding doen. Dus dan zitten we met 200 man, denk ik ongeveer.
0: Ja. Ja. En als je dan zegt, daar ben ik door de week druk mee. Wat is jouw specifieke rol binnen de gemeente?
1: Ik ben veel met de worship bezig in de gemeente. Nou, het album, hè, zoals we nu gemaakt hebben, dat heeft de laatste tijd ook wel veel tijd in beslag genomen. En eigenlijk gewoon met elkaar zijn we gewoon verantwoordelijk voor die kerk en voor die club eigenlijk. Ja.
0: Ja. Bas, jij bent hier ook vaker geweest. Vaak was je daar als muzikaal begeleider van andere gasten. Waar ben jij de laatste tijd druk mee?
2: Voornamelijk met optreden. En dit jaar is wel een bijzonder jaar, want ik ben ook veel aan het reizen. Missiereizen.
0: Oké. Ja. En wat houdt dat in?
2: Het zijn verschillende initiatieven eigenlijk allemaal. Waar ik mee ga wel als muzikant. Mm-hmm. Wel, vaak. Dus we zijn bijvoorbeeld laatst naar Israël geweest. Thailand. Brazilië ben ik net een weekje van terug. En zo nog wel meer reizen dit jaar. Daar hou ik me dit jaar ook wel mee bezig.
0: Ja.
2: En tussendoor gewoon heel veel optreden.
0: Met?
2: Ja, met verschillende artiesten eigenlijk.
0: Ja, gewoon als begeleider. Van, ja. Of nou niet gewoon als begeleider? Begeleider.
2: Als begeleider, zeg ik. Als pianist. En voornamelijk als pianist, maar ook wel gewoon in band setting. Bijvoorbeeld laatst nog op Upgrade Festival afgelopen weekend. Dus ja, en bruiloften, dat is een beetje dit seizoen ook.
0: Dus je bent er wel druk mee.
2: Ik verveel me niet. Nee.
0: Even terug naar die missiereizen, want jij zegt ik ga als muzikant mee. Maar kun je daarvoor inschrijven? Is dat iets waarvan je zegt, ik word daarvoor gevraagd en dan om het hele seizoen de hele wereld rond te reizen? Of hoe is dat gegaan?
2: Dat zijn eigenlijk, al die missiereizen zijn op zich weer van verschillende groepen mensen. Dus bijvoorbeeld, we zijn naar Brazilië geweest met een kerk uit Rotterdam. Mm-hmm. En daar ken ik weer mensen van en die hebben mij gevraagd. Dus het is wel steeds, ik word wel uitgenodigd daarvoor.
0: Ja.
2: En dit jaar is dat wel meerdere malen op mijn pad gekomen. Mm. Wat heel bijzonder is.
0: Ja.
2: En waar ik ook heel erg van geniet. Dus dat zijn eigenlijk allemaal per stuk wel hele indrukwekkende weken.
0: En blijft het dan bij het musiceren? Of triggert dat bij jou ook iets van... hey, een zeepkist, laat ik er zelf ook eens op gaan staan?
2: Ja, dat... ik doe ook andere dingen daar. Dus ook gewoon dienen eigenlijk. Want dat is waarom je een missiereis gaat doen. Dus dat kan... Kijk, ik kan natuurlijk ingezet worden als muzikant... maar ook als iets anders.
0: Ja.
2: Ik kan ook iets anders doen.
0: Als iets anders.
2: Nee, maar dat is wel fijn dat je tijdens die missiereis ook gewoon ontdekt... Kijk, mensen zien mij heel vaak als pianist bijna alleen. Of in ieder geval daar is het contact heel vaak over muziek... wat super logisch is.
0: Mm.
2: Maar ik ben natuurlijk meer dan een pianist.
0: Ja. En wat zijn de aspecten waar je zelf goed in bent... en waar je ook, laten we zeggen, energie van krijgt? Waar je voor ingezet wordt?
2: Nou, bijvoorbeeld de laatste reis kan ik goed herinneren... als met de kinderen werken. Dat vond ik ook superleuk.
0: Mm.
2: Dus dat is ook iets, ja, dat doe ik... Met lesgeven heb ik dat heel veel gedaan. Dat was echt een aspect wat ik dacht van... wauw, dit is wel echt heel leuk om te doen. Buiten het musiceren, zeg maar.
0: Ja.
2: Ja.
0: En nu ben je ook allemaal talen aan het leren. Of ben je al goed bijvoorbeeld in Portugees? Als je naar Brazilië gaat, dat je denkt... oh, kinderwerk, ik kan me wel uit de voeten helpen.
2: Nou, uit de voeten nog niet. Ik heb wel een tijd Spaans geleerd.
0: Mm.
2: En daar kon ik enigszins me redden in Brazilië. Maar Portugees... ik ben wel Duolingo begonnen daarmee. Ja. Ja.
0: Ja. En dat is toereikend? Of merk je dat het al een beetje de basis? Nou, ik kan overleven.
2: Met Portugees was het gewoon te kort.
0: Ja.
2: Maar
0: Nou ja, goed. In ieder geval mooie activiteiten. En nu zijn we hier om te praten over het Eden Worship project.
2: Yes.
0: In ieder geval vooral over de lo-fi sessions. Ik heb de neiging om toch jouw kant op te kijken. Ben jij daarin de kartrekker of is het jullie duo ding? Hoe moeten we het zien? Hoe is dit ontstaan?
1: Het is ontstaan op de zolderkamer.
0: Jouw zolderkamer?
1: Ja. Zaten bij mij, ik heb boven op zolder een studiootje. En we waren wat dingetjes aan het luisteren. En toen waren we met elkaar in gesprek. En toen zei ik, joh, weet je wat ik heel graag zou willen? Ik zou graag iets met lo-fi willen doen. En dan iets met liederen waar ik gewoon zelf iets mee heb. Die ik echt, die ik tof vind.
0: Mm.
1: Wat denk je ervan? Zullen we dat samen doen? En we hebben elkaar
2: en eigenlijk was het een soort van gedeeld verlangen. Want ik had dat
1: klopt.
2: Ook al.
1: Ja.
2: En ook de tijd dat wij elkaar hebben leren kennen in Amsterdam. Toen kwamen wij heel vaak in die worship sessies ook uit op die oude nummers.
1: Ja.
2: Dus er was een bepaalde voorliefde voor die hymns en voor die oude opwekking ook wel.
1: Ja, zeker. Ja.
0: Laten we één term er even uitpakken. Want jij zegt, ik wilde lo-fi.
1: Ja.
0: 95% van de luisteraars heeft geen idee wat jij dan precies wilde. Wat is lo-fi?
1: Nou ja, lo-fi is eigenlijk... de meeste mensen kennen wel hi-fi. Mm-hmm. Zeg maar. Dus als iets heel erg high fidelity is. Dus echt van goede kwaliteit. Echt uit een goede studio komt. Nou, die heb ik niet. En lo-fi is eigenlijk een soort van tegenhanger van hi-fi... waarin het allemaal niet... te gelikt hoeft.
0: Mm.
1: Waarin het over het algemeen best simpel is. En tegelijkertijd is het een soort van crossover... tussen hele langzame hip-hop en jazz. Ik denk, kijk een beetje naar jou, Bas... dat hem wel samenvat.
2: Ja, en lo-fi is ook eigenlijk... net als je hip-hop ook een bepaald tempo hebt. Het is geen up-tempo muziek.
1: Nee. Mm-hmm.
2: Dus het is echt. En wij wilden eigenlijk nummers opnemen, tracks opnemen die ook in gewoon een stille tijd gewoon heel erg meditatief kunnen zijn. Om gewoon de Bijbel bij te lezen. Er zitten ook devotionals in. Dus we hebben eigenlijk twee albums uitgebracht. Eentje met alleen de nummers.
0: Mm-hmm.
2: En eentje met de nummers waarin een devotional zit. En een devotional, dat is eigenlijk een kort overdenking.
0: Ja.
2: Met het thema van het lied te maken heeft.
0: Laten we hier over één ding benoemen. Hi-fi is dus hoge kwaliteit. Lo-fi is niet per definitie minder goede kwaliteit.
1: Nee.
0: Of slechte kwaliteit.
1: Het is niet slecht, nee. Maar er mag een... het kenmerkt zich ook wel doordat je af en toe een kraakje hoort... en een ruisje hoort. En Het is niet overgeproduceerd, super gelikt.
2: Nee, en het is over het algemeen ook iets doffer. Dus je hebt, het is niet zo sprankelijk in het hoog, waardoor het juist wel heel intiem voelt.
0: Mm.
2: Ja. Doordat eigenlijk de hoge frequenties het een beetje af zijn.
1: Ja, en het zorgt er gewoon voor dat je echt in een soort van bubbel getrokken wordt. En die heel comfortabel voelt, vind ik zelf. Dus.
0: Dat heb jij bij het maken, heb je dat ook?
1: Ja, zeker. Ja, als je hoort wat Bas allemaal doet. Ja, ik vind het echt geweldig. Ja, ik vind het echt fantastisch.
0: Wij gaan even luisteren naar zo'n lied. Zodat we even een beter beeld hebben. Dit is Jezus, wij verhogen u. MUZIEK

0: My place in this world.
1: Place in this world, uitvoering van For King and Country. Natuurlijk ook met Michael W. Smit daarbij. Muziek van Eden Worship hoorden we. Vandaag is dat onderwerp van gesprek. Want de Lo-Fi Sessions, een album dat door Eden Worship is gemaakt. Daarover spreek ik vandaag met Rutger en Bas. Hoe is die rolverdeling? Want ik heb toch de neiging om jouw microfoon steeds uit te houden, Rutger.
2: Daar ben ik wel gewend, Hans.
1: zo gaan die dingen. Hey, maar jij zegt, ik word wel heel enthousiast als ik Bas zijn instrumentarium hoor spelen. Hoe is jullie rolverdeling? Hoe werkt dat bijvoorbeeld bij het opnemen?
2: We arrangeren eigenlijk niks. We gaan gewoon zitten. En we zetten de beat aan, mm-hmm, van het liedje. En dan gaan we gewoon kijken van, hey, wat ontstaat er?
1: Waar komt die beat vandaan?
2: Ja, uit de computer.
1: Oh, toch wel?
2: Ja, het is gewoon een lo-fi drumtrack is het. En dan kijken we gewoon wat ontstaat er, wat vinden we mooi. En dat onthouden we. En dan zetten we dat eventjes op een papiertje. En dan hebben we de structuur van het liedje. En ja, dan drukken we op de recordknop. En dan
3: een paar takes en dan
1: Jij zingt het meeste. Atalja zingt een paar, maar jij kan toch ook zingen, Bas? Waarom doe je dat niet op deze plaat?
3: Nou, wat ik heb gezongen is meer tweede stemmen.
1: Mm-hmm.
3: En kijk, voor dit album, we hebben wel een soort van simpele wijze. Wilden we eigenlijk het opnemen. Simpele manier, omdat je dan de essentie van die muziek beter houdt. Dat was ons idee. Maar ik zing niet op dit album.
1: Nee
3: dus we hadden,
1: is het ter sprake gekomen? Of was het gewoon, joh, we hebben niet echt een uitgeschreven plan. Het gaat gebeuren en Rutger zingt. Punt.
3: Volgens mij is het gewoon zo ontstaan. Organisch ontstaan. Ja. En we hadden zeg maar een lijstje van tevoren met nummers geselecteerd. Van dit zijn mooie nummers om op te nemen.
1: Ja. Mm.
3: En dan ook een lijst met beats gemaakt. En dan keken we van, oké, bij welke beat past, ja, waar ervaren we dat, welke, wat we goed kunnen combineren, zeg maar.
1: Dus ja,
3: de nummers met de beat. En dan was het opnemen geblazen op het zoldertje van Rutger.
1: Ja. En zijn het allemaal one-takers? Of denk je op een gegeven moment van, oké, we zitten nu in de richting. Laten we dit nou nog een keer doen, maar dan hebben we nog meer beeld.
2: Ja, volgens mij hebben we max, omdat we ook zeiden van, we willen niet te gecompliceerd maken en te overdacht ook. Dus we hebben ook de pianotakes hebben er maximaal 3 van gedaan. Sommige zelfs 2.
1: Mm.
2: En dat zijn wel one-takers. En dan is weinig aan geknipt en versleuteld. Eigenlijk niet.
1: Nee.
2: Ja, op een paar schoonheidsdingetjes en namen.
1: En ben je nou met alles ook tevreden? Of kijk je ook wel eens terug dat je denkt, ja, we hadden misschien toch een 4e take moeten hebben? Nou is Bas natuurlijk heel goed, laten we dat voorop.
3: Dank u.
2: Ja. Nee, ik ben een heel tevreden mens. Ja, ik zat echt te genieten elke keer als ik terug luisterde.
1: Mm.
2: Nee, dus ik heb niet het idee van, laat ik Bas nog eens wat bellen en zeggen van, je moet nog langskomen voor nog een extra take of zo. Helemaal niet.
1: Oké. Okay. Ja. Wij gaan hier straks over verder. Zit je thuis te luisteren, denk je, oh, maar ik heb hier ook nog wel wat gedachten over. Ik vind het mooi of ik vind het lelijk. Kan natuurlijk ook. Laat even weten. Heb je vragen aan Bas en Rutger? Stuur ze in. Dan heb ik hier een spreuk. De dagtekst komt namelijk uit Spreuken 11, vers 25. Een gullegever zal gedijen. Wie te drinken geeft, zal te drinken krijgen. Ik ga nog even koffie scoren. Dit is Jamie McDonald. MUZIEK

0: Bij kozijnshop.nl doen we graag een deurtje open over kozijnen. Want als dé webshop in kozijnen weten we er alles van. Bestel je kozijnen razendsnel op kozijnshop.nl. Kozijnshop.
1: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
0: Kozijnen monteren we door heel Nederland. Bestel vandaag nog op kozijnshop.nl. Kozijnshop.
2: Vandaag gaat het je goed. Morgen kan het anders zijn. Je wordt ziek, verlies je baan of hebt zorg nodig. Dan is onze sociale zekerheid er. Voor jezelf of voor mensen die je lief hebt. Het kabinet wil daar nog steeds miljarden op bezuinigen. Dit raakt ons allemaal. En dat laten we niet gebeuren. Hans Spekman, FNV.
3: Zing mee met Mannenkoor Nederland. Zaterdag 3 oktober in de Bovenkerk in Kampen. 200 mannen zingen muziek van Klaas-Jan Mulder. Met medewerking van Gerwin van der Plaats, Marco den Toom, Hugo van der Meij, Arjan en Edith Post en Jan Loosman. Baai Catering verzorgt lunch en buffet. Mannenkoornederland.nl.
2: 9 september staakt het OV. Dank voor jullie begrip. FNV.
4: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Waarom doe je wat je doet? Veel gedrag komt voort uit oude patronen. In de basic training van Groundwork leer je die herkennen en ontstaat ruimte voor herstel en groei. Groundwork.nl.
4: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
6: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
7: Kijk jij wel eens in de spiegel van de liefde? Bij Mirror of Love kijken we naar wat er is, wat er was en wat er zou kunnen zijn. Begin vandaag nog met kijken op mirroroflove.nl. Samen bouwen aan je relatie, omdat liefde het hoogste goed is.
8: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
9: Victory for All trekt een streep door armoede. Voor kinderen in Zuid-Afrika. Door christelijk onderwijs en liefdevolle zorg. Benieuwd wat er gebeurt als jij Victory for All steunt met 1 euro per dag? Kijk op trek-doorarmoede.nl.
10: Misschien ken je het wel. De voorganger is voor in de kerk prima te verstaan, maar achterin is er geen woord van te maken. En waarom klinkt de muziek op die ene plek prachtig en een paar rijen verder heel anders? Goed geluid in een kerk is een vak apart. Ontdek de kunst van kerkgeluid op dinsdagavond 6 oktober. Een interactief seminar met experts uit de wereld van akoestiek en geluidstechniek. Voor iedereen die kerkgeluid echt beter wil laten klinken. Meer weten? Ga naar hgt.nl/kerkgeluid.
11: Grootnieuws Radio.
12: Het christelijke radiostation.
11: Het ANP-nieuws van 3 uur.
13: Goedemiddag, ik ben Oscar van Oorschot. In Frankrijk is een enorme lading coke onderschept met een waarde van tientallen miljoenen. Volgens de Telegraaf heeft Bolle Jos ermee te maken. De drugs werden gevonden op een vrachtschip dat onderweg was van West-Afrika naar de haven van Antwerpen. De container met de drugs zou daarna naar Dordrecht gaan. De Fiat heeft invallen gedaan in een onderzoek naar fraude tijdens corona. Het gaat om een bedrijf dat coronatesten aanbood. Dat zou voor miljoenen hebben gefraudeerd. De Fiat heeft onder meer beslag gelegd op woningen in Nederland en in het buitenland. Ook zijn administraties en horloges in beslag genomen. In Amsterdam-Noord is vanochtend een vrouw neergestoken op straat. De politie vond niet verlaten de verdachte, ook hij was gewond. Vermoedelijk heeft hij dat zelf gedaan. Hij moest naar het ziekenhuis, de vrouw niet. Waarmee en waarom er is gestoken is nog niet bekend. En dan nu het weer van Weer Online. Het is zonnig en warm met 21 graden aan de kust tot 29 in het binnenland. Vanavond wat bewolking, morgen gaat het regenen en is het een stuk koeler rond de 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
11: Grootnieuws Radio Verkeer.
14: ANWB.
15: We beginnen met een wegafsluiting. Dat is de A28 Amersfoort-Zwolle. Die is dicht bij de Hardenbergerbrug door veiligheidsmaatregelen. Je kunt wel omrijden, doe dat dan via Apeldoorn over de A1 en de A50. Verder nog file gemeld op de A58, Vlissingen richting Bergen op Zoom. Tussen afrit Ierseke en Rilland staat een kapotte vrachtauto. Daarom is de rechterrijstrook dicht en je vertraging 15 tot 20 minuten.
14: Zo dadelijk vervolging mijn gesprek met Rutger en Bas. Zij zijn hier namens Eden Worship. En daar gaan we ook meer muziek van horen. Net als dat we gaan luisteren naar het nieuwe album van Christy. Eerst Matt Meyer.
16: Wil je voorraad persoonlijke verzorging makkelijk en voordelig aan met Bol? Zoals bijvoorbeeld L'Oréal Paris Glycolic Gloss Shampoo voor maar €6,30. Scoor alle avonddeals bij Bol.
17: Ben jij ondernemer en wil je verduurzamen? Credits helpt je op weg. Als stichting helpen we jouw bedrijf te investeren in duurzame apparatuur, batterijopslag of een elektrische bus. Nu met 2% rente. Ondernemen begint bij Credits.
16: Vul je voorraad wasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Robijn 120 capsules voor maar 25 cent per wasbeurt. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
18: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op mobiele abonnementen. Zoals Unlimited Basis, nu met een 2-jarig abonnement met klantvoordeel voor maar €22,50 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Mis niks en sla je slag.
19: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
18: Prijzenslag van Odido is er ook voor ondernemers. Met waanzinnig veel voordeel op LinkedIn Premium bij een zakelijk unlimited abonnement. Sla je slag op odido.nl/business.
20: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
21: Wil jij het verschil maken bij mensen in jouw buurt? Word vrijwilliger bij het Leger des Heils. Samen bouwen we aan een maatschappij waarin we mensen zien, helpen en horen. Omdat we doen wat we geloven. Kijk op legerdeshels.nl/vrijwilliger.
22: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Conferenceperen, een schaal van 1 kilo voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
23: Nog 309.000.
24: Oké, elektrisch en garantie?
25: 7 sturen.
24: Alcantara bekleding. En,
26: omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
27: Kijk eens, gevonden.
26: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
28: Met de Gamma Voordeelpas extra scherp geprijsd. OSB constructieplaat 15 mm voor €11,79 per stuk. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
29: Ralf van Manen geeft in oktober een aantal intieme, persoonlijke concerten. In Veenendaal, Elburg, Eerbeek en Gouda. Unieke verhalen achter oude en nieuwe liedjes. En over het muzikale pad dat lang niet altijd over roos is gegaan. Mis deze kans niet en ga voor kaarten naar www.eventsforchrist.nl.
30: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal Vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
31: Backstage.
32: Met Hans van Vuren.
31: Het christelijke radiostation.

0: Because He Lives worden met Mar.
1: Hey everybody, Stephen Curtis Chapman here.
2: Hey, it's Laura Story.
3: Hey guys, this is Blessing Offer.
4: Hallo.
5: Wij zijn Freek en Lisbeth van de band Leg.
6: Hey, what's up? This is Jeremy Camp.
7: Backstage. Met Hans van Vuren.
0: En vandaag met Rutger Barneveld en Bas Gankema. Zij zijn verantwoordelijk voor het project van Eden Worship Lo-Fi Sessions Volume 1. Laten we dat gelijk even benoemen. Volume 1 suggereert een Volume 2 die in de maak is. Maar zoals ik al buiten de uitzending zei, ik heb heel wat Volume 1's thuis in de kast staan waar nooit een Volume 2 is gekomen. Hoe kijken jullie daarnaar? Was dit leuk of is dit voor de komende jaren?
4: Nee, als het aan mij ligt, is het voor de komende jaren. Ja, we hebben al wel gewoon uitgesproken dat we zeggen, nou, ik denk wel dat we de vijf wel gaan halen, denk ik.
8: Ja. Maar daarom hebben we het ook, met dat in gedachten, hebben we het ook Volume 1 genoemd.
4: Ja, zeker, ja.
8: Wat anders hadden we
0: niet op. One of five had hij eigenlijk moeten zetten, om jezelf onder druk te zetten. Ja. Hey, dan even terug naar wat je in het vorige uur zei. Rutger, jij zei namelijk, ik ben de laatste tijd best wel druk hiermee geweest. Ook vanuit de kerk. Is dit iets wat een rol heeft in de kerk? Is dit de muziek die jullie op zondag bijvoorbeeld gebruiken?
4: Nee, eigenlijk niet. Nee. Nee.
0: Maar je zegt wel, vanuit de kerk ben ik hier druk mee geweest.
4: Ja, klopt. De kerk heet dus Eden. En Eden Worship is eigenlijk gewoon een community met worshipers die daar onder hangt.
0: Mm-hmm.
4: En ik dacht, het is wel mooi om onszelf ook gewoon de vrijheid te geven om te doen wat we ook zelf echt wel mooi vinden. Wat niet specifiek voor de zondag is of zo.
0: Mm-hmm.
4: Maar wat wel gewoon mensen gewoon verder helpt en bemoedigt. En een soort van platformen biedt om gewoon muziek op te zetten. En daar gewoon in alle ontspanning naar te luisteren, zeg maar. Zonder dat je heel erg geactiveerd wordt om mee te worshipen of dus eigenlijk gewoon vanuit die ontspannen plek eigenlijk gewoon dingen te doen en dingen te maken.
8: Ja, want jullie hebben natuurlijk ook de preken komen ook op Spotify te staan.
4: Ja.
8: En ook een andere onderwijs. Dus er staat al wel meer op. En dan, ik denk dat dit een soort van ook met het oog op stille tijd.
4: Ja.
8: Als onderdeel van de gemeente ook kan fungeren. Als gewoon een tool om. Of dat klinkt een beetje plastic.
4: Een
8: middel om je stille tijd in te vullen.
0: Ja, ja. Je zegt jullie. Je bent zelf geen onderdeel van die gemeente?
8: Nou, ik voel me wel onderdeel van die
4: gemeente. Ja.
8: En dat is eigenlijk ontstaan vanuit die plek die ik net al even aanstipte in Amsterdam. Bij een gebedshuis. My Father's House. En daar hebben we elkaar ontmoet. En daar speelden wij die oude nummers, die speelden wij al.
4: Ja.
8: Daar kwamen wij vaak op uit.
4: Ja.
8: Omdat die toch wel diep zitten. En dan in die aanbidding kwamen ze naar voren. En ja, dus er is wel een bepaalde voorliefde daarvoor.
0: Mm.
8: Maar wij inderdaad, omdat ik me gewoon verbonden voel met de gemeente.
4: Zeker, je komt ook regelmatig.
8: En ik speel daar ook regelmatig. Ja.
0: Ja. Ja. Nou zei je ook, er zijn twee variaties uitgekomen. Eentje de muzikale waarvan we net een voorbeeld hoorden. En de ander met een devotional. Zijn die devotionals gelinkt aan het thema van het lied? Of kan dat naast elkaar bestaan?
4: Die zijn wel, zeg maar, degene die de devotionals gemaakt hebben, die hebben wel gewoon vanuit hun eigen kaders natuurlijk gewoon geluisterd naar dat lied. En een soort van spoken word-achtig devotional overdenking. Ik heb er wel gezegd van, het mag alles zijn, maar het mag geen bijbelstudie zijn of iets dergelijks. Het moet echt gewoon wijzen op Gods goedheid en dus eigenlijk dat als je klaar bent met het luisteren naar zo'n devotional, dat je het idee hebt van, hey, ik ben opgebouwd, zeg maar. Zonder dat je het idee hebt van, er is mij wat geprobeerd te leren, zeg maar.
0: Ja, want waarom zou dat een probleem zijn?
4: Nou, dat is aan zich geen probleem. Maar ik denk dat het
8: muziek met zo'n loop en zo, dat werkt ook misschien minder goed.
4: Ja, ja. Ja, precies. Dus ja, ik denk ergens ook wel van, niks moet. Maar ja, dat was gewoon het idee erbij.
0: Ja.
4: Ja, er zit verder geen hele diepe gedachte achter of zo.
0: Nee. Jij omschreef lo-fi net als een combinatie van slow hip-hop en jazz. Is dat iets wat je voordat je hiermee aan de slag ging al enorm omarmd had? Is dat muziek in je DNA?
4: Nou, jazz zit helemaal niet in mijn DNA. ik vind jazz ingewikkeld. Daar heb ik met Bas ook wel eens over gehad. Ergens begrijp ik het niet. Maar als het zeg maar een soort van smooth jazz is, dan en het is te volgen, dan vind ik het heerlijk.
8: Ja, en ik denk dat dit in deze muziek nog wel redelijk afgeslankte versie
4: is. Ja, het is heel toegankelijk.
8: Je kan het ook geen jazz noemen.
4: Nee.
8: Er zijn wel jazz invloeden. Net zoals bij Black Gospel zitten ook heel veel jazzharmonieën en jazz dingen in, zeg maar. Jazz taal.
4: Maar, ja, het is echt een crossover, een soort van sausje heeft het, hè? Dus,
8: precies, dus ik heb me heel erg ingehouden wat dat betreft. Omdat het dan beter bij de stijl aansluit.
4: Ja. We hebben ook wel eens dingen gezegd van, nee, dat moeten we niet doen. Want dit is te, dan wordt het te ingewikkeld of zo, hè? Trekt het je juist uit die bubbel, doordat er in één keer iets spannends gebeurt op muzikaal vlak, dan dat het je echt in die bubbel trekt, zeg maar. Dus...
8: Dus het is een soort van mellow mix van jazz, zou ik bijna zeggen. Ja. Met een soort van slow hip-hop. Met een warm jasje.
4: Ja, dat is mooi gezegd.
8: Een beetje lo-fi.
4: Ja, heerlijk. Ja, oké, op die manier.
0: Voor de zomer is er al muziek uitgekomen. Dus mensen in jullie omgeving en misschien daarbuiten hebben al even de tijd gehad om dit te proberen. En te kijken of zij ook in zo'n bubbel zouden komen. En een stille tijdachtige setting. Wat voor reacties heb je tot nu toe daarop gekregen? Zie je dat gebeurt?
4: De reacties die ik tot nu toe heb gehad, die zijn gewoon positief. Dat mensen zeggen, ik vind het echt heerlijk om daarnaar te luisteren. Of op de achtergrond, of als ze aan het wandelen zijn. Wat ik ervan terugkrijg. Ik weet niet of dat een heel eerlijk beeld is, maar
0: Maar zijn dat allemaal mensen die je al kende? Of krijg je ook reacties van mensen waar je nog nooit van hebt gehoord? Want die zijn het meest interessant eigenlijk. Even los van de gemeenteleden heel lief zijn. Maar...
4: Ja, precies. Ik heb via jou ook wel dingen gehoord.
8: Mensen komen wel van tot rust. En die gebruiken het voor stille tijd. Zeker. En ook met de release party, feestje.
4: Ja.
8: We hebben alles laten horen. Gewoon integraal, het hele album achter elkaar. Die reacties waren ook heel lovend. In de zin van, want ze snapten het concept erachter. Mm. Dat is ook belangrijk. Van, het is geen album waarbij je helemaal opgehyped wordt. Waar de muziek eigenlijk het belangrijkste is.
4: Ja.
8: Ik denk dat het gewoon de... in een bepaalde modus brengen. Dat ook heel belangrijk is.
0: Als je zegt dat de release party, dat dat een luistersessie was, is de muziek daar dan ook vooral voor bedoeld? Of zou dit ook een live event kunnen zijn?
4: Ja, daar heb ik wel eens over nagedacht of dat zou kunnen. Ik denk...
8: Het zou wel kunnen, denk ik. Want je hebt ook bijvoorbeeld van lichtconcerten.
4: Ja.
8: En dan speelt iemand of piano of cello of een ander instrument.
4: Ja.
8: En dan liggen mensen. Maar dan is het meer een soort van meditatief... natuurlijk meditatief doel.
4: Mm.
8: En dat zou dit prima kunnen zijn.
4: Ja, het zou wel live. Het zou zeker live kunnen. Maar daar zijn geen concrete plannen voor of zo.
0: Nee, eerst 5 albums maken.
4: Ja, zeker.
0: Ja, oké. Ja.
8: En dan daarmee toeren in Amerika.
0: Ik zie allemaal wel ideeën al. Oké, we hebben een paar reacties. Die pak ik er straks bij. Want ik had ook beloofd dat we muziek van het nieuwe album van Christy zouden horen. En dat is nu met het lied Your Hands.
2: Nieuw uit Nederland.

0: Voor nu en voor altijd. En natuurlijk gebaseerd op Testify to Love, vermoorde Marielle Madern en Ralf van Manen. En hier in de studio zitten Rutger en Bas. Zij zijn hier namens Eden Worship. We hebben al gehoord dat het verlangen is om 5 albums te maken. De eerste daarvan is geweest. Over die is uit. Dat is een betere omschrijving. We hebben hier een reactie van Adrie. Die zegt, ik vind het een mooi nummer. Dat was het nummer dat we een half uur geleden hoorden. Lekker ritme, mooie melodie en een eenvoudige, perfecte tekst. Dan een reactie van Sjoerd. Die zegt, ik hou er wel van. Simple worship. Lo-fi vind ik daarbij wel passend. Dus, dank jullie wel.
1: Graag gedaan.
0: Ja, dat is mooi. Wil jij microfoon?

0: trouwens iets dichter naar je toe trekken.
1: Ja?
0: Ja, oké, dan horen we jou nog.
1: Nog beter.
0: Nog beter. Hebben jullie dit zelf ook nodig? Dit rustige in een bubbel raak moment, bijvoorbeeld voor je eigen aanbidding?
1: Ja, ik ook wel. Ja, en ook toen we het opnamen, dat was eigenlijk al een heel bijzonder moment. Terwijl we het opnamen. Dus het was eigenlijk al een soort van stille tijdmoment terwijl we het aan het opnemen waren. Dat vond ik wel het bijzondere eraan.
2: Ja.
0: Maar wat gebeurt daar dan? Hoe ervaar je zo'n stille tijdmoment?
1: Nou, omdat je echt tot rust komt ook om het op te nemen. Gewoon dat tempo is heel rustig. Dan dat trekt mij wel in zo'n stille tijdmoment. Mm. En ik ben natuurlijk muzikant, dus dan spreekt muziek op een andere manier nog tot mij. En helemaal als ik het zelf speel. Dat is altijd wel een hele persoonlijke verwerking om eigenlijk te bidden, zeg maar.
0: Ja.
1: Voor mij, ja.
0: Ja, want dat is natuurlijk ook element van stille tijd. Dat je ook hoopt dat God tot je spreekt. Doet hij dat dan? Bijvoorbeeld via de muziek, zoals jij dat omschrijft? Of is het meer, terwijl ik speel, bid ik daarmee tot God?
1: Ja, dat eigenlijk meer. Ja. En niet in specifieke woorden terug, maar wel dat je zijn rust binnengaat.
2: Ja.
1: En dat is ook wel echt een gebed bij dit hele album. Dat mensen zijn rust kunnen binnengaan.
2: Ja. Ja. En dat het ook gewoon een album is wat gewoon, inderdaad, wat jij ook al zegt, Bas, mensen gewoon in de rust brengt. En ook gewoon dicht aan het hart van God trekt. En om op jouw vragen terug te komen, Hans, van heb je dat zelf nodig? Ja, ik heb dat echt wel nodig. En ik heb dat ook wel. Je zoekt dat soms ook wel in bepaalde worshiphoek of zo. Dat je even een stukje door het bos heen loopt en dat dan opzet. En gewoon in de rust komt en merkt, ja, ik ben gewoon nu een soort van gebedstijd of zo.
0: Want wat voor muziek gebruikt je voordat je zelf dingen maakt? Hè? Als je zegt, ik
2: ja, maar dat graag. Ja, dat zit dan meer een beetje aan de instrumentale pianomuziek. Een beetje de, hoe zeg je dat ook alweer? In dat ruimtelijke.
1: Ambient?
2: Ambient, precies dat. Ja. Wat mij vaak wel helpt als ik of Bijbel lees of bid. In ieder geval de behoefte heb, zeg maar, om tijd door te brengen met God. Dus dan staat een beetje meer in die hoek.
0: En is dat dan ambient met herkenbare melodieën zoals jullie dat ook hebben gebruikt?
2: Ja, soms wel.
0: Dat ook gewoon een beetje piano?
2: Ja, soms wel. Nee. Inderdaad herkenbaar. En soms ook niet.
0: Nee.
2: Ja.
0: Eigenlijk vind ik toch ook wel weer mooi dat je dat omschrijft. En ik bedoel, ik geloof je ook hoor. Maar tegelijkertijd herinner ik natuurlijk dat je hier een aantal jaar geleden met een plaat van Heartbeat Worship kwam.
2: Ja.
0: Daar zat niet zo heel veel rust op.
2: Nee, klopt.
0: Dus dat heeft ook een functie. Hoe vind je daarin die balans?
2: Ja, ik denk ook misschien dat het wel in fases gaat of zo. Met Heartbeat Worship was natuurlijk echt ook wel een andere plaat. Was ook live, was een live plaat met publiek erbij. Met hele andere energie ook. Ook andere focus.
1: Misschien meer naar buiten gericht. En dit is meer naar de binnenkamer.
2: Naar binnen, ja, precies. Ja. Ja. En ik denk, ik dacht een tijd terug van, ja, ik zou ook wel gewoon echt dingen willen maken, zeg maar, die ik nog niet eerder geprobeerd heb, maar die ik zelf ook echt gewoon tof vind. Ja. Niet dat ik de anderen niet tof vond, hoor. Maar ik denk misschien ook wel een beetje gebonden aan het seizoen of zo waar je staat in het leven. Of,
0: maar is dat zo? Is het seizoensgebonden? Of kan jij 's ochtends lo-fi ambient stil tijd hebben en 's avonds met een knallende worship?
2: Oh ja, zeker. Ja.
0: Dus het kan ook.
2: Ja, het kan ook naast. Ja, tuurlijk. Ja, zeker. Ja. Maar echt, als je het hebt over het maken ervan, zeg maar.
0: Dan zit je niet.
2: Dan zit ik nu een beetje wel in deze.
1: Ja. En het is misschien ook wel gewoon een contrast met wat er al heel veel is.
2: Ja.
1: Dat het vol is en groots moet zijn. Dat is een soort van verstilling ook.
2: Ja,
1: juist
2: dat je
1: de andere kanten heel erg. Dat, wat, dat, ja.
0: Ja,
1: wat jullie, release van les.
0: Ja. Jullie zeiden, we kwamen met name ook in Amsterdam steeds bij die oude melodieën uit. Kom je ook wel eens bij nieuwe melodieën uit? Ik bedoel, met name jij, Rutger, in je leven best ook wat dingen gecomponeerd. Dus mogelijk zit dat er ook nog steeds in.
2: Ja.
0: Moet je bij die oude opwekkingsliedjes uitkomen? Of,
2: nee, helemaal
0: niet. Kan het opeens ook iets nieuws zijn?
2: Ja, het kan ook zeker wat nieuws zijn. Ja, er is ook in Amsterdam wel genoeg nieuws ontstaan, zeg maar, waarvan ik dacht, hé, dit moet ik onthouden. Dus er ligt ook wel wat op de plank, hoor. Wat dat betreft, wat echt weer in die worship kant zit, zeg maar.
1: Mm-hmm. Een andere plaat dan weer.
2: Ja, maar dat is weer iets heel anders dan
0: Volume 4 is dat dan.
2: Ja, precies. Ja, misschien ontwikkelt het zich wel een bepaalde kant op. Ja, wie weet. We houden dat gewoon lekker open, zeg maar. Dus dat is ook wel. Dat vind ik ook wel lekker aan dit project, zeg maar. Het is niet. Ja, het is niet helemaal in kaders gegoten van moet het en zo gaan we het doen of zo.
0: Want hoe is dat nu? Hij is voor de zomer is hij verschenen. Ja. Dat is natuurlijk even het afsluiten van een hoofdstuk. Ben je dan in vliegende vaart doorgegaan met hoofdstuk 2 al? Of ben je gewoon even nagenieten van dit proces?
2: Nou, ja, Atalja heeft wel op de rem moeten trappen. Ik weet niet of je luistert, schatje, maar bedankt daarvoor. Nee, maar ik dacht wel van, oké, let's go. We zaten wel echt lekker in de flow van dingen maken. Dat ging ook heel makkelijk.
1: Ja.
2: Dus dan smaakt het al snel naar meer.
1: Ja. En ook dat eigenlijk de lijst van de nummers is eigenlijk langer dan de nummers die wij nu hebben opgenomen.
2: Klopt.
1: Dus daarom was het een soort van, als een logisch idee, we hebben nummers over die ook heel geschikt zijn daarvoor.
2: Ja.
1: Dan gaan we ook een tweede maken.
2: Ja.
1: Dus het was eigenlijk een soort van overflow aan nummers die geschikt waren. Dus daarom die schuiven we automatisch door naar.
2: Ja, precies. Ik heb al volgens mij al 10 of 12 of zo, denk ik, die voor nieuwe platen geschikt zouden zijn. Maar goed, dat worden er niet zoveel.
0: Nee.
2: Dan wordt het wel arbeidsintensief, maar.
0: Oké, om daar dan toch even wat meer detail over te horen.
2: Ja.
0: Voor jullie allebei ligt er een logica dat je in de vliegende vaart doorgaat. Ja. Voor Atalja ligt dat anders. wat zegt zij daarover?
2: Zij zei, laten wij gewoon eerst even op vakantie gaan. We zijn lekker naar Spanje geweest met het gezin. En het komt wel weer als alles weer na de zomervakantie op gang komt. Dus ik denk in het najaar of zo dat we weer gaan zitten en data gaan plannen om bij elkaar te komen.
1: Ja.
2: Dus ik denk de aftrap, oktober of zo, november, zoiets.
0: Ja, ja. 7 september.
2: Dat is vandaag zeker.
0: Zeker. Maar goed, ik ga daar niet. Daar ga ik niet intussen. Jullie zijn lekker naar Spanje geweest. En het is goed dat we Atalja's inbreng dan toch ook even erbij hebben gehad.
2: Heel goed.
0: We gaan haar nog een keer horen, want zij zingt mee in het lied Halleluja Adonai. Maar eerst gaan we luisteren naar Thea. Look at

0: instellen.
1: Oké, dan. Geef me één goede reden waarom ik de wekker moet zetten op zaterdag.
2: Nou, wat dacht je van het gloednieuwe programma De Nieuwe Zaterdag met Lucas Kramer? Iedere zaterdag ga ik op zoek naar het unieke waar mensen hun weekend voor overhoop halen. Ik bezorg een weekendblessing en we gaan geïnspireerd het weekend in met de overdenkingen van Anne van Olst.
1: De Nieuwe Zaterdag.
2: Grootnieuws. Vanaf nu, elke zaterdagochtend tussen 6 en 10 bij Grootnieuws Radio.

0: Halleluja, Adonai, Eden Worship met stem van Atalja. Nou, leuk dat ze er ook weer even bij was. Vandaag ben ik in gesprek met Rutger en Bas. Doen jullie dit eigenlijk allemaal met z'n tweeën? Of zijn er nog allerlei verborgen muzikanten die we gewoon niet benoemd hebben nu?
1: Allerlei verborgen muzikanten.
2: Ja, er is er nog eentje, die hebben we nog in de hoge hoed.
1: Ja.
2: Dat is Pieter de Jong op de basgitaar.
0: En die doet wel, die hoorden we nu net ook.
2: Ja, die staat ook op de plaat. Ja, die staat op elk nummer. Ja.
0: Waarom is hij er niet bij?
2: Ja, geen idee. Ja. Hij is aan het werk, denk ik.
0: Je hebt hem gewoon niet gebeld?
2: Ja, nee, sorry Pieter.
0: Oké, maar goed dat hij dat dan meedoet. Dus, maar dat is, jullie doen het eigenlijk met z'n drieën.
2: Ja, klopt. Ja.
1: En dus ook niet te vergeten, de mensen die de devotionals hebben gedaan.
2: Ja.
1: Die zijn ook niet mee nu.
2: Nee, ja, er zijn er ook vier.
0: Ja, ik heb die devotionals, zeg ik eerlijk, niet beluisterd. Maar zijn die ook in het Nederlands?
2: Ja. Ja, die zijn echt prachtig.
0: Want ik kan me heel goed voorstellen dat zoiets als dit... Of ik kan me voorstellen, ja. Ik moet zeggen, het raakt mij nog... Het moet mij nog raken.
2: Ja. Hè?
0: Het is niet iets wat zo makkelijk in één keer binnenkomt. En hier moet je goed voor gaan zitten.
2: Ja.
0: En dan moet het je gebeuren. Ik kan me voorstellen dat als je dit in het Engels had gedaan... dat er ook in het buitenland allerlei mensen waren die denken... Hey, tof.
2: Ja.
0: Is dat ooit een afweging geweest? Van, hey, zullen we dit in het Engels doen? Of zeg je nou, nee, wij zitten hier, we doen het gewoon lekker in Twente. En,
2: nou ja, Bas heeft er wel wilde ideeën over. toch, Bas?
0: Is hij weer in Portugees en zo?
1: Ja, Spaans, Chinees. Nee, nou, eigenlijk was mijn idee wel, als je dit sowieso dus die Nederlandse devotionals en zonder.
0: Mm-hmm.
1: Misschien ook nog wel... Als we de juiste mensen kunnen vinden, Engels en ook die Engelse devotionals.
2: Ja.
1: En instrumentaal. Want dan, dat is natuurlijk zonder een bepaalde taal. Maar dan kan je ook internationaal meer in andere lijsten komen.
0: Maar kan dat? Want heb je het zo opgenomen dat jouw stem eventueel eruit te filteren is?
2: Ja hoor, zeker. Ja, ik ben hartstikke vervangbaar.
1: Spoor dus, mute.
2: Ja, precies.
0: Ja, alleen omdat je zei...
2: Delete en weg ben ik.
0: Je zei, het is ook live opgenomen. Dus misschien was het ook wel een grote mix. Maar je hebt wel in verschillende
2: sessies.
0: Ja, meerdere
2: sporen, zeg maar. Ja,
1: dat wel.
0: Maar goed, was dit een droom? Of is dit iets waar je echt de komende tijd mee aan de slag wil, Bas?
1: Nou, dit is wel een heel lang al een idee geweest.
2: Ja.
1: En... ja, nu kwam het eigenlijk wel redelijk onverwacht bij elkaar.
2: Ja.
1: En toen dachten we, let's go. Toen hebben we dat gewoon ingepland.
0: Ja, voor de Nederlandse versie.
2: Ja.
0: En dat in andere talen, dat komt wellicht of
2: misschien
0: nog een keer.
2: Ja, moeten we nog even voor zitten.
1: Ja, daar gaan we nog even
0: over. En van Natalia vragen wat die daar...
2: Ja, dankjewel Hans, ik neem deze vraag mee naar huis.
0: Sorry, ja, och man, ik maak het jou wel echt weer lastig. Maar goed, het is belangrijk dat je met z'n allen op één pagina te vinden bent. Hey, concreet is het dus één plaat. De tweede is in gedachten en die gaat misschien komen.
1: Ja.
0: Hoe ziet de komende periode voor jullie eruit? Misschien in zijn geheel los van Eden Worship ook nog?
2: Voor mij ons... Kijk, met de kerk is natuurlijk gewoon weer opstarten na de zomervakantie.
0: Mm-hmm.
2: Dus daar zijn we nu heel druk mee. Dat voornamelijk. En ik denk dat wij binnenkort weer een datum prikken om te gaan zitten.
1: Zeker.
2: Voor een kleine brainstorm voor inderdaad volume 2. En dan kijken we van daaruit wel weer verder. Ja, dus maar in ieder geval, zo ziet het er voor mij nu uit.
0: Bas, jij nog leuke dingen? Want je komt net terug uit Brazilië. Misschien zit je volgende week weer onderweg naar Ierland, ik noem maar wat.
1: Ja, ik ben donderdag vlieg ik weer.
0: Waarheen?
1: In Zuid-Korea.
0: Dat is niet om de hoek.
1: Dat is de andere kant, ja.
0: Ja,
1: ja, dus dat ligt nog in het verschiet. En ook nog wel andere projecten. Ook een heel mooi project in oktober in Litouwen. En dat is een soort van herdenking van 7 oktober van Israël. En een internationaal jazz ensemble. Johnny Boston die doet ook mee.
0: Kijk.
1: Van Johnny and the Jesuits. En dat is ook een heel bijzonder project.
0: Ja, dus mooie dingen in het verschiet.
1: Zeker, ja.
0: Ik wil jullie bedanken voor jullie komst.
2: Yes.
0: Ik wil je feliciteren met dit album. Veel energie en rust voor de komende 4 edities.
2: Dankjewel.
0: En daarna alle vertalingen. Dus,
2: ja, we zijn er nog wel even druk mee. Bedankt.
0: Zo is het.
2: Voor de...
0: ja, ik bel gewoon af en toe. Hey, hoe is het met volume 2? Bedankt. En Wij gaan nog een tweetal liederen horen. Een backstage classic van Carmen, dat heet Step of Fate. En Your Kindness is van Celtic Worship. Morgen aandacht, uitgebreid aandacht voor het nieuwe album van Natalie Lane. Dat woensdag gaat verschijnen. Tot morgen.

0: Leverinvuurwerken.nl.
1: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van 400 euro. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week alle Alpro 1 plus 1 gratis. En Senseo koffiepads, een zak van 16 stuks, 4,99. En je kunt sparen voor gratis Beter Bikken Buddies. We doen met je mee, Plus.
1: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
3: De prijsfavoriet.

0: Gamma met de voordeelpas 30% korting op vloeren en 30% korting op lattenwanden. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
1: Hoi, wij zijn Marcel en Lydia.
2: En wij gaan in onze nieuwe voorstelling Avonturen in het Liedjesbos samen op avontuur.
1: Ga je mee? Kijk op truetickets.nl.
3: Ga je mee?
4: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
5: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Aruba, Bali of Kaapstad. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
6: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
7: Mama, wanneer komt papa thuis?
8: Honderden Chinese christenen zitten gevangen vanwege hun geloof. Net als de vader van deze jongen. SDOK steunt christenen en hun gezinnen die in China gevangen zitten. Ontdek meer op sdok.nl.
9: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zachte Cape Town handdoek voor maar 1,62. Of Nivea deodorant 150 ml voor maar 1,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
10: Grootnieuws Radio.
11: Het christelijke radiostation.
10: Het ANP-nieuws van 4 uur.
12: Goedemiddag, ik ben Oscar van Oorschot. Bondskanselier Merz is diep geschokt door de verkiezingswinst van de rechtsradicale AfD in Sachsen-Anhalt. De partij haalde bij de deelstaatverkiezingen bijna 44% van de stemmen. De partij van Merz halveerde. Hij erkende dat dat onder meer komt door zijn

0: lage populariteit. Er moet flink wat gebeuren om ons land weerbaarder te maken tegen extreem weer, zoals droogte of juist veel regen. In een nieuw advies staat onder meer dat het gemaal bij IJmuiden vernieuwd moet worden en het IJsselmeer meer water moet vasthouden. De plannen kosten miljarden. In de Engelse stad Portsmouth zijn bij een protest tegen migranten meerdere agenten gewond geraakt en ook zijn er politieauto's vernield. Het protest vannacht was vooral gericht tegen bootjes met migranten die aankomen vanuit Frankrijk. Eergisteren was er in Dover ook al zo'n protest. En dan nu het weer van Weer Online. Het is zonnig en warm met 21 graden aan de kust tot 29 in het binnenland. Vanavond wat bewolking, morgen gaat het regenen en is een stuk koeler rond de 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Grootnieuws Radio Verkeer.
2: ANWB.
3: De spits begint, er staat nu 160 kilometer file in totaal. Het is op dit moment vooral druk in de omgeving van Nijkerk door de afgesloten A28. De weg is dicht in beide richtingen vanwege veiligheidsmaatregelen bij de Hardenbergerbrug. Daardoor staat er ook file op de N301 Almere richting Barneveld. Tussen de aansluiting met de N704 en Nijkerk kun je 25 minuten bij je reistijd optellen. Ook op de A58 is het druk, Tilburg-Breda. Daar is een ongeluk gebeurd op de linkerrijstrook tussen Tilburg Centrum West en Bavel. Je treft 9 kilometer aan langzaam rijdend verkeer met 25 minuten oponthoud.
4: Goedemiddag. Ja, lekker net, hè? Die lo-fi worship. Eden worship. Ik vind het wel lekker. Maar we moeten ook wakker blijven natuurlijk. Hè. Belangrijk zo meteen achter het stuur. Dus daar heb ik ook wel weer iets voor. Bijvoorbeeld de Opwekking Band en deze van Rent Collective. My lighthouse, my
5: lighthouse. Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
6: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
7: Vandaag inspecteer je een museum. Of adviseer je over het duurzaam in stand houden van een vastgoedportefeuille. Morgen sta je in een monumentaal pand of overheidsgebouw. Bij Helix werk je aan projecten die een verhaal hebben. En er is ruimte om te groeien. Geen standaard werkdag? Kijk op werken bij helix.nl.
8: Een herberg op je weg. Een plek om rust te vinden. Een schuilplaats om God te zoeken. De herberg in Oosterbeek. Gastvrijheid, geestelijke begeleiding, liefdevolle aandacht. pdcdeherberg.nl.
7: Helix zoekt adviseurs, inspecteurs en specialisten brandveiligheid. Werken bij helix.nl.
9: Social Deal, Restaurant Deals, Take One en Actie Bo.
10: Ontdek de beste restaurantdeals en meer op socialdeal.nl.
9: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
10: Rand? Nee.
9: Fair enough.
10: Social Deal, deals die je niet mag missen.
11: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
10: Ontdek ook de beste restaurantdeals op socialdeal.nl.
12: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
13: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
14: Attentie alsjeblieft. Let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
15: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
16: Jouw talent ontdekken? Doe de matchmeter op werkenbijvisservisser.nl. Binnen 3 minuten inzichten die een loopbaan lang meegaan. Kom doen wat telt bij Visser & Visser.
17: Jongens, eten!
18: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
19: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
20: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
21: De dag
1: van vandaag.
2: Met Laurens van der Kraats.
1: Het christelijke radiostation.

0: zo'n lekker zomerstrandliedje. Dat past toch ineens alweer perfect op die spontane zomerdag in september, toch? Rent Collective en My Lighthouse. Goedemiddag, daar zijn we weer. Een nieuwe middagshow gaat van start. Goed dat je erbij bent. We zijn er tot 7 uur.
1: De dag van vandaag. Met Laurens van der Kraas.
0: Het is toch wel een beetje de dag waar we misschien over een maand nog wel over zeggen. Weet je nog, die ene maandag waarop het ineens gewoon weer zomer was, zo in september. De dag waarop ik me net iets te laat realiseerde dat een korte broek op zich ook best wel had gekund vandaag. Het is wel een ideale dag, hè, voor even lekker terrasje of even een ritje met de cabrio, dakje open, zonnebril op. Of misschien nog beter, met een vliegende auto. Dat zou toch leuk zijn als dat kan. Ik las vanochtend dat een Nederlands bedrijf toestemming heeft gekregen om vliegende auto's te gaan produceren. En ik dacht wel even, nou, dat is toch fantastisch. Ik bedoel, weet je, file op de A12, weet je wat, hup, rotor uitklappen, opstijgen en gaan, weet je wel. Maar toen las ik dus verder. Je moet eerst naar een vliegveld rijden. Vervolgens 5 minuten sleutelen aan je auto. En daarna heb je nog steeds een startbaan van een paar honderd meter nodig voordat je überhaupt de lucht in kan. Kortom, nog niet helemaal de vliegende auto waar we, ja, ik in ieder geval als kind van droomde. Dit is een beetje de Nederlandse versie van de vliegende auto. Nou, die komt er dus hopelijk nog een keer aan. Maar hoe meer ik erover lees, hoe sterker ik denk dat we nog eerder op een andere manier ten hemel gaan. Ja, dan deze manier. En er zit denk ik geen autofabrikant achter.

0: Gelukkig hadden we alle zomerse muziek nog niet op zolder gelegd. Past toch perfect vandaag deze ook. Toby Mac en Nothing Sweeter.
1: 1 uit 1008.
0: Misschien denk je, Laurens, je gaat nu wel dit lied draaien in de 1008, maar het is toch helemaal niet 4 mei? Nee, ik besef het me. 4 mei is natuurlijk traditioneel de dag waarop we herdenken, hè, de oorlogsslachtoffers. Maar misschien heb jij bij jou in de buurt ook wel bepaalde plekken waar hun eigen herdenkingen zijn op andere momenten in het jaar. Ik woon zelf in Ede en hier zie je in september op dit moment overal van die bordeauxrode Airborne-vlaggen verschijnen. Dan staan we stil bij operatie Market Garden en de luchtlandingen van 1944. En ja, bij ons is september dus nog steeds ook echt een maand van herdenken, beseffen en het vieren van de vrijheid dus ook wel. En die vlaggen, die deden me vandaag wel denken aan een lied van Elise Manna. En die wil ik graag even draaien in de 1008. Na de Eerste Wereldoorlog lag een heel groot deel van Noord-Frankrijk en Vlaanderen in puin. Maar juist tussen die kapotgeschoten velden begonnen op een gegeven moment allemaal klaprozen te bloeien. En daarom werd de klaproos een symbool van hoop. Nieuw leven op een plek waar je het misschien helemaal niet meer verwacht. En dat is dan weer een mooie metafoor voor zoveel terrein in het leven. Misschien ook wel voor jou vandaag. 591 in de top 1008. Elise Manna en Klaproos.

0: Dat ene lied. Precies op het juiste moment op je radio.
1: Door dit lied voel ik me geliefd.
0: En inspirerende gesprekken die opbouwen.
2: Hij is altijd degene die aanwezig is en ik blijf bij jou tot je uit dit dal bent.
0: Verbind je aan het hoopvolle geluid van Grootnieuws Radio en word vandaag vriend. Ga naar grootnieuwsradio.nl/vriend.

0: en Christine Getty, Come People of the Risen King. Daarvoor de 1000 dag van Elise Manna en Klaproos. Het is bijna 16:30. We gaan naar de hoofdpunten van het ANP-nieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Oscar.

0: Per van Oorschot.
1: Minister Sjoerdsma vindt het onacceptabel dat hulpgoederen Gaza niet binnenkomen, waar het Rode Kruis vanochtend voor waarschuwde. Nederland blijft Israël vragen om mensen in nood te helpen, zegt de minister. Over 20 jaar is het einde oefening voor de telers in de Bollenstreek, zegt de Delta-commissaris. De grond wordt daar langzaam ongeschikt door verzilting. Ook waarschuwt hij dat er veel meer gedaan moet worden tegen extreem weer. In Rijkswaterstaat is de Hardenbergerbrug in de A28 bij Nijkerk aan het checken. Die is met onmiddellijke ingang gesloten na een inspectie. Er staan flinke files. Eerder ging de Merwedebrug bij Gorinchem dicht voor vrachtwagens.
2: Dan het Groot Nieuwsradio weerbericht. Heerlijk zonnige nazomerdag vandaag met wel 29 graden in het zuidoosten. Vanuit het westen neemt de bewolking wel wat toe. En vannacht kan in het noorden en zuidoosten nog wat regen vallen. Het koelt vannacht af naar een graad of 17. Morgen alweer gedaan met de comeback van de zomer. Bewolkt en regenachtig, maximaal 19 graden. Hoe het op de weg is, hoor je van de ANWB.
3: De spits is begonnen, het wordt nu snel drukker op de weg. Er staat nu toch al bijna 300 kilometer file in totaal. Vooral rond Nijkerk, en dat komt door de afgesloten A28. De weg is in beide richtingen dicht vanwege veiligheidsmaatregelen bij de Hardenbergerbrug. En dat veroorzaakt onder andere file op de N301, Barneveld richting Almere. Tussen Slichtenhorst en de aansluiting met de A28 doe je er 30 minuten langer over. Ook op de A2 staat file Eindhoven richting Maastricht, tussen Grattum en knooppunt Het Vonderen. Dat komt door een auto met pech. Het rijdt langzaam over 6 kilometer met 10 minuten vertraging.
2: Dankjewel.
4: Laurens van der Kraat.
2: Voor liefhebbers van deze artiesten denk ik echt een gedroomde samenwerking. Even een rustmomentje zo op de maandagmiddag. Met Zera Worship, Javed en Sifra Bex en Christian van Woert. Simpel liefdeslied.
5: De dag van vandaag.
4: Het Christelijke Raad.

0: Ja, dat is even een rustmomentje. Zera Worship samen met Christian van Woerd en Simpel Liefdeslied.
1: Mijn woord is sporten.
2: Let's even.
1: Een drama.
3: Woord van vandaag.
0: Dit weekend was er bij onze familie op bezoek en die hebben een heel leuk klein hondje. Moes heet dat hondje, schrijf ik even op de pagina van vandaag alvast. En hoewel Moes nog geen 20 centimeter hoog is, slaagt hij er elke keer in ons gezin in om ons uit elkaar te trekken. Ja, het is wel zo. Ja. Mijn dochter Vera die is namelijk compleet verliefd op dat beestje. En mijn dochter Mirre, ja, die is echt doodsbang voor honden. Dus ik zit vaak. Mirre zit vaak bij mij op schoot. En mijn vrouw is dan Vera een beetje in bedwang aan het houden dat ze niet te veel het hondje de hele tijd opneemt overal naartoe. Gisteren moet Vera toch wel gedacht hebben. Ja, dit kan eigenlijk niet zo langer. Die situatie in ons gezin op deze manier. Want ik pakte net mijn telefoon erbij. En ik zie dat ze blijkbaar in die notitie. App, waar ze ook af en toe op mogen tekenen, dat ze daar een spraakbericht heeft opgenomen. En wat ik daar hoorde, nou ja, ik laat het jou ook gewoon even horen. Komt-ie.
4: Jezus, wil je dan een hondje geven aan mij, Jezus? Maar dan wil je Mirre dan naar een ander huis sturen en dan een hondje geven aan mij?
0: Zo lief, hè, die kids. Heerlijk. Ja, ik hoop alleen wel van harte dat dit gebed niet voort gaat worden. Want dat zou wel toch wel praktische uitdagingen opleveren. Dus Moes is bij deze te vinden op onze pagina van vandaag. En ik ben dus heel benieuwd wat jouw maandag typeert. Misschien heb je ook al iets met je kids meegemaakt. Of misschien heb je op deze verrassende zomerse dag nog even lekker het ervan genomen. Iets leuks gedaan, zonnetje gepakt. Wat het ook is, ik wil het graag weten. Jij kan het nu laten weten. De WhatsApp staat hier wagenwijd open. En alles komt hier binnen, dus ik zie het meteen. Kom maar door. Jouw woord van vandaag mag je nu appen. Dit zijn de

0: Chapman, How Great Thou Art Until That Day. Ja, en van Gods art genieten, dat kunnen veel christenen. Maar ook van wat je vervolgens weer van die art kunt maken, daar kan Paul volgens mij weer echt blij van worden. Goedemiddag Paul, wat is jouw woord van deze maandag?
1: Mijn woord vandaag is koken.
0: Ja, wat ben je precies aan het maken?
1: Ik heel erg slecht.
0: Oh, ja? Hallo? Test. Wat hoor jij aan de andere kant? Hoor jij je gehaper?
1: Ik hoor je heel slecht.
0: Oh, nou gaan we daar nog even op een later moment naar kijken. Maar jij bent lekker aan het koken. Wat ben je precies aan het maken?
1: Ik ben een Italiaanse ovenschotel aan het maken voor de eerste keer in mijn leven.
0: Oh.
1: Dus de kleinkinderen komen eten en elke maandag. En dan wil ik ze ook elke keer iets nieuws voorzetten.
0: Ja.
1: En deze keer is het een Italiaanse ovenschotel geworden.
0: Nou, wat lief dat je zo uitpakt.
1: Heel
0: werk,
1: maar het ziet er goed uit.
0: Ja, wat heb je precies gemaakt?
1: Een Italiaanse ovenschotel met heel veel groentjes en dan aardappelen eroverheen, wat kaas eroverheen. En dat schuiven we zo de oven in voor een paar minuten. En dan hoop ik dat het dadelijk smaakt.
0: Ja, nou, dat ziet er in ieder geval wel goed uit. Lekker zeg. Nou, eet smakelijk alvast, Paul.
1: Dankjewel.
0: Hoi. En Tineke stuurt ook een woord van vandaag door. Ze zegt, kinderboerderij is mijn woord van vandaag. Ik mocht lesgeven op de kinderboerderij en dan met de lunchpauze lekker naar buiten. Even lekker bij alle diertjes gekeken. Vond het superleuk en de kinderen ook. Nou, en hadden jullie ook lekker weer bij vandaag. Jaap, goedemiddag. Wat is jouw woord van vandaag?
2: Goedemiddag. Mijn woord van vandaag is open hemel.
0: Ja, schrijf hem op bij deze. En waarom?
2: Wij zijn het afgelopen weekend op het Upgrade Festival geweest in Capelle, Zeeland.
0: Oh ja.
2: En dat was het thema van het festival. En dat dekte volledig de lading, want we hebben het ook werkelijk als een open hemel ervaren. Ja. Geweldige tijd gehad.
0: Wat zorgde daarvoor dat het als een open hemel voelde?
2: We hebben 4 lezingen gehad over de persoon en het werk van de Heilige Geest. Daar heb ik er een aantal van mee mogen maken. Die waren zeer inspirerend en leerzaam en bemoedigend.
0: Ja.
2: Voor de rest was er heel veel muziek. Ontzettend genoten van Philippa Hanna, van de Bowery, van Christian Verwoerd.
0: Ja, beste line-up inderdaad. En je vertelt bij veel seminars over de Heilige Geest ook geweest. Wat heb je geleerd in die seminars waarvan je nu zegt dat wist ik nog niet?
2: Ja, wat ik wel het meest meegepakt heb is uit de toespraak van Linda Troost.
0: Oh ja, van Mozart.
2: Nee, Linda moet ik zeggen, sorry dat ik de naam verkeerd uitspreek. Die vatten het heel kort samen. Stil worden, luisteren en gehoorzamen.
0: Stil worden, luisteren en gehoorzamen. Ja, waarom neem je dat zo bewust mee?
2: Omdat ik dat heerlijk vind om met steekwoorden te werken.
0: Mm-hmm.
2: En vooral het stil worden vind ik vaak wel een probleem.
0: Ja.
2: Je springt uit je bed en je staat aan. En voordat je het weet is de dag voorbij. En dan zegt hij de geest, nee, wat mocht ik nou doen vandaag?
0: Ja. Nee, herkenbaar hoor. Ja, zeker in deze tijd valt het niet mee. Merk jij een verschil op het moment dat je dan toch inderdaad die stille momenten pakt op een of andere manier?
2: Ja, absoluut.
0: Ja?
2: Absoluut. Maar dan is het ook vaak nog zo dat het je lukt om stil te worden en te luisteren. En dat je s'avonds zegt van... en toch is dat gehoorzamen weer mislukt.
0: Ja, dat je dat toch wel een uitdaging vindt, toch? Ja,
2: is eerlijk zo. En dan heb je zo'n festival en dan word je er gewoon aan je haren weer bijgesleept.
0: Ja.
2: En dat helpt enorm. Super dankbaar voor.
0: Nou, goed man. Hey, dankjewel voor het delen van jouw woord van vandaag, Jaap, over het Upgrade Festival in Capelle in Zeeland. Dan het woord van vandaag uit de Bijbel. Vandaag Spreuken 11 vers 25. Daar staat een gulle gever zal gedijen. Wie te drinken geeft, zal te drinken krijgen. Spreuken 11 vers 25. Zo direct Chris Tamlin. Forever naar Eline, wat er te voelen valt. See?

0: Stamlin op Groot Nieuws Radio. Wilde als kind eigenlijk country-muzikant worden. Ik ben toch stiekem heel blij dat hij dat niet gedaan heeft. Jordan op Groot Nieuws met Forever. Zo direct na vijven. Mercy Me. I can only imagine.
1: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
2: Bij GM Damsteeg verhuren we echt dikke machines.
3: Voor grondverzet, recycling, zuigtechniek.
2: Ja, zoals graafmachines, bulldozers en grondzuigwagens.
3: We verhuren ook met chauffeurs of machinisten.
2: Echte aanpakkers.
3: Vakmensen.
2: Net als jij.
1: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Conferenceperen, een schaal van 1 kilo voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
2: Kom bij ons werken.
3: Bedien jij binnenkort een van onze gave machines?
2: Zoals een mobiel, trekker of shovel.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Zeg, al eens kaas gegeten van een dier dat eruit ziet alsof hij rechtstreeks uit een avonturenboek komt? Nee? Probeer dan de buffelkaas van Dutch Carabao. Nu 1 kilo voor €9,95. Romig, vol van smaak en beter verteerbaar dan gewone kaas. Bestel op buffelkaas.com.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf €22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl. Vodafone.
1: Dus, durf jij het aan? Buffelkaas van Dutch Carabao? Nu, 1 kilo ambachtelijke buffelkaas voor maar €9,95. Bestel op buffelkaas.com.
2: Kinderen en jongeren helpen? Bid voor hen. Doe met jouw gemeente mee aan de HGJB gebedsactie. Vraag gratis gebedsflyers aan op hgjb.nl/gebedsactie.
3: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
2: HGJB Gebedsactie. Bid mee voor kinderen en jongeren. Meer info op hgjb.nl/gebedsactie.
4: Nog 309.000.
5: Oké. Okay. Elektrisch en garantie?
6: 7 sturen.
5: Alcantara bekleding.
7: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
4: Kijk eens, gevonden.
7: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
8: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
9: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma S2U Allure Buitenlak zijn deuren en kozijnen weer voor jaren klaar.
10: Grootnieuws Radio.
11: Het christelijke radiostation.
10: Het ANP-nieuws van 5 uur.
12: Goedemiddag, ik ben Oscar van Oorschot. De Hardenbergenbrug bij Nijkerk, waar de A28 overheen loopt, blijft de komende 2 dagen nog dicht, zegt de ANWB. Er lijken problemen te zijn met de constructie. Rijkswaterstaat onderzoekt nu wat er precies aan de hand is, nadat eerdere metingen volgens de regionale omroep afwijkingen lieten zien. Er staan flinke files. Het zou goed kunnen dat er over 20 jaar geen bloembollen meer geteeld kunnen worden in de Bollenstreek, waarschuwt de Delta-commissaris. De grond wordt langzaam ongeschikt door droogte en verzilting, schrijft hij in een rapport. Ook waarschuwt hij dat er flinke maatregelen moeten komen om beter voorbereid te zijn op extreem weer. Buitenlandminister Sjoerdsma vindt het onacceptabel dat er nauwelijks hulpgoederen Gaza binnenkomen. Het Rode Kruis maakt zich zorgen nu er zo weinig hulp komt. Sjoerdsma blijft bij Israël aandringen op toegang tot Gaza voor hulpgoederen, zeker omdat mensen daar in nood zijn. En dan nu het weer van Weer Online. Het is zonnig en warm met 21 graden aan de kust tot 29 in het binnenland. Vanavond wat bewolking, morgen gaat het regenen en is het een stuk koeler rond de 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
10: Grootnieuws Radio Verkeer.
13: ANWB.
14: Op dit moment staat er 440 kilometer file in het land. De spits is dus begonnen en het wordt snel drukker op de weg. Het is vooral druk rond Nijkerk doordat de A28 dicht is. Nou, file op de A28 dus. Zwolle richting Amersfoort. Tussen Strand Nulde en Amersfoort-Vathorst. Daar is de A28 dicht vanwege veiligheidsmaatregelen. En dat veroorzaakt 20 minuten oponthoud ter hoogte van de Hardenbergerbrug. Omrijden kan via Apeldoorn over de A50 en de A1. Verder files op de A4 Rotterdam richting Amsterdam. Tussen Den Horen en Leidschendam is een ongeluk gebeurd. De weg is daar weer vrijgemaakt, maar reken op 20 minuten extra. Dan de A9 Amstelveen richting Alkmaar. Tussen knooppunt Velzen en Heemskerk gebeurde een ongeluk. De berger is aanwezig, maar de linkerrijstrook moet nog dicht blijven. Daarom doe je er 20 minuten langer over. Tot slot nog de N301 Almere richting Barneveld. Tussen de aansluiting met de N704 en Nijkerk rijdt het langzaam over 4 kilometer met 25 minuten oponthoud.
15: Stel je voor, je maakt een selfie en AI vervolgens vertelt je wat er allemaal beter kan aan je gezicht. Klinkt misschien een beetje als science fiction, maar het gebeurt al. Ik las er vanmorgen over op nu.nl en ik vond het best wel shocking om te lezen, ja, dat dit soort apps steeds normaler worden. Gelukkig is er ook een ander geluid, daarover zo meer.
16: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar nog veel onduidelijk is, kun je ook het meest veranderen. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
6: Ralph van Manen geeft in oktober een aantal intieme, persoonlijke concerten. In Veenendaal, Elburg, Eerbeek en Gouda. Unieke verhalen achter oude en nieuwe liedjes. En over het muzikale pad dat lang niet altijd over rozen is gegaan. Mis deze kans niet en ga voor kaarten naar www.eventsforchrist.nl.
16: Bekijk onze trainingen op debaak.nl.
13: Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar 1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
17: Fans van Voordeel.
13: Aldi.
18: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
13: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika. 500 gram voor maar 4,99. En muslirepen, eetpack voor de probeerprijs van maar 1,39.
17: Fans van voordeel,
13: Aldi.
19: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op glasvezel plus tv. Stap over op een 2-jarig abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Mis niks en sla je slag.
20: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
21: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
20: Oh, en nu niet?
21: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
20: Bueno! Kies het NS Flex abonnement, dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar €3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
19: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
22: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Rome, New York of Curaçao. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
23: Jouw talent ontdekken? Doe de matchmeter op werkenbijvisservisser.nl. Binnen 3 minuten inzichten die een loopbaan lang meegaan. Kom doen wat telt bij Visser en Visser.
24: Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak en jezelf die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Wees lekker jezelf bij Centerparks. Volg je natuur, Centerparks.
25: Jouw muur in je eigen favoriete kleur? Nu met Club Karwei 30% korting op bijna alle gekleurde muurverf. Ook op mengverf. Karwei, maak het mooier.
26: De dag van vandaag.
27: Met Laurens van der Kraats.
26: Het christelijke radiostation.

Prachtig lied over hoe het in de hemel zou kunnen uitzien. I can only imagine, Mercy Me. Goedemiddag op die verrassend lekkere nazomermaandag. Misschien nog even ceremonieel de laatste barbecue van het jaar aan het aansteken. Of gewoon de borden en de pannen op de tuintafel. Nou, ik hoop dat je een lekkere dag hebt gehad en met Radio aan weer even kunt bijkomen van deze maandag. Ik las vanmorgen op nu.nl een artikel dat ik eerlijk gezegd best wel bizar vond. Stel je voor, je maakt een selfie, die upload je naar een website of een app. En een paar minuten later krijg je een rapport terug. En het gaat dan niet over je gezondheid, maar over je uiterlijk. Je neus zou wel iets anders kunnen, je kin wat strakker, misschien een filletje hier, wat botox hier en daar. Het doel, de meest ideale versie van jezelf worden. Nou, het past ook wel in een bredere trend, van filters en fillers tot AI die vertelt hoe je er nog beter uit zou kunnen zien. Ja, ik vind het echt te bizar voor woorden en ik vraag me ook wel af, wat zegt het over onze samenleving? Dat er blijkbaar behoefte is aan een computer die ons vertelt wat er beter kan aan ons gezicht. Ik praat er zo over door met iemand die juist een heel andere boodschap uitdraagt dan wordt nog mooier, succesvoller of beter. Vriendin van de show, Wilma Veen.

0: We the Kingdom, Holy Water in de middagshow. Een AI-app die je na een foto vertelt dat jij je ideale beste zelf bent als je een neuscorrectie doet, een kinimplantaat en wat fillers. Ik las er vanmorgen over en moest eigenlijk even twee keer lezen wat het precies was. Maar ik wil er graag even over doorpraten. Aan de telefoon heb ik iemand die juist gelukkig een hele andere boodschap uitdraagt. Vriendin van de show, bekend van haar Ik Wonder Jou overdenkingen die jarenlang te horen waren op Groot Nieuwsradio. En ze moedigt dagelijks duizenden mensen met de boodschap dat je juist gezien bent, geliefd bent en ertoe doet. Wilma Veen, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, wat dacht jij?
1: Leuk om dichtbij te komen buurten.
0: Ja, nou, hartstikke fijn. Leuk dat je weer eens in de uitzending bent. En wat dacht jij eigenlijk toen je hoorde over die AI-scans die je vertellen wat er anders of beter zou kunnen aan je uiterlijk?
1: Oh, ik dacht echt, we hadden het kunnen bedenken natuurlijk met z'n allen. Maar ik dacht echt, oh, wat is dit een ramp. Want precies op die plek waar alle mensen onzeker over kunnen zijn, namelijk hun uiterlijk, komt AI en zegt, hey, ik kan je helpen om daar vanaf te komen. Dat is eigenlijk wat ze doen. En dat is natuurlijk gewoon één grote leugen. En het gaat zo in tegen het feit dat wij mensen uniek zijn gemaakt. Dat God ook in Psalm 139 staat het zo mooi. Ik heb je bijzonder gemaakt. En daarin, dat hij ons heeft gewezen. En dan gaan wij een algoritme laten bepalen of ons uiterlijk oké is.
0: Ja.
1: Jongens, waar gaat dat heen?
0: Ja, en je ziet het wel. Nou, waar gaat het heen? Het gaat steeds verder eigenlijk, hè? Want we hadden natuurlijk fillers al, botox. Ik zag pas zelfs een trend waarbij jongeren zichzelf letterlijk op hun gezicht slaan om hun botstructuur te veranderen. Ja, wat zeggen dat soort dingen volgens jou over onze tijd?
1: Ja, dat we in een tijd leven waarin perfectie de hoogste norm is. En wie bepaalt die perfectie? Inmiddels dus bijna een algoritme. Hmm. Internationale platforms die daarop inhaken. En dan kom je tot het diepste aantasting van de kern van onze waarden. En dat is dat God zegt, ik heb je gemaakt naar mijn beeld. Ik heb je gemaakt. En, het is heel menselijk om bepaalde vlakken van jezelf te denken, moh, dat had ik zelf anders gecreëerd. Of moh, had dat niet gedaan. Of moh, als dat iets meer of dat. Daar wil ik niet aankomen. Ik denk dat dat gewoon iets hoort bij ons mens zijn. Maar wat het mooie is, dat is niet het eindstation. Hoe meer we gaan ontdekken wie God in ons leven is en hoe meer we die fluistering keer op keer horen. Hey, ik ben zo blij dat jij bestaat. Ik heb je gecreëerd. Je bent waardevol. Maar met dit soort dingen komen we tot echt die stap

0: En we zien het ook in 1 Samuel staat dan de prachtige tekst vers 16, vers 7, hoofdstuk 16, vers 7. Mensen kijken naar het uiterlijk, maar de Heer kijkt naar het hart. En hoe meer we op die manier naar mensen gaan kijken, oh wauw, dan gaan we echt schoonheid zien.
1: Ja, maar ik vind dat wel echt een talent als je dat ook kan, hoor. Want ik denk dat veel mensen dat ook wel lastig vinden. Ik bedoel, jij gebruikt vaak ook het woord verwondering. Vind ik ook heel mooi. Hoe doe je dat? Hoe ga je van kijken naar wat dit een beetje is, dat verbeteren de hele tijd, naar juist meer verwonderen?
0: Ik denk dat het begint met allereerst stoppen met vergelijken. Dat is iets wat je kunt kiezen in je hoofd. We worden daardoor reclames natuurlijk enorm toe verleid en op aangedrongen, maar je daarvan bewust zijn en je daarbij dat stopzetten, dan kunnen je ogen open gaan voor wat er wel is. En die slag, die kun je gaan maken op het moment dat je 1 ding gaat doen, en dat is dankbaarheid oefenen. Dankbaarheid is echt de sleutel om los te komen van het diepe gevoel van ik ben niet goed genoeg. Dit klopt niet met mij, dat niet. Want als je dankbaar bent, kun je alleen maar, om dat te kunnen uiten, gaan nadenken over wat wel goed is en wat anders kan. En eerlijk, ik begrijp het ook als mensen onzeker kunnen worden over hun uiterlijk en daar een oplossing voor willen gaan zoeken. Ik heb zelf heel lang ongelooflijk veel prednisone moeten slikken, omdat ik een nieuw hart had en dat kwam erbij. En ik raakte steeds meer opgeblazen in mijn gezicht. Echt, ik kon bijna niet meer articuleren naar mijn gevoel, omdat mijn wangen zo vol liepen met water door dat opgeblazen door de prednison. Ja, en dan ging ik voor Ik Wonder Jou bijvoorbeeld wel de uitzendingen maken. Ja, dan voelde ik me ook onzeker. Maar weet je, op het moment dat ik dan toch dichter kwam in mijn hart van maar het gaat om de connectie en het gevoel dat aan de andere kant ook mensen zitten die ook verlangen naar de echte pure leven en echt kunnen zijn wie je bent, dat hielp mij dan ook daar toch overheen. Dus ik wil niet ontkennen dat dat lastig is en dat er situaties kunnen zijn waardoor het moeilijk is. Maar dan wil ik wel zeggen, het heeft me ook zo geholpen door steeds mijn dankbaarheid te zeggen. Dank u wel dat ik er ben en dank u wel dat u in mijn situatie bent. Maar boven alles, verwonderen begint echt waar je vergelijking stopt. En door AI raken we het menselijk individu kwijt. Dus wie je echt als mens mag zijn. Ja. En dat is zo ongelooflijk mooi, dat we mogen leren om ons te verwonderen, omdat we weten dat God zich zo verwondert over ons.
1: Ja, ik merk ook wel dat ik hierbij gelijk aan mijn kinderen moet denken, hoor. Hoe help je eigen kinderen dan opgroeien met die verwondering? Want dat wil je ze natuurlijk ook graag meegeven, hè? In plaats van dat ze ook heel erg gaan kijken naar wat er beter kan of zichzelf gaan vergelijken.
0: Ja, ik denk dat het dan, er zijn natuurlijk verschillende dingen, maar een van de dingen die mij als eerste te binnen schiet is ze niet constant complimenteren over hoe ze eruit zien.
1: Nee, maar dat is wel wat je van nature misschien als eerste gaat doen.
0: Ja, wat ziet er mooi uit. Maar je kan, het is mooi om je van bewust te zijn als opvoeder, dat je kijkt naar, maar wie is diegene echt? En dan kan het zijn als, wat prachtig dat je zo dat compliment uitdeelt aan je vriendinnetje, of dat je nu deelt, of wat fijn dat je even geduld hebt nu ik iets tegen je zeg, bijvoorbeeld. Dus dan ga je echt zitten op het zijn van iemand. En op de karakters, over blijdschap, geduld, liefde, vertrouwen. Dat je dat aanmoedigt. En natuurlijk kan je zeggen, oh, je ziet er prachtig uit. Logisch, maar laat dat niet je enige uiting zijn.
1: En dan wordt het misschien ook daar wel afhankelijk van later of zo.
0: Ja, dat denk ik zeker. Als een kind alleen maar hoort, wat ben je mooi, dan denk je, ik krijg aandacht. Ja. Omdat ze mij mooi vinden. Maar als je als jong kind al leert, ik mag zijn wie ik ben. Ja. En elk kind zal een moment hebben dat ze denken, of misschien thuis zeggen, ja, ik ben lelijk. Of ze zeggen op school dat ik lelijk ben. Ja, en dan komt het erop aan dat je dat kind mee kan nemen in het proces van, maar wie ben je? Ja. En dat je leert van, oké, als er wat gebeurt, hè, zoals dat had ik dan ook, dat kennen we ook allemaal, er is nood in je leven bijvoorbeeld. Lijden, moeilijke dingen, crisis, een onverwacht telefoontje. Dan ga je.
1: Wilma is even verdwenen, dus we gaan even kijken of we haar nog opnieuw kunnen bereiken. Want ja, er is nog iets wat ik graag nog even met haar wil bespreken. En anders is het gesprek niet af wat mij betreft, als we dat nog niet hebben gehad. Even kijken of ze opneemt. Dat zou fijn zijn. Komt er nog een berichtje binnen van B, die zegt, ik hoor de laatste deze zin. Komt

0: Comparison is the thief of joy. Vergelijken is de dief van de vreugde. Zo waar. Goed, mooi citaat. Dankjewel.
1: Hey,
0: Wilma, daar was je weer.
1: Dat was je kwijt.
0: Ja, nee, dat
1: bekijk
0: ik
1: ook
0: niet. Nee, totaal niet. Nee, ik was
1: er
0: niet klaar.
1: Ik vind het echt too much worden.
0: Ja, nee, gelukkig was dat het niet. Nee, want ik wilde je nog heel graag even spreken. Want vorige week is er wel iets bijzonders gebeurd. Toen ging de kaartverkoop van start van de Ik Wonder Jouw Dag. En die belangstelling, die was wel echt enorm. Hè. Binnen een dag waren gewoon de kaarten allemaal uitverkocht. Ja, we hebben nu een mooi gesprek natuurlijk over identiteit. Denk je dat daar misschien hetzelfde verlangen onder zit? Die behoefte om gezien te worden in plaats van beoordeeld?
1: Absoluut. Ik heb waar ik het over heb in mijn dagelijks bemoedigende mail, waar echt bijna zo'n 27.000 mensen een dag mee starten. Daarin zitten we echt op die kern. Wie zegt God dat jij mag zijn? Hoe kun jij in jouw zijn groeien door sterker en krachtiger in het leven te staan? En ook ondanks omstandigheden die soms zo moeilijk zijn, kijk naar de hele wereld, dat je toch sterk kunt staan en mag weten. En daarom eindig ik ook altijd elke overdenking, alles wat ik doe. Ik ben zo blij dat je bestaat. En die dag gaan we elkaar ontmoeten en echt zien zoals we zijn. Iedereen is welkom. En daar is zo massaal en zo snel op gereageerd dat we gewoon even uitgekomen waren. Ik echt de,
0: smaakt het naar meer? Denk je een keer groter? Of een volgende editie of een part 2? Of zijn er al ideeën voor?
1: Ja, want er staan nu al honderden mensen op de wachtlijst. En we dagen ook iedereen uit om gewoon je daar op te zetten. Want we gaan gewoon kijken hoe we dit gaan oplossen.
0: Ja,
1: dat is natuurlijk fantastisch. Ik wil iedereen gewoon zien zoals ze zijn. En ik hoop ook echt dat we met elkaar als gelovigen ook kunnen zeggen van, oh, we zien je hart en we zien hoe God jou heeft gemaakt. En dat is zo wonderlijk mooi.
0: Wilma Veen over AI, gezichtscan, zelfbeeld en misschien wel de belangrijkste vraag van vandaag. Hoe gaan we van verbeteren naar verwonderen? Comparison is the thief of joy, krijg ik hier ook binnen. Dankjewel, Wilma.
1: Tot ziens, hè.
0: Fijne avond, hoi.
1: Ik
0: moest denken aan dit lied van Martijn Buwalda. Hij is wel toepasselijk, denk ik. Schreef hij voor zijn kind. Deze is voor jou.
2: Wie heeft gezegd dat jij je altijd weer moet geven? Aan iedereen en overal op elk moment. En dat het hoogste doel is echtheid na te streven. Echt volgens hen die niet goed snappen wie je bent.

0: dood kan gaan.
1: Wat hebben we al daar op Groot Nieuws Radio met Deze is voor jou. Heeft vandaag trouwens een nieuw lied uitgebracht. Hè? Als je benieuwd bent, ga het even checken op Spotify bijvoorbeeld. Het is iets over 5:30. We gaan naar de hoofdpunten van het ANP-nieuws.
2: Goedemiddag, ik ben Oscar van Oorschot. FC Utrecht is de eerste mensen op het spoor die eergisteren met vuurwerk en bekers gooiden bij de wedstrijd tegen Go Ahead. Die wedstrijd werd gestaakt en wordt morgen uitgespeeld. De hooligans krijgen misschien een stadionverbod. Het gaat nog zeker 2 dagen duren voor de A28 bij Nijkerk weer open gaat. Er zijn problemen met de Hardenbergerbrug en daardoor moet het verkeer omrijden. Rijkswaterstaat inspecteert de brug nu. En telers in de Bollenstreek zijn het niet eens met de Delta-commissaris. Die zegt dat er over 20 jaar geen bollen meer geteeld kunnen worden door verzilting. De telers denken dat dat is op te lossen met gezuiverd rioolwater.
1: Dan het Groot Nieuwsradio weerbericht van Buienradar. Heerlijke zonnige nazomerdag met wel 29 graden in het zuidoosten. Vanuit het westen neemt de bewolking wel wat toe. En vannacht kan in het noorden en zuidoosten wat regen vallen. Het koelt af naar 17 graden. Morgen alweer gedaan met de comeback van de zomer. Bewolking en regenachtig, maximaal 19 graden. Situatie op de weg krijg je van de ANWB.
3: De meeste vertraging op dit moment komt door ongelukken. En het is druk in het midden van het land door de afgesloten A28. Dat merkt het verkeer bijvoorbeeld op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Dat is de omrijroute voor de afgesloten A28. En dat betekent 15 minuten oponthoud tussen Amersfoort Noord en Voorthuizen. Ook op de A28 is het nog druk. Zwolle richting Amersfoort, tussen Strand Nulde en Amersfoort-Vathorst, doe je er 5 tot 10 minuten langer over. Dat komt allemaal door de afgesloten Hardenbergerbrug. Het verkeer kan omrijden via Apeldoorn over de A50 en de A1 in beide richtingen. Dan nog de A27, Breda-Gorkum. Daar is een ongeluk gebeurd tussen Geertruidenberg en industriegebied Avelingen. De linkerrijstrook is dicht en daarom doe je er meer dan een uur langer over. Tot slot nog een file in het midden, ook door de afgesloten A28, de N301 Almere richting Barneveld. Tussen de aansluiting met de N704 en Nijkerk, 4 kilometer met 30 minuten vertraging.
1: Dankjewel.
4: Laurens van de Kraat.
1: Ja, vorige week vrijdag hadden we een lied dat begint met dezelfde letter als je voornaam. Massaal reacties in de muzikale grabbaton. Zometeen een nieuwe categorie naar Darlene Check en Testament.
5: De dag van vandaag.
4: Het Christelijke Radio.

0: Darlene Check en Testament op Groot Nieuws.
1: De muzikale Grabbelton.
0: Even kijken wat er vandaag in de balletje zit. Zo. Als het lukt, auto even aan de kant van de weg. En ja, dan mag je zo meteen iets gaan appen. Even kijken. Vandaag. Ja, dit is leuk. Een nummer dat je gewoon meteen herkent aan de eerste seconde. Dus het is zo'n iconisch intro, of het is meteen de stem, dat je gewoon meteen bij de eerste seconde direct denkt, ja, maar dit is dat lied. Welk lied heeft dat volgens jou? En die wil je ook nog eens heel graag horen op de radio. Dus liederen met een bekend begin, een bekend intro, waarbij je er meteen in zit vanaf seconde 1, die mag je vandaag aanvragen in de muzikale Grabbelton. Dus heb jij een goede suggestie, app het dan. Titel en artiest mag je nu appen naar de studio van Groot Nieuws Radio. En wie weet is het vandaag wel de plaats in de muzikale Grabbelton. App maar! Ja.

0: de ChristenUnie in dit nieuwe politieke jaar in het radicale midden blijven. Zoals de partij dat zelf wil. Een boeiend gesprek met partijleider Mirjam Bikker over waar dat vanuit gaat.
1: Het gewortelde midden. En wat zijn mijn wortels? Dat is het christelijk geloof.
0: Wat dat betekent?
1: Dus je kan soms door een fel statement heel veel gelijk hebben. Maar soms kan je door een vraag te stellen ook anderen eens laten nadenken over hé, waar zijn we nou precies mee bezig?
0: En waar dat ophoudt.
1: Dus het kapen van het christendom voor een eigen politieke agenda. Ik denk dat christenen daar heel waakzaam in moeten zijn als dat eigenlijk het is. Het verheffen van jezelf en van je eigen macht.
2: Beluister nu Groot Nieuws van de Week in de podcastplayer van jouw keuze via de Groot Nieuws Radio app of via grootnieuwsradio.nl/podcast.

0: Filmicam, Carrie Job en The Revelation Song. En ook hoorde je die zomerse van Michael W. Smith, Your Love is a Flood.
1: De muzikale grabbelton.
0: En op deze lekker zonnige maandagmiddag gaan we op zoek naar een lied in de muzikale grabbelton. En vandaag een lied waarbij je bij de eerste seconde meteen denkt, ja, dat is deze. Geen twijfel mogelijk. En je vindt hem gewoon super, super typerend, super herkenbaar. En ik heb bewust even wat nummers gepakt die je ook niet mega vaak op Groot Nieuws Radio hoort. Dus dat is denk ik wel leuk. En ik ga ook niet noemen welke liederen het zijn. Dus geen titel, geen artiest. Ik laat je alleen maar drie verschillende intro's horen van drie verschillende mensen. En dan mag je wat mij betreft gaan stemmen. Oké, gewoon puur op de eerste paar seconden. De eerste optie komt Thomas mee. Die wil iets van Iona horen. Dat is voor vele jeugdsentiment. Nostalgie. En hij wil gaan voor Heaven's Bright Sun. En die klinkt zo. Ah, dan ga ik het alsnog zeggen. Oh, wat stom. Dat zit er zo in. Huh? Oké, we gaan het anders doen. Ik ga het nu bij allemaal ook gewoon maar noemen. Heaven's Bright Sun, optie 1 van Iona. Tot daar. Oké, dat was optie 1. Dan gaan we naar optie 2. Daar komt Els mee. Ja, laat ik het dan maar gewoon zeggen. Jesus the Freak van DC Talk is optie 2. En dit is het begin. Maar die hoor je wel een beetje ook, hè? Ja. Tot daar. En dan de laatste optie. Dat is de suggestie van Corine. En die komt met een band, ken ik helemaal niet zo. De 77's met Nowhere Else. En die begint zo. Heel rustig, heel zacht. Ook wel herkenbaar inderdaad. Nou, dit zijn ze voor vandaag. De drie opties voor de muzikale grabbelton. Laat maar weten, waar ga je voor? 1, 2 of 3. 1 voor Iona, Heaven's Bright Sun. 2, DC Talk, Jesus Freak. En 3, 77's, Nowhere Else. App hem maar.

0: ben.
1: Het Aan de Project met Kostbaar. En terwijl dat lied te horen was, werd er heel druk gestemd in Nederland. Ik heb geen tijd meer om hem voor 60 te draaien. Maar zometeen na 60 gaan we horen wat de winnaar is voor de muzikale Grabbaton. Margriet zegt, hoi hoi, ik vind ze alle drie mooi. Ik ga dan toch voor nummer 2. En dan hier een berichtje van Ferdinand. Die zegt, ik ga voor 3. Voor mij geen twijfel. Nou, dat is duidelijk. Ja, dat is wel een beetje de tendens. Nummer 1 is helaas afgevallen. Maar het gaat dus nu nog tussen 2 en 3. Voor duidelijkheid mocht je net hier binnenkomen en denken, waar is er dan precies op te stemmen. Nou, het gaat om kenmerkende intro's, waarbij je meteen aan het begin denkt, ja, dat is dit of dat nummer. Vandaag hebben we op 2 DC Talk staan met Jesus Freak. Dat is dit begin. En dit is optie 3. Mocht je nog niet gestemd hebben, het kan nog even. 2 of 3, 2 voor DC Talk en 3 voor 77. Laat maar weten.
2: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito. Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle Joma-salades, 1 plus 1 gratis. En alle Jumbo's koffiepads, ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo. Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
3: Bij kozijnshop.nl doen we graag een deurtje open over kozijnen. Want als dé webshop in kozijnen weten we er alles van. Bestel je kozijnen razendsnel op kozijnshop.nl. Kozijnshop.
4: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week Plus hamburgers, 50% korting. Een dubbel fris en appelsientje fruitdrink. Een pak van 1 of 1,5 liter. 1 plus 1 gratis. En je kunt sparen voor gratis beter bikken buddies. We doen met je mee. Plus.
3: Kozijnen monteren we door heel Nederland. Bestel vandaag nog op kozijnshop.nl. Kozijnshop.
5: Terwijl kinderen hier een schooltas pakken, missen miljoenen kinderen in Afghanistan basisonderwijs. Zij leren niet lezen en schrijven. Samen zorgen we dat kinderen toch naar school kunnen. Help mee en doneer. Worldvision.nl.
6: In Israël wonen ongeveer 20.000 Messias-belijdende Joden. Zij geloven in Jezus als hun redder. De kleine gemeenten willen graag veel betekenen in de Israëlische samenleving. Zij hebben onze hulp nodig om maaltijden te geven en te evangeliseren. Uw steun helpt hen verder. Ga naar messiasbelijdendejoden.nl.
5: Geef kinderen in Afghanistan basisonderwijs. Worldvision.nl.
7: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
8: Wij zijn Berg. We laten je springen, rijden en vliegen in de buitenlucht. Spring op een trampoline, race op een skelter of klauter op een Berg Playbase. Ga naar buiten met elkaar en geniet. Spring snel naar berg.com.
7: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
9: Ben je ondernemer, inkoper of projectmanager? En op zoek naar een goedkopere productie? Let dan nu op. Moravian Outsourcing helpt met de uitbesteding in Oost-Europa. Bespaar op productiekosten met Moravian Outsourcing. Kijk op uitbestedeninoosteuropa.nl.
10: Oh. Goedemorgen allemaal.
11: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroon.nl.
12: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
13: Grootnieuws Radio.
14: Het christelijke radiostation.
13: Het ANP-nieuws van 6 uur.
15: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. FC Utrecht is de eerste mens op het spoor die onrust stookte bij de wedstrijd tegen Go Ahead afgelopen weekend. Daar werden bekers en vuurwerk op het veld gegooid, waardoor de wedstrijd moest worden gestaakt. De club heeft al een paar stadionverboden uitgedeeld. Morgen wordt de wedstrijd uitgespeeld. De transportbranche baalt van de problemen met de brug op de A28 bij Nijkerk. Die is uit voorzorg gesloten na een inspectie. Dat kost de sector €1 miljoen per dag en de brug blijft nog zeker 2 dagen dicht. Vrachtwagens mogen ook al een tijdje niet meer over de Merwedebrug bij Gorkum. Telers in de Bollenstreek zijn het niet eens met de Delta-commissaris. Die zegt dat er over 20 jaar geen toekomst meer voor hen is door verzilting in de grond. De bollentelers zeggen daar vast wel een oplossing voor te kunnen vinden, zoals het gebruiken van gezuiverd rioolwater. En dan nu het weer van Weer Online. Het blijft nog lang zacht, wel wordt het vanavond bewolkt. Het koelt af tot een graad of 17. Morgen regen, aan de kust een stevige zuidwestenwind en een stuk koeler met 17 tot 23 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Groot Radio Verkeer.
16: ANWB.
17: Op dit moment is het druk in het zuiden en westen van het land, maar vooral in het midden van het land door de afgesloten A28 bij Nijkerk. Die is namelijk dicht bij de Hardenbergerbrug door veiligheidsmaatregelen van Rijkswaterstaat. In beide richtingen kan het verkeer het beste omrijden via Apeldoorn over de A1 en de A50. Nou, op verschillende plekken veroorzaakt de afsluiting voor files. Dat zien we bijvoorbeeld op de N301 Almere richting Barneveld, tussen de aansluiting met de N704 en Nijkerk, 4 kilometer met 25 minuten oponthoud. Ook op de A27 Utrecht-Breda is het druk door een ongeluk. Tussen Lexmond en Werkendam is er ook schade aan het wegmeubilair. Het veroorzaakt meer dan een uur vertraging, omdat de rechte rijstrook dicht is.
1: Goedenavond, je hebt nog een platengoed in de muzikale grabbelton. En het is wel duidelijk hoor, de uitslag. Ik ben wel bang dat ik alvast excuses moet maken aan wat buren van onze luisteraars. Zo meer.
18: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
19: Wil jij het verschil maken bij mensen in jouw buurt? Word vrijwilliger bij het Leger des Heils. Samen bouwen we aan een maatschappij waarin we mensen zien, helpen en horen. Omdat we doen wat we geloven. Kijk op legerdesheils.nl/vrijwilliger.
18: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
20: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
21: Een herberg op je weg. Een plek om rust te vinden. Een schuilplaats om God te zoeken. De Herberg in Oosterbeek. Gastvrijheid, geestelijke begeleiding, liefdevolle aandacht. pdcdeherberg.nl.
22: Dames en heren, de daluren beginnen.
23: Ah, vanaf 9 uur reis je met 40% korting met een Netflix dalvoordeel. En in het weekend de hele dag. Nu 3 maanden voor maar €3,50 per maand. Ga naar ns.nl/dalvoordeel.
24: Bij Optimaal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimaal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
25: Thijs en Jorieke.
26: Live. Wij willen 31 oktober met jou in de Verbindingen Veenendaal een onvergetelijke avond beleven.
27: Over het thema Weerbaar in de Onrust.
26: De band Lef zorgt voor de muziek. Michelle van Dusseldorp voor de diepgang.
28: Lijkt me verstandig dat ik voor de grappen zorg, maar wat ga jij dan doen?
26: Goeie vraag, ga ik nog over nadenken.
25: Reserveer snel je kaarten via grootnieuwsradio.nl/live.
28: Tot dan!
29: Hoi, wij zijn Marcel en Lydia.
30: En wij gaan in onze nieuwe voorstelling Avonturen in het Liedjesbos samen op avontuur.
29: Ga je mee? Kijk op truetickets.nl.
31: Ga je mee?
32: Jouw talent ontdekken? Doe de matchmeter op werkenbijvisservisser.nl. Binnen 3 minuten inzichten die een loopbaan lang meegaan. Kom doen wat telt bij Visser en Visser.
33: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
34: De dag van vandaag.
35: Met Laurens van der Kraats.
34: Het christelijke radiostation.
35: Groot Nieuws.
1: muzikale grabbelton met een typerend intro. Hoor je het al? Cynthia zegt natuurlijk stem ik op 2. Esther zegt bij nummer 2 gaat de radio op 10. En Herma 2

0: Groot Nieuws Radio. Een welgemeend excuus aan alle buren in Nederland van de Groot Nieuws Radio luisteraars.
1: De dag van vandaag.
0: Of nou ja, eigenlijk niet. Dit moet je gewoon kunnen draaien, toch met alle gevolgen van dien. Corrie bijvoorbeeld zegt hier geluidstand, burenoverlast. En Els en Jaap die rappen gewoon de stukken bijna foutloos mee, laten ze weten. Even jeugdsentiment op je radio met de DC Talk in de muzikale gabaton en Jesus Freak. Het is de middagshow die nu ook de avond ingaat met zometeen een after-dinner tip. Misschien wel even lekker uitbuiken op de bank of misschien wel met dit weer lekker in de tuin. Met zometeen een lied wat ik je graag wil laten horen, een after-dinner tip. Ja, het is wel een beetje apart, want ik ga zometeen een lied laten horen dat eigenlijk niet meer had kunnen verschijnen. Brian Dirksen, bekend van Come Now Is The Time To Worship en Refiner's Fire, die er overleed vorige maand. Maar voor zijn overlijden nam hij nog nieuwe muziek op en dat hoor je zo.

0: Vrijdagavond allemaal van die traditionele liederen in de jaarbeurs in Utrecht onder leiding van voormalig hardstyle-dj Seffa. En nog steeds wil hij wel eens dj'en. Maar ook veel van die oude berijmingen nog. En mooi om te zien, ook online wat filmpjes hier en daar langskomen van hoe massaal 7000 mensen dat allemaal meezingen. Was volgens mij ontzettend gaaf.
1: De After Dinner Tip.
0: Dit waren psalmen voor nu met zingen nieuw lied op basis van psalm 96. Ja, we kennen hem allemaal van worship klassiekers als Come Now Is The Time To Worship en Refiner's Fire, Brian Dirksen. Vorige maand overlijdt hij na een strijd tegen kanker. Maar deze week klinkt zijn stem opnieuw in een bijzonder nieuw nummer. Het heet Whisper. Het lied werd al voor zijn overlijden opgenomen. En ja, ik moet zeggen, dan komt er nu toch weer met dat in het achterhoofd heel anders binnen. Het voelt bijna als een laatste gebed. Onder het nummer reageren luisteraars uit de hele wereld. Sommigen bedanken Brian voor de lied.

0: Ja, het voelt een beetje apart om te zeggen, maar het is toch echt nieuw muziek van Brian Dirksen. Je hoorde de afternoon-tip van vandaag, Whisper. Het is bijna 6:30, we gaan naar de hoofdpunten van het ANP-nieuws.
1: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Een agent die in januari een vrouw schopte bij Utrecht Centraal wordt daar niet voor vervolgd. Volgens justitie mocht hij dat doen omdat de vrouw niet luisterde en zich verzette tegen haar aanhouding. De eerste mensen die eergisteren vuurwerk gooiden bij de wedstrijd Utrecht Go Ahead hebben een stadionverbod gekregen. Utrecht is nog op zoek naar meer verdachten, die kunnen ook een landelijk stadionverbod krijgen. En de gemeente Nijkerk vraagt inwoners overmorgen goed na te denken of ze wel de weg op moeten gaan. Er staan flinke files door een dichte brug op de A28 en dan rijdt het OV ook niet door een staking.
0: Het Groot Nieuwsradio weerbericht. We hebben een lekkere nazomerdag achter de rug met bijna 30 graden in het zuidoosten. Vanuit het westen neemt de bewolking geleidelijk toe vanavond. Later kan er in het noorden en zuidoosten ook wat regen vallen. Vannacht koelt het af naar zo'n 17 graden. Morgen is het alweer over met de zomerse comeback. Veel bewolking en regenachtig met maximaal rond de 19 graden. Hoe het op de weg is, hoor je van de ANWB.
2: Veel files worden korter, maar vooral in het midden van het land is het nog erg druk door de afgesloten A28 bij Nijkerk. De A28 is dus afgesloten in beide richtingen bij de Hardenbergerbrug. Dat komt door veiligheidsoverwegingen. En omrijden kan het best via Apeldoorn.

0: A1 en de A50. Verder nog files op de N216, Schoonhoven richting Gorkum. Tussen Giezenburg en de aansluiting met de A15 doe je er 3 kwartier langer over. Op de A4 Amsterdam-Den Haag staat een kapotte vrachtauto op de linkerrijstrook tussen Hoofddorp Zuid en Hoogmade. 10 kilometer met 15 minuten oponthoud. En tot slot nog de A27 Utrecht-Breda. Daar is een ongeluk gebeurd tussen Lexmond en Werkendam en nu is er schade aan het wegdek. Daarom is de rechterrijstrook dicht en je vertraging meer dan een uur.
1: Dankjewel.
2: Laurens van der Kraat.
1: Terug in de tijd zo met Petra, We Need Jesus. Ook de doorgeefbijbel komt eraan. Naar Project of Love met Jesaja 28 en Matthew 11. Rest is dit.
3: De dag van vandaag.
2: Het christelijke radiostation.

0: Rest. Pocket of Love met Rest, direct gebaseerd op Jesaja 28 en Matthäus 11. Ja, of die gearcheerd zijn ook vandaag in de Doorgeefbijbel, we gaan het horen.
1: De Doorgeefbijbel.
0: Het Gelderse Scherpenzeel is waar de afgelopen werkdagen de Doorgeefbijbel is. Hij gaat van hand tot hand door het land. En we zijn nu bij...
2: Goedenavond, met Maries van Veldhuizen.
0: Maries, goedenavond met Laurens. Goedenavond, hoe is het leven?
2: Ja, goed.
0: Mooi.
2: Lekker op werk, in de zon.
0: Vandaag. Lekker. Dus, je werkt in de buitenlucht?
2: Ja, ik werk in de bouw.
0: Ah, kijk eens. Dus wat denk jij op het moment dat je in het nieuws weer hoort, er moet meer bijgebouwd worden?
2: Ja, dat moet zeker. Nee, we hebben werk genoeg, dus daar hoeft het niet aan te liggen. Maar
0: ook mensen genoeg? Of is het eigenlijk gewoon een te gekke opgave?
2: Nee, mensen zijn er wel te weinig, ja.
0: Ja?
2: We missen een hoop jongens die, toch graag, die we toch graag te bouwen willen hebben.
0: Ja.
2: Ja, en tegenwoordig willen mensen meer doorleren en minder met de handen werken. Dus dat is jammer voor ons.
0: Ja.
2: Maar hopen op een betere toekomst, dat er meer jongens komen.
0: En in de regio waar jullie bouwen, is daar nieuwbouw, is het een beetje te doen? Of lopen jullie daar tegen dingen aan?
2: Volgens mij hebben wij hier in de buurt niet te klagen.
0: Gelukkig, gelukkig.
2: Er mag genoeg gebouwd worden dus.
0: Hey Maries, jij hebt de Doorgeefbijbel gekregen. Want ik kwam eigenlijk weer een beetje terug. Hè? Had je hem nog aan zien komen?
2: Ja.
0: Of?
2: Ja, ik had hem wel aan zien komen. Mijn vrouw was van de week al op de radio en die had hem aan een vriend van mij gegeven. En die geeft hem weer aan mij, dus blijft hier een mooie scherpe zil.
0: Ja. Hey, wat heb jij met de Bijbel? Wat betekent het boek voor jou?
2: Steeds meer. Hoe ouder ik word, hoe meer je erin groeit. En hoe meer ik er ook eigenlijk van wil weten.
0: Hoe komt dat, denk je? Dat als je ouder wordt, dat dat meer groeit?
2: Verstand komt met de wijsheid, hè, zeggen ze.
0: Oh ja, met de jaren, hè? Ja.
2: Of met de jaren, sorry, ja.
0: Ja, precies, ja. Over een paar jaar weet je hem wel. Nee, gaantje.
2: Ja, inderdaad, precies.
0: Hé, maar Maries, je hebt een tekst volgens mij ook gearcheerd als het goed is. Zou je die willen voorlezen?
2: Ja, heb ik. Vertrouw op de Heer met heel je hart en steun op je eigen inzicht niet.
0: Ja.
2: Ken hem in al je wegen, dan zal hij je paden recht maken.
0: De tekst uit Spreuken 3 was het geloof ik, hè? Vers 5?
2: Ja, Spreuken 3, vers 5 en 6.
0: Ja. En deze is bij deze dus gearcheerd. Ook voor jou een belangrijke tekst dus. Waarom?
2: Ja, nou ik merk toch wel in het dagelijks leven dat... ik denk dat we er allemaal tegenaan lopen. Maar vooral ik zelf ook, dat we zelf alles graag onder controle willen houden. En als het niet zo loopt als dat je zelf bedacht had, dat het dan ingewikkeld wordt.
0: Hmm.
2: En als ik dan dit vers lees, dan denk ik daarbij van... je mag het ook loslaten en in zijn hand leggen. En... daarop vertrouwen ook.
0: Ja. En hoe doe jij dat?
2: Ja, dat is lastig. Probeer dat toch wel te doen. Om te bidden. Of soms zit ik in de auto terug naar huis. En dan benoem ik het gewoon en vraag ik het aan hem.
0: Ja.
2: Dan leg ik het bij hem neer.
0: Ja. En hoe... Kijk, er is eigenlijk een tegenstelling, hè? Van vertrouwen op Heer met heel je hart en steun op je eigen inzicht niet. Hoe onderscheid jij van wat is je eigen inzicht en wanneer is het Gods leiding? En is het van Hem?
2: Dat is een lastige vraag. Ik denk als jij Hem los wil laten, tenminste los wil laten, dat je, als je denkt met wat je doet, je dat zonder Hem kan, dat... hoe zeg ik dat goed? Dat je het niet zonder kan met hem. Je hebt hem altijd nodig. En als je het zonder hem wil doen, dan wordt het lastiger ook.
0: Ja. Herken je dat?
2: Hoezo ja. En dan ga ik het er aan hem vragen.
0: En dan kom je weer verder.
2: Ja.
0: Deze tekst die gaan we weer meenemen. Spreuken 3, vers 5 en 6, bij deze gearcheerd in de Doorgeefbijbel. Volgens mij vanuit Scherpenzeel nog, hè?
2: Ja, nog steeds uit Scherpenzeel, ja.
0: Helemaal
2: ja.
0: Goed. Waar gaat hij morgen naartoe? Weet je dat al?
2: Ik ga me richting Nodenberg, jongen. Maar anders blijft hij heel lang in Scherpenzeel. En het zou wel leuk zijn als hij een dorpje opschuift.
0: Ja, zegt het. Ja. Leuk. Dankjewel, Maries. Ik wens jou een mooie avond.
2: Super. Dankjewel, Al.

0: Goedemorgen, wat kan ik voor je doen?
1: Speel een hoopvol geluid.
0: Oké, ik start de Groot Nieuws Radio app.
2: Kies elke dag voor een hoopvol geluid. Zoals podcasts met inspirerende gesprekken en radioprogramma's met bemoedigende muziek. Allemaal in één app.
0: Met daarnaast artikelen, playlists en groot nieuws gemist.
2: Download vandaag de Groot Nieuws Radio app
0: in de App Store.

0: Eline met Anne Michel. Geef me Jezus.
1: De Luisterwijzer.
0: Zo direct kun je op 7FM genieten van Daan Olthoff. Is ook wel eens hier bij ons te horen. En onze audiovormgever heeft dus ook een show op 7. Met zo de Capital Kings. Mocht jou dat allemaal net wat te hard gaan, je kunt ook kiezen voor Groot Nieuws Radio non-stop. Daar hoor je zo Hillsong United. There was another in the fire. En hier begint zometeen het programma Wens met Tim Hendricks en het koor Jigdal Jahu. Dit was de middagshow voor deze maandag 7 september. Morgen zijn we er weer vanaf 4 uur met een verse editie. Mooie avond. Dit is Matthew West en Good.

0: 30. Scoor alle avonddeals bij Bol.
1: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
2: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
0: Vul je voorraad wasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Colorus 100 wasbeurten voor maar 12 cent per was. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
3: Vandaag inspecteer je een museum. Of adviseer je over het duurzaam in stand houden van een vastgoedportefeuille. Morgen sta je in een monumentaal pand of overheidsgebouw. Bij Helix werk je aan projecten die een verhaal hebben. En er is ruimte om te groeien. Geen standaard werkdag? Kijk op werken bij helix.nl.
4: Geld inzamelen voor een school, vereniging, kerk of project? Organiseer een stroopwafelactie met de ambachtelijke stroopwafels van Marcus & Marcus. Deze zijn lekker en aantrekkelijk geprijsd. Zo gaat uw opbrengst naar het goede doel. Ga naar stroopwafelsvanmarcus.nl.
3: Helix zoekt adviseurs, inspecteurs en specialisten brandveiligheid. Werken bij helix.nl.
5: Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar 1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
6: Fans van Voordeel.
5: Aldi.
7: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
5: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika. 500 gram voor maar 4,99. En muslirepen, eetpack voor de probeerprijs van maar 1,39.
6: Fans van voordeel.
5: Aldi.
8: Met de Gamma Voordeelpas extra scherp geprijsd OSB constructieplaat 15 mm voor 11,79 per stuk. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
9: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
10: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Toon Groffel. We komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
11: Zeg het!
10: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
12: Kijk, daar is die. Een knaller van een aanbieding met Chocomel en Fristi. Nu bij Kruidvat 15 pakjes Chocomel of Fristi voor 5,49. Dus snel naar de winkel, want je weet niet wat je mist. Die.
13: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
14: Grootnieuws Radio.
15: Het christelijke radiostation.
14: Het ANP-nieuws van 7 uur.
16: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. De agent die begin dit jaar een trap uitdeelde aan een vrouw op Utrecht Centraal en een andere vrouw sloeg met de wapenstok, wordt niet vervolgd. Het OM vindt dat de agent geweld mocht gebruiken omdat de vrouw niet meewerkte aan haar aanhouding. Een filmpje van het voorval zorgde voor veel ophef. De problemen met de Hardenbergenbrug bij Nijkerk hebben ook gevolgen voor schepen. De akkervaart onder de brug is dicht, net als de wegen ernaast. De brug waar de A28 overheen loopt is sinds vanmiddag gesloten na een inspectie. Dat betekent zeker 2 dagen geen verkeer op de A28 en dat zorgt voor flinke files. In het Friese Kollemerswaag is een man gewond geraakt nadat er een molotovcocktail naar hem was gegooid, meldt de lokale omroep. De gooier zou dat hebben gedaan na een ruzie met 2 anderen die hem mishandeld zouden hebben. Ze zijn allemaal aangehouden, de gooier van de molotovcocktail zit nog vast. En dan nu het weer van Weer Online. Het blijft nog lang zacht, wel wordt het vanavond bewolkt. Het koelt af tot een graad of 17. Morgen regen, aan de kust een stevige zuidwestenwind en een stuk koeler met 17 tot 23 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
14: Grootnieuws Radio Verkeer.
17: ANWB.
18: Op dit moment loopt het verkeer vertraging op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Tussen Nieuw-Vennep en Hoogmade staat een vrachtauto met pech en daarom moest de linkerrijstrook afgesloten worden. Die doet er 15 minuten langer over. Op de A28 Amersfoort-Zwolle is een wegafsluiting van kracht. Dat komt door veiligheidsmaatregelen op de Hardenbergerbrug. De weg is dicht en omrijden kan het best via Apeldoorn over de A1 en de A50. Verder nog veel verkeer op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Daar staat een vrachtauto met pech op de linkerrijstrook tussen Nieuw-Vennep en Hoogmade. 6 kilometer met 15 minuten oponthoud. Tot slot nog de N216 Schoonhoven richting Gorkum. Tussen Giezenburg en de aansluiting met de A15 ben je 25 minuten kwijt.
11: Zometeen wens.
17: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
19: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
20: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Conference peren. Een schaal van 1 kilo voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
21: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op de nieuwe Oppo Reno 16 Pro. En dat is nog niet alles, want je krijgt nu Oppo Enco R5 Pro oordopjes, een snellader en een case cadeau. Kijk op odido.nl. Mis niks en sla je slag.
22: Bij Albert Heijn spaar je nu gratis groente- en fruitdiskies met de leukste Disney- en Pixar-karakters. Zo maken we groente- en fruit eten nog leuker. Nu een

0: action.nl/business.
1: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zachte Cape Town handdoek voor maar 1,62. Of Nivea deodorant 150 ml voor maar 1,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
2: Een fijne keuken zoals deze, dat merk je met het koken. En dat begint met een goede keuken. Stadshagen Keukendesign uit Amersfoort, die helpt je met plannen en plaatsen. Zonder gedoe. Keukendesign.nl.
3: Botten en spieren ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Zing mee met Mannenkoor Nederland. Zaterdag 3 oktober in de Bovenkerk in Kampen. 200 mannen zingen muziek van Klaas-Jan Mulder. Met medewerking van Gerwin van der Plaats, Marco den Toom, Hugo van der Meij, Arjan en Edith Post en Jan Loosman. Paai Catering verzorgt lunch en buffet. Mannenkoornederland.nl.
5: Smint.
6: Valt je iets op aan mij?
5: Nieuwe jas?
6: Nee.
5: Nieuwe schoenen?
6: Nee.
5: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
7: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor.
5: Smint.
8: Boost yourself.
9: Ben jij ondernemer en wil je verduurzamen? Credits helpt je op weg. Als stichting helpen we jouw bedrijf te investeren in duurzame apparatuur, batterijopslag of een elektrische bus. Nu met 2% rente. Ondernemen begint bij Credits.
10: Vanaf 7 uur.
11: De mooiste kerk- en koormuziek.
10: Het christelijke radiostation.
11: Geluid.

Prachtige woorden en prachtige melodie van dit oorspronkelijk Duitsstalige lied. Jichtel Jahu zong wat God doet, dat is wel gedaan. En het eerste vers over de hand van God die ons veilig leidt. Vers 2 over je blijmoedig aan hem geven. En vers 3, wat God doet, dat is wel gedaan. Daar laat ik het bij blijven. Al moet ik door de engte gaan, waar mij de dood zal drijven. Als God mij leidt, kan ik de tijd van duisternis verdragen. Ik zal zijn licht zien dagen. En met dit eerste lied van harte welkom. Fijn dat je luistert op deze maandagavond, 7 september 2026. Dit is weer een nieuwe wens. Ga er maar goed voor zitten en laat het maar gebeuren. Laat het over je heen komen. De platen die we draaien, op jouw verzoek. Voor gezamenlijke geniet- en rustmomenten. Voor dankmomenten, muzikale bemoedigingen en pure inspiratie. Met vertrouwde en met nieuwe geloofsliederen. Met de muziek een uur van verbinding. En mooi om dan vanavond ook zo het feestje mee te vieren met Everdien uit Apeldoorn. Everdien, groetjes hier en een wens van Herman, Jona, Lea en Thijs. En ook twee paar vogelpootjes. Lieve Everdien, lieve mama, je hoopt morgen jarig te zijn. Alvast van harte gefeliciteerd met je 38e verjaardag. En bedankt voor wat je voor ons doet. We wensen je alvast een hele fijne verjaardag en wensen je Gods zegen toe. Met het volgende lied. Dit is voor jou, Everdien, lieve mama. Een vaste burcht is onze God, een toevlucht voor de zijne.

Onder leiding van Harm Hoeve zong het Groot Nederlands Jongerenkoor hier een vaste burcht is onze God. En dan gaan we naar Psalm 121, Als ik naar de bergen kijk. Muziek van Sela hier voor Ineke van der Plank uit Nunspeet aangevraagd. Met een bemoedigende, lieve groet voor jou en heel veel sterkte namens Jannie Mekking. Jannie zegt, Ineke, dit lied is voor jou. Als bemoediging. Nu je voor de tweede keer in korte tijd een ingrijpende operatie aan je knie hebt moeten ondergaan. En ook nu volgt er weer een lange weg van revalidatie. Dat het je mag sterken, dit lied vanavond namens Jannie Mekking te horen. Als ik naar de bergen kijk.

Speciaal voor jou, Ineke. Door Jannie voor je aangevraagd. Muziek van Sela. De woorden van Psalm 121 die er doorheen klonken. Hopelijk heeft het je bijzonder goed gedaan dit vanavond zo op de radio te horen. En zit je te luisteren? Wil je ook een plaat aanvragen? Heb je een heel mooi lied in gedachten? Deel het via grootnieuwsradio.nl/wens. En laat jouw lied ergens een lied van troost zijn. Een lied van kracht, van inspiratie. Een lied van dank misschien. Laat het weten als we iets voor je kunnen draaien. En als jouw lied een persoonlijke wens mag worden hier op Grootnieuwsradio. Grootnieuwsradio.nl/wens. Daar ontvangen we graag jouw verzoekplaat voor de uitzending. Ja, en dan een zegenlied. Zegen ons al goede. Zingt het Kampermannenkoor door Eendracht Verbonden vanavond. En dat doen zij namens Johan en Nettie Beukema. Vanuit het zand deze muzikale wens voor Lia van Weerde uit Loppersum. Want hallo Lia, zeggen Nettie en Johan. Wij willen jou graag een bemoedigend lied laten horen en jou zo Gods onmisbare zegen en nabijheid toewensen. Met een meelevende groet van ons vanuit het zand.

0: Zegen ons al goede, neem ons in uw hoede en verhef uw aangezicht over ons en over Lia van Weerde uit Loppersum en geef ons licht.
1: De dagtekst.
0: Klaar om wijsheid te ontvangen met Spreuken 11 vers 25. Daar staat: een gulle gever zal gedijen. Wie te drinken geeft, zal te drinken krijgen. Dat is hem voor vandaag. Doe er je voordeel mee. Spreuken 11 vers 25. Een gulle gever zal gedijen. Wie te drinken geeft, zal te drinken krijgen. En luister nu naar Young Ladies Choir Hadassah. Zij zingen een lied over geven. Leven om jezelf te geven, omdat God zich gaf voor jou.

met het lied Geven, gezongen door het Young Ladies Choir Hadassah. En de dagtekst, Spreuken 11 vers 25, zijn wij in Bleskensgraaf aangekomen. Staan we stil bij het huis van Gerard van der Dussen. Gerard, goedenavond en een wens vanuit Ottoland namens Arie en Plony Ane. Ze laten weten, Gerard, afgelopen zaterdag mocht je je verjaardag vieren. En we wensen je ook langs deze weg van harte God zegen toe voor de toekomst samen met Beb en jullie talrijke nageslacht. Vanuit Ottoland deze wens met Psalm 72, de versen 1, 2 en 11 door het Gener Muidermannenkoor stereo gezongen namens Arie en Plony Ane.

0: Leer mij leven met het oog op u gericht, zong Circa Voices onder leiding van dirigent Jan Quintus Zwart. We maken het podium vrij voor het Blijde Klanken koor van deze week. Je hoort ze de hele week extra veel, mannenensemble Espressione, onder leiding van Arjan Wouters, 14 man sterk, een klein groepje mannen uit verschillende delen van het land. En de oprichting was in 2016, wat betekent dat ze dit jaar hun jubileum vieren. Inmiddels 10 jaar geleden, dus op 26 september, staat er een groot jubileumconcert gepland. Nu dus op de planning als Blijde Klanken koor van de week. Mannenensemble Espressione. Helder en krachtig, vol overgave en met aandacht voor kwaliteit. Psalm 63 zingen zij voor ons onder uw vleugels.
1: Het Blijde Klanken koor van de week.
2: Deze week Mannenensemble Espressione.

Mooi, hè? Mannenensemble Espressione. En deze week ga je dus extra veel van ze horen als Blijde Klanken Koor van de Week hier op Grootnieuws Radio. Kun je nou niet wachten, dan kun je ook naar het YouTube-kanaal gaan van Espressione en ja, je helemaal onderdompelen in hun muziek. Prachtige uitvoeringen die daar te bekijken en te beluisteren zijn. Ja, dus dat zou ik zeker doen. Echt een tip om het kanaal te ontdekken van Mannenensemble Espressione. Maar dus ook hier natuurlijk op Grootnieuws Radio. Vandaag met Psalm 63, Onder uw vleugels. En laten we dit beeld van onder zijn vleugels nog even vasthouden als we naar het volgende lied luisteren. De Arend van Christian Verwoerd ga ik speciaal draaien voor Eddie Slijkhuis uit Welsum namens Jan Antonia Kaljau. Een wens voor de jarige Eddie, laten ze weten. Hij wordt vandaag 70 jaar. Nou, hier zijn we, Eddie Slijkhuis, op de stoep in Welsum. Met de hartelijke felicitaties en de wens namens Jan Antonia dat je nog vele jaren samen met jouw vrouw Anneke mag genieten in jullie pas gekochte woning, het Hemelrijk in Welsum. God zegen voor het nieuwe levensjaar. Lieve groeten van Jan Antonia Kaljau.

dit lied naar Psalm 84. Hoe lieflijk zijn uw woningen. Gezongen door het groot samengesteld jongerenkoor onder leiding van Evert van Dijkhuizen. Govert en Anja Roodhart uit Rotterdam. Een goedenavond voor jullie en van harte gefeliciteerd. Want gisteren 6 september was jullie trouwdag. 30 jaar getrouwd. En ja, jullie laten weten, al terugblikkend, we hebben in al die jaren lief en leed meegemaakt. 5 jaar geleden heeft Anja een nier aan Govert gegeven. Govert is wel opgeknapt, maar heeft veel last van bijwerkingen van de anti-afstootmedicatie. En ook de huidkanker is ingrijpend. Gelukkig kan het verwijderd worden. Ook is hij 2 jaar geleden gevallen met een breukje in de nek tot gevolg, wat nu is vastgezet met 2 schroeven. Omkijken en opzij kijken lukt niet meer. Govert is nog steeds lid van het christelijk mannenkoor Prins Alexander, onder leiding van Arjan Breukhoven. En ja, mooi om erbij te vermelden, 3 oktober bestaat het koor 60 jaar. En dan geven ze een jubileumconcert in de Alexanderkerk te Rotterdam, Alexanderpolder. Govert en Anja Roodhart uit Rotterdam. Gefeliciteerd namens ons allemaal. God zegen bidden we jullie toe voor het nieuwe jaar. En speciaal voor jullie draaien wij Veni Jesu. Dit is het Christelijk Waddinxveens Mannenkoor, de Gouden Stem, onder leiding van Martin Mans voor jullie.

0: heel graag voor jullie gedraaid. Govert en Anja Roodhart. Veni Jesu door het Warringsveens Mannenkoor, de Gouden Stem. En bedankt voor het vertrouwen dat we je verzoekplaat mochten draaien, dat we jouw wens mochten doorgeven in dit programma. Wil je ook een lied aanvragen? Ga dan naar grootnieuwsradio.nl/wens. Vertel ons welk lied je graag wilt horen, voor wie we het mogen draaien en welke warme woorden we namens jou mogen uitspreken. grootnieuwsradio.nl/wens. Daar ontvangen we graag jouw verzoekplaat voor een van de komende uitzendingen. We zijn er morgenavond weer om iets over zevenen. Van harte welkom, nu alvast uitgenodigd. En voor nu bedankt voor het luisteren en een hele fijne avond nog.
1: Luister online naar de beste kerk- en koormuziek via Grootnieuwsradio Blijde Klanken. Download de Grootnieuwsradio app in de App Store of Google Play.
2: Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar 1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
3: Fans van Voordeel.
2: Aldi.
4: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
5: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
4: Oh, en nu niet?
5: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
4: Bueno, kies het NS Flex abonnement. Dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
2: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet! Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika, 500 gram voor maar 4,99. En muslirepen 8-pack voor de probeerprijs van maar 1,39.
3: Fans van voordeel,
2: Aldi.
6: Switch nu naar Ziggo en scoor een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: Meer dan 1 miljoen Nederlanders leven in armoede. Kinderen gaan zelfs zonder ontbijt naar school. Kerk in Actie staat op tegen armoede en heeft jouw hulp nodig. Word collectant. kerkinactie.nl/collectant.
6: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
8: Vandaag gaat het je goed. Morgen kan het anders zijn. Je wordt ziek, verlies je baan of hebt zorg nodig. Dan is onze sociale zekerheid er. Voor jezelf of voor mensen die je lief hebt. Het kabinet wil daar nog steeds miljarden op bezuinigen. Dit raakt ons allemaal. En dat laten we niet gebeuren. Hans Spekman, FNV.
9: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
10: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
8: Stop de bezuiniging. Doe mee. Ga naar fnv.nl.
11: Sokken, boeken. Billy! Dat moet sneller.
12: Opruimfanaten opgelet. Kom 19 september naar IKEA, ruim zo snel mogelijk onze rommelkamer op en maak kans op €1500 winkeltegoed. IKEA.
13: Een herberg op je weg. Een plek om rust te vinden. Een schuilplaats om God te zoeken. De herberg in Oosterbeek. Gastvrijheid, geestelijke begeleiding, liefdevolle aandacht. pdcdeherberg.nl.
1: Grootnieuws Radio.
14: Het christelijke radiostation.
1: Het ANP-nieuws van 8 uur.
15: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Er worden morgen duizenden mensen verwacht bij een protest van de vakbonden in Den Haag. Ambtenaren staken dan tegen de kabinetsplannen voor sociale zekerheid. De schoonmakers van het Rijk leggen vanaf morgen zelfs een week het werk neer. Overmorgen wordt er gestaakt in het openbaar vervoer. In Rotterdam-West heeft een uitstaande brand gewoed in een appartementencomplex, meldt Rijnmond. Omdat de bron van het vuur lastig te vinden was, kwam er veel brandweer op af. Het begon op het balkon en uit voorzorg moest ook het dak worden opengebroken. 2 kinderen en 2 volwassenen zijn nagekeken omdat ze rook hadden ingeademd. Oorlogsmisdadiger Ratko Mladic is begraven in Servië. Duizenden mensen kwamen erop af om afscheid te nemen. Veel Serviërs zien hem nog altijd als een held. Er was een kerkdienst in de hoofdstad Belgrado en daarna werd hij een stukje verderop begraven naast het graf van zijn dochter. En dan nu het weer van Weer Online. Het blijft nog lang zacht, wel wordt het vanavond bewolkt. Het koelt af tot een graad of 17. Morgen regen, aan de kust een stevige zuidwestenwind en een stuk koeler met 17 tot 23 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
16: Grootnieuws Radio Verkeer.
17: ANWB.
18: Op dit moment twee wegafsluitingen. De A28 Amersfoort-Zwolle is in beide richtingen dicht op de Hardenbergerbrug. Omrijden kan via Apeldoorn over de A1 en de A50. Dan nog de N62, Borselen-Zeeuws-Vlaanderen, want daar wordt de Westerschelde-tunnel vanavond deels gesloten voor wegwerkzaamheden. Het verkeer kan vanaf 8 uur vanavond door één tunnelbuis. En ter voorbereiding is de tunnel nu tot 8 uur helemaal afgesloten.
19: Bij kozijnshop.nl doen we graag een deurtje open over kozijnen. Want als dé webshop in kozijnen weten we er alles van. Bestel je kozijnen razendsnel op kozijnshop.nl. Kozijnshop.
20: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
19: Kozijnen monteren we door heel Nederland. Bestel vandaag nog op kozijnshop.nl.
21: Kozijnshop.
22: Deze week in de bonus. AH Witte Cotton Sweet en Sepeldruiven. 1 plus 1 gratis. Becel Bakproducten en Kuipen. Ook 1 plus 1 gratis. En alle Joma 2 stuks. 3,99. De meeste en de beste aanbiedingen.
23: Kijk jij wel eens in de spiegel van de liefde? Bij Mirror of Love kijken we naar wat er is, wat er was en wat er zou kunnen zijn. Begin vandaag nog met kijken op mirroroflove.nl. Samen bouwen aan je relatie. Omdat liefde het hoogste goed is.
24: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf €45 en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.
25: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
26: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
27: Attentie alsjeblieft. Let op. Vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed. Geen kortingen. Ook geen andere acties. Ik herhaal. Geen aanbiedingen en geen kortingen.
28: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
29: Lekkers aan de Linge. Voor uw catering met producten uit de Betuwe. Geniet van de pure smaak en niet alledaagse combinaties. Catering zoals u dat wilt. Volg ons op Instagram. Lekkersaandelinge.nl. Waar eten genieten is.
30: Grootnieuws. Grootnieuws Radio Muziekavond.
31: Het christelijke radiostation.

0: U moet uw wekker nog instellen.
1: Oké dan. Geef me één goede reden waarom ik de wekker moet zetten op zaterdag.
2: Nou, wat dacht je van het gloednieuwe programma De Nieuwe Zaterdag met Lucas Kramer? Iedere zaterdag ga ik op zoek naar het unieke waar mensen hun weekend voor overhoop halen. Ik bezorg een weekendblessing en we gaan geïnspireerd het weekend in met de overdenkingen van Anne van Olst.
3: De Nieuwe Zaterdag. Grootnieuws.
2: Vanaf nu, elke zaterdagochtend tussen 6 en 10 bij Grootnieuws Radio.

0: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Wat er ook gebeurt, ik blijf prikken.
2: Veel Chinese kerken moesten de laatste jaren hun deuren sluiten. SDOK werkt met moedige voorgangers die trouw blijven aan Jezus, ondanks de risico's. Ontdek meer op sdok.nl.
0: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
3: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
4: Hoi, wij zijn Marcel en Lydia.
5: En wij gaan in onze nieuwe voorstelling Avonturen in het Liedjesbos samen op avontuur.
4: Ga je mee? Kijk op truetickets.nl.
6: Ga je mee?
7: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft Layers een absorberende kern met FSC-keurmerk. Ah, poepie. Oh, poepie. Nu, tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
8: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
9: Citytrippen?
10: Drakentemmen in het Verre Oosten?
11: Of nee, juichen voor Oranje?
8: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
12: Nog 309.000.
13: Oké. Okay. Elektrisch en garantie?
14: 7 stuurlen.
13: Alcantara bekleden.
15: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
16: Kijk eens, gevonden.
15: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
17: Mooi wonen begint onder je voeten. Profiteer nu met Club Karwei van wel 50% korting op alle VT wonenvloeren. Karwei, maak het mooier.
18: Grootnieuws Radio.
19: Het christelijke radiostation.
18: Het ANP-nieuws van 9 uur.
20: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. De brug op de A28 bij Nijkerk is er zo slecht aan toe dat de veiligheid niet te garanderen is, zegt Rijkswaterstaat. De A28 blijft daarom dicht tot de herstelwerkzaamheden klaar zijn. Rond de pijlers van de brug zijn zand en grind weggespoeld. Dat was al zo, maar het is nu zo hard gegaan dat er snel ingegrepen moet worden. De Duitse klimaatactivist, die wordt gezocht voor het plegen van zeker 2 aanslagen bij Duitse elektriciteitsstations, wil dat misschien ook in Nederland doen, meldt een Duitse krant. Bij forensisch onderzoek werd een lijstje gevonden met mogelijke doelwitten en daar staat ook Doetinchem op. In Overasselt zijn vandaag opnieuw vuurwapens gevonden. De politie wil niks zeggen over de wapens of de plekken waar ze zijn gevonden. Ze verwachten ook de komende dagen nog bezig te zijn met het uitkammen van het dorp. In totaal zijn 35 mensen aangehouden voor de schietpartij van vorige week. En dan nu het weer van Weer Online. Het blijft nog lang zacht, wel wordt het vanavond bewolkt. Het koelt af tot een graad of 17. Morgen regen, aan de kust een stevige zuidwestenwind en een stuk koeler met 17 tot 23 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
18: Grootnieuws Radio Verkeer.
21: ANWB.
22: Op dit moment rijdt het langzaam op de A2 Eindhoven richting Maastricht. Tussen Echt en Born ben je 5 minuten langer onderweg. Op de A28 Amersfoort-Zwolle is de Hardenbergerbrug gesloten vanuit veiligheidsmaatregelen. Omrijden kan via Apeldoorn over de A1 en de A50.
23: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
7: Kijk, daar is die. Een knaller van een aanbieding met Chocomel en Fristi. Nu bij Kruidvat 15 pakjes Chocomel of Fristi voor €5,49. Dus snel naar de winkel, want je weet niet wat je mist.
24: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
23: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Conference peren, een schaal van 1 kilo voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
7: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft Layers een absorberende kern met FSC-keurmerk. Ah, poepie. Oh, poepie. Nu, tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
25: Ben jij ondernemer en wil je verduurzamen? Credits helpt je op weg.
6: Als stichting helpen we jouw bedrijf te investeren in duurzame apparatuur, batterijopslag of een elektrische bus. Nu met 2% rente. Ondernemen begint bij Credits.
9: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
14: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
16: Sokken, boeken. Billy, dat moet sneller.
21: Opruimfanaten opgelet. Kom 19 september naar IKEA, ruim zo snel mogelijk onze rommelkamer op en maak kans op €1500 winkeltegoed. IKEA.
25: De prijsfavorieten van Albert Heijn.

0: Dat ene lied. Precies op het juiste moment op je radio.
1: Door dit lied voel ik me geliefd.
0: En inspirerende gesprekken die opbouwen.
2: Hij is altijd degene die aanwezig is en ik blijf bij jou tot je uit dit dal bent.
0: Verbind je aan het hoopvolle geluid van Grootnieuws Radio en word vandaag vriend. Ga naar grootnieuwsradio.nl/vriend.

0: Bij kozijnshop.nl doen we graag een deurtje open over kozijnen. Want als dé webshop in kozijnen weten we er alles van. Bestel je kozijnen razendsnel op kozijnshop.nl. Kozijnshop.
1: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
2: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
0: Kozijnen monteren we door heel Nederland. Bestel vandaag nog op kozijnshop.nl. Kozijnshop.
3: Bij GM Damsteegt verhuren we echt dikke machines.
4: Voor grondverzet, recycling, zuigtechniek.
3: Ja, zoals graafmachines, bulldozers en grondzuigwagens.
4: We verhuren ook met chauffeurs of machinisten.
3: Echte aanpakkers.
4: Vakmensen.
3: Net als jij.
5: Victory for All trekt een streep door armoede. Voor kinderen in Zuid-Afrika. Door christelijk onderwijs en liefdevolle zorg. Benieuwd wat er gebeurt als jij Victory for All steunt met 1 euro per dag? Kijk op trek-doorarmoede.nl.
3: Kom bij ons werken.
4: Bedien jij binnenkort een van onze gave machines?
3: Zoals een mobiel, trekker of shovel.
6: Bij Albert Heijn spaar je nu gratis groente- en fruitdiskies met de leukste Disney- en Pixar-karakters. Zo maken we groente- en fruit eten nog leuker. Nu een gratis diskie bij elke 15 euro aan boodschappen. Lekkere van
7: Albert Heijn. Waarom doe je wat je doet? Veel gedrag komt voort uit oude patronen. In de basic training van Groundwork leer je die herkennen en ontstaat ruimte voor herstel en groei. Groundwork.nl.
8: Bij Optimaal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimaal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
9: Geld inzamelen voor een school, vereniging, kerk of project? Organiseer een stroopwafelactie met de ambachtelijke stroopwafels van Marcus & Marcus. Deze zijn lekker en aantrekkelijk geprijsd. Zo gaat uw opbrengst naar het goede doel. Ga naar stroopwafelsvanmarcus.nl.
10: Grootnieuws Radio.
11: Het christelijke radiostation.
10: Het ANP-nieuws van 10 uur.
12: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. De brug van de A28 bij Nijkerk is dicht omdat er zand en grind rond de pijlers zijn weggespoeld. Dat was al bekend en zou in november worden aangepakt. Maar het is nu zo erg dat de veiligheid van de brug niet meer te garanderen is. De brug blijft daarom dicht tot de herstelwerkzaamheden klaar zijn. Een stukje verderop in Nijkerk is een wielrenner overleden na een aanrijding met een auto, meldt Omroep Gelderland. De politie denkt dat de automobilist voor iets moest uitwijken en daarbij de wielrenner schepte. De automobilist was niet onder invloed van alcohol of drugs. Als het aan de Franse president Macron ligt, mogen kinderen onder de 15 straks in heel Europa niet meer op social media. Daarover heeft hij een brief aan EU-voorzitter von der Leyen geschreven. Macron probeerde eerder in eigen land al social media voor kinderen te verbieden, maar die wet moest aangepast worden omdat die tegen de grondwet is. En dan nu het weer van Weer Online. Het blijft nog lang zacht, wel wordt het vanavond bewolkt. Het koelt af tot een graad of 17. Morgen regen, aan de kust een stevige zuidwestenwind en een stuk koeler met 17 tot 23 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
10: Grootnieuws Radio Verkeer.
13: ANWB.
14: Het verkeer loopt op dit moment vertraging op de A15 Gorinchem richting Nijmegen. Tussen Dodewaard en Andelst 2 kilometer met 5 minuten oponthoud. Verder nog een wegafsluiting, dat is de A28 Amersfoort-Zwolle. Die is dicht bij de Hardenbergerbrug vanwege veiligheidsmaatregelen. Omrijden kan via Apeldoorn over de A1 en de A50.
13: Zometeen
10: levenswoorden.
13: Terwijl kinderen hier een schooltas pakken, missen miljoenen kinderen in Afghanistan basisonderwijs. Zij leren niet lezen en schrijven. Samen zorgen we dat kinderen toch naar school kunnen. Help mee en doneer. Worldvision.nl.
8: Bij Optimaal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimaal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
13: Geef kinderen in Afghanistan basisonderwijs. worldvision.nl.
15: Vlieg door je tijdlijn, dansend online zijn. Oma, altijd dichtbij met Vodafone.
16: Iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
17: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure en Soft Luiers een absorberende kern met FSC-keurmerk. Ah, poepie. Oh, poepie. Nu, tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
16: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar vodafone.nl.
18: Vodafone. Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
19: Oh. Goedemorgen allemaal.
20: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroon.nl.
21: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
22: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Open Doors. Levenswoorden.
23: Met Daan Olthof.
24: Een hele goede avond. Zeg je Open Doors, dan zeg je Anne van der Bijl. Hij heeft zoveel bijzonder werk gedaan met die organisatie. En het mooie is dat er nog steeds mensen zijn die zijn werk voortzetten. Hier in Nederland, maar ook in Nigeria. Zijn mensen die nog steeds doen wat hij doet. Het evangelie verspreiden onder mensen die anders daarmee niet in aanraking zouden kunnen komen. Of lastiger mee in aanraking zouden kunnen komen. Zometeen horen we in de overdenking van Bart van Nes hoe zo'n Nigeriaanse Anne van der Bijl te werk gaat. Eerst de dagtekst van vandaag, Spreuken 11, vers 25. Daar staat, een gulle gever zal gedijen. Wie te drinken geeft, zal te drinken krijgen.

0: Hillsong Worship met Thea. Je hoorde I Surrender. Je hebt vast wel eens van de verhalen van Anne van der Bijl gehoord. Bijzonder hoe hij de grens overging met Bijbels, terwijl dat helemaal niet mocht. En op wonderlijke wijze kreeg hij het toch voor elkaar om zo Jezus' evangelie bij vervolgde christenen te brengen. Gelukkig zijn er vandaag de dag nog steeds mensen die dat doen. Vandaag in de overdenking van Bart van Nes horen we over zo'n man uit Nigeria die eigenlijk een beetje de Nigeriaanse Anne van der Bijl zou kunnen noemen.
1: Vorige maand was ik met een groep voorgangers in Nigeria om daar de vervolgde kerk te bezoeken met Open Doors. De eerste avond maakten we kennis met Emmanuel. Getrouwd, vader van twee kinderen en een echte evangelist. In Nederland promoveerde hij aan de VU in de theologie en hoewel hij alle mogelijkheid had om in Nederland te blijven, riep God hem om terug te gaan naar Nigeria en daar de kerk te dienen. De kerk in Nigeria staat onder enorme druk. Alle pastors die we spraken hadden te maken met vermiste gemeenteleden, ontvoeringen en gruwelijke moorden. Toen we op zondag een kerkdienst bezochten, werd de dienst geopend met afkondigingen waar afgelopen dagen allemaal aanvallen waren geweest. Eén daarvan die avond ervoor nog in het dorp 2 kilometer verderop. De voorganger vroeg wel 3 keer aan zijn gemeenteleden om niet na 4 uur 's middags de straat op te gaan. Want, zei hij, jullie zijn kostbaar voor ons. Hij was de opvolger van een voorganger die samen met zijn vrouw vermoord is. Zodra Emmanuel hoort over aanvallen of ontvoeringen, reist hij af naar deze plekken om voorgangers en nabestaanden op te zoeken. Hij is steeds een week thuis en vervolgens een week op pad. Elke keer weer met gevaar voor eigen leven. Onlangs bezocht hij een pastor in het verre noorden van Nigeria, op de grens van de staten waar de sharia ingevoerd is. En sinds het geweld had deze voorganger nog niemand gesproken. Emmanuel krijgt vaak te horen dat hij gek is en het compleet onverantwoordelijk is wat hij doet, vooral voor zijn vrouwen en kinderen. Zijn antwoord? Hoe moeten ze anders weten dat ze broeders en zusters hebben? Jij bent de enige die me is komen opzoeken, zei de voorganger in het noorden tegen hem. Dus toen er onlangs meer dan 50 kinderen werden ontvoerd op een school in Nigeria, ging Emmanuel bij de ouders op bezoek. Wij zaten met een open mond naar hem te luisteren. Hoe kun je zoveel vertrouwen hebben? Ben je niet bang? Vroegen we hem. Op een gegeven moment moet je zo vaak je angst overwinnen dat je vertrouwen op God groter wordt dan wat dan ook. Ik kan in alle eerlijkheid en vrijheid zeggen, Christus is mijn leven. Als ik ga, dan ben ik in zijn hand. En als ik sterf, sterf ik in het centrum van zijn wil. En is ook dat in zijn hand. Het is lastig om onder woord te brengen hoe indrukwekkend deze ontmoeting was. Een van de voorgangers antwoordde, bij zo'n mate van geloof en vertrouwen voel ik me bijna verschrompelen. Wij in onze veilige bubbels. Iemand anders fluisterde ons toe, ik denk dat we net de Nigeriaanse Anne van der Bijl hebben ontmoet. Ga naar het leed, aanwezig zijn bij hen die lijden, versterken wat dreigt te sterven en een zegen en een bemoediging zijn door Presence Ministry. Simpelweg er zijn. En daarmee laten zien, jij bent niet alleen.

0: Kim Walker-Smith. Jesus Culture, je hoorde Alive in You. Daarvoor het eerste gedeelte van de overdenking van Bart van Nes. Een tijdje geleden ging hij op reis met Open Doors en sprak daar in Nigeria met vervolgde christenen. En daar kwam hij ook de Nigeriaanse Anner van der Bel tegen, zoals die hem zelf noemde.
1: Open Doors staat bekend om de Presence Ministry. Aanwezig zijn bij de vervolgde kerk en daarmee laten zien: jullie zijn niet alleen. De kracht van deze Presence Ministry vinden we onder andere terug in de eerste Thessalonicense brief. En een van de dingen die onmiddellijk opvalt wanneer je deze brief leest, is dat Paulus er ontzettend naar verlangt om deze mensen weer te zien. Hij is echt van deze mensen gaan houden. Hij denkt aan ze en hij bidt voor ze. En dan schrijft hij dit in 1 Thessalonicense 3. Omdat we het niet langer uithielden, besloten we Timotheus naar u toe te sturen. Onze broeder en Gods medewerker in de verkondiging van het evangelie van Christus. Zelf bleef in Athene achter en Timotheus moest u sterken en aanmoedigen in uw geloof, zodat u zich niet uit het veld zou laten slaan door de tegenspoed die u ondervindt. En dan in vers 5 opnieuw. Ik heb Timotheus dus gestuurd omdat ik het niet langer kon uithouden. Ik wilde weten of uw geloof stand hield, want ik was bang dat de verleider u had verleid en onze inspanningen voor niets waren geweest. Twee keer zegt Paulus, omdat we niet langer uit konden houden. Met andere woorden, ik heb zo voor jullie gebeden, zo aan jullie gedacht en uiteindelijk heeft hij Timotheus naar hen toegestuurd. Moet je voorstellen, Timotheus die ruim 400 kilometer moet reizen, zeer waarschijnlijk te voet, dik 90 uur wandelen. Paulus en Silas die mochten waarschijnlijk die stad niet eens meer binnenkomen. En dan op een zondagochtend, terwijl de jonge kerk bij elkaar komt, stapt Timotheus binnen. Hey Timotheus, waar kom jij nou vandaan? Ja, ik heb net 400 kilometer gelopen. Waarom zou je dat doen? Omdat ik wilde weten hoe het met jullie is. Wauw. Nou, ga zitten. Moet je voorstellen hoe dat moet zijn geweest voor de christenen daar. Dat iemand zo de moeite neemt om ze te zien en er zijn hart onder de riem te steken. Ik denk dat ze zich heel geliefd en gewaardeerd hebben gevoeld. Dat Paulus, die het zelf ook niet makkelijk heeft, Timotheus laat gaan, dus nu zelf iemand moet missen om anderen te bemoedigen. Paulus' zorg was niet alleen maar een idee of lieve woorden. Nee, ze konden ter plekke de moeite zien die hij al had gedaan voor hen. Ook wij kunnen die presence ministry beoefenen. Misschien wel voor iemand dicht bij huis die bemoediging kan gebruiken. Misschien iemand die een appje kan sturen of een berichtje. En misschien ook voor de vervolgde kerk, ver weg. We kunnen niet altijd zelf gaan, zoals Paulus. Maar we kunnen hem wel schrijven. Dus kijk op de website van Open Doors voor de actuele schrijfacties. En stuur een bemoedigende kaart naar een vervolgde broeder of zuster. En laat hen daarmee zien, ik zie jou.
2: U gaf

Felix en Miracles hoorde je bij Grootnieuws Radio. Daarvoor Sander en Angela en Erika de Wit, God van het Hemelrijk. Wil jij de overdenking van vandaag van Bart van Es terugluisteren, net als alle andere overdenkingen van Levenswoorden, kun je die vinden op onze podcast. Die staat op ieder podcastplatform en op grootnieuwsradio.nl/podcast. Zometeen Tim Huge en de opwekking band naar jou.

0: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Open Doors.
1: Groot Nieuws Radio Muziekavond.
0: Het christelijke radiostation.

0: Kan de ChristenUnie in dit nieuwe politieke jaar in het radicale midden blijven? Zoals de partij dat zelf wil. Een boeiend gesprek met partijleider Mirjam Bikker over waar dat vanuit gaat.
1: Het gewortelde midden. En wat zijn mijn wortels? Dat is het christelijk geloof.
0: Wat dat betekent?
1: Dus je kan soms door een fel statement heel veel gelijk hebben. Maar soms kan je door een vraag te stellen ook anderen eens laten nadenken over waar zijn we nou precies mee bezig?
0: En waar dat ophoudt.
1: Dus het kapen van het christendom voor een eigen politieke agenda. Ik denk dat christenen daar heel waakzaam in moeten zijn als dat eigenlijk het is, het verheffen van jezelf en van je eigen macht.
2: Beluister nu Grootnieuws van de Week in de podcastplayer van jouw keuze via de Grootnieuwsradio app of via grootnieuwsradio.nl/podcast.

0: Nieuwsradio Bijbellezing.
1: Met Ben Ketting.
2: Vandaag lees ik voor je Kolossenzen 3 uit de Basisbijbel. Het nieuwe leven moet zichtbaar worden. Jullie zijn met Christus uit de dood opgestaan. Verlang daarom naar de dingen die in de hemel zijn, waar Christus naast God op de troon zit. Geef de hemelse dingen de eerste plaats in je leven en niet de aardse dingen. Want jullie zijn al dood wat de aardse dingen betreft. Jullie nieuwe leven is nu met Christus in God verborgen. We leven in Christus. Als Hij komt, zal ook te zien zijn dat jullie deel hebben aan zijn hemelse macht en majesteit. Reken daarom af met je aardse verlangens. Je moet die doden. Ik bedoel dit, ga niet meer met allerlei mannen of vrouwen naar bed. Doe geen andere verkeerde dingen op het gebied van seks. Wees niet langer hebzuchtig, want hebzucht is een afgod. God straft de mensen die deze dingen wel doen. Vroeger deden jullie die dingen ook. Jullie leefden erin. Maar nu moeten jullie dat allemaal wegdoen. Ook boosheid, driftbuien, gemeenheid, roddel en grove woorden moeten jullie wegdoen. Lieg niet meer tegen elkaar, want jullie hebben je oude ik met zijn oude manier van doen weggedaan. Jullie zijn nieuwe mensen geworden en jullie zullen steeds verder volmaakt worden totdat jullie helemaal op jullie maker lijken. Daarbij maakt het niet uit of je bij een niet-Joods volk hoort of bij het Joodse volk. Het maakt niet uit of je besneden bent of niet. Het maakt niet uit bij welk volk je hoort. En het maakt ook niet uit of je slaaf bent of vrij mens. Maar Christus is alles in iedereen, wie of wat je ook bent. Jullie zijn door God uitgekozen. Jullie zijn van Hem en Hij houdt heel veel van jullie. Wees daarom zelf ook vol medelijden, goedheid, bescheidenheid, vriendelijkheid en geduld. Wees verdraagzaam. Vergeef elkaar als je iets tegen elkaar hebt. Net zoals Christus jullie vergeven heeft, moeten jullie ook elkaar vergeven. Wees vooral vol liefde, want de liefde houdt alles met een volmaakte eenheid bij elkaar. En laat de vrede van Christus in jullie hart regeren. Want daarvoor zijn jullie geroepen, als leden van één lichaam. Wees ook dankbaar. Zorg dat jullie vol zijn van het woord van Christus. Dan kunnen jullie elkaar met wijsheid leren en helpen. Dan zullen jullie met je hele hart de Heer danken met psalmen, lofliederen en liederen in talen van de geest. En alles wat jullie zeggen en doen, moeten jullie doen namens de Heer Jezus. Dank ook God de Vader door Hem. Vrouwen, dien bescheiden en liefdevol je man, zoals dat past, als je bij de Heer hoort. Mannen, houd van je vrouw en wees niet hard en liefdeloos tegen haar. Kinderen, wees in alles gehoorzaam aan je ouders, want daar is de Heer blij mee. Vaders, prikkel je kinderen niet door veel kritiek of weinig lof, want dan worden ze moedeloos en boos. Slaven, gehoorzaam je meester in alles. Werk niet alleen goed om een goede indruk op hen te maken, maar doe je werk goed, omdat jullie ontzag voor de Heer hebben en Hem willen gehoorzamen. Wat je ook doet, doe het met je hele hart. Alsof je het voor de Heer doet en niet voor mensen. Onthoud dat God je er als beloning zijn erfenis voor zal geven. Want je werkelijke meester is Christus. Iedereen die slechte dingen doet, zal daarvoor ook gestraft worden. Of hij meester is of slaaf, maakt het voor God niet uit.
0: Lees met Grootnieuws Radio in 2 jaar de hele Bijbel. Beluister de Bijbelleespodcast in je podcast-app.
3: En bekijk het leesrooster via grootnieuwsradio.nl/bijbel.

0: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
1: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
2: Vandaag gaat het je goed. Morgen kan het anders zijn. Je wordt ziek, verlies je baan of hebt zorg nodig. Dan is onze sociale zekerheid er. Voor jezelf of voor mensen die je lief hebt. Het kabinet wil daar nog steeds miljarden op bezuinigen. Dit raakt ons allemaal. En dat laten we niet gebeuren. Hans Spekman, FNV.
3: Allerlaatste week, karwei ruimt op. En op is ook echt op. Nu met Club Karwei tot wel 70% korting op geselecteerde verlichting, meubels en meer. Karwei, maak het mooier.
2: Stop de bezuiniging. Doe mee. Ga naar fnv.nl.
4: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
5: Botten en spieren ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
6: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
7: Volg je innerlijke kleurige herfstlandschapontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak en jezelf die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Wees lekker jezelf bij Centerparks. Volg je natuur, Centerparks.
6: Deze week extra goedkoop bij Lidl Plus. Conferenceperen, een schaal van 1 kilo voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
8: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
9: Grootnieuws Radio.
10: Het christelijke radiostation.
9: Het ANP-nieuws van 11 uur.
11: Goedenavond, ik ben Mario Kwaitaal. Mensen in het oosten van Nijmegen moeten binnenblijven omdat er schoten zijn gehoord, schrijft de Gelderlander. Sommige mensen zeggen dat het klonk als een mitrailleur. Volgens de politie zijn er geen aanwijzingen dat er ook echt is geschoten. Toch nemen ze deze melding erg serieus na het geweld in Overasselt, dichtbij Nijmegen. Het telefoongesprek waarmee Odido werd gehackt is door de politie op internet gezet. Daarin is te horen dat de hacker veel jargon gebruikt, waardoor de medewerker dacht met een collega te spreken. Hij moest inloggegevens invoeren op een nagemaakte website en daarmee kregen de hackers informatie van 6 miljoen klanten in bezit. Het belangrijkste vliegveld van Indonesië in Jakarta is weer open. En dat geldt ook voor 4 andere vliegvelden in de omgeving van het eiland Java. De vliegvelden waren dagenlang dicht door de as van een vulkaanuitbarsting. Daardoor was het te gevaarlijk om te vliegen. Het weer van Weer Online? Vannacht in het noorden een spat regen. Verder is het droog en zacht bij 17 graden. Morgen gaat het in de loop van de dag regenen en het wordt een graad of 18. En dat was het ANP-nieuws.
12: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op glasvezel plus tv. Stap over op een 2-jarig abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Mis niks en sla je slag. Odido.
13: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel Lucovitaal, 2 plus 3 gratis. Zo is je voorraad weer helemaal op peil. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
14: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
15: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft Layers een absorberende kern met FSC-keurmerk. Ah, poepie. Oh, poepie. Nu, tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
16: Ben jij ondernemer en wil je verduurzamen? Credits helpt je op weg. Als stichting helpen we jouw bedrijf te investeren in duurzame apparatuur, batterijopslag of een elektrische bus. Nu met 2% rente. Ondernemen begint bij Credits.
17: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
18: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
19: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
20: Bij Albert Heijn spaar je nu gratis groente- en fruitdiskies met de leukste Disney en Pixar karakters. Zo maken we groente- en fruit eten nog leuker. Nu een gratis diskie bij elke 15 euro aan boodschappen. Lekkere van
21: Albert Heijn. Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.

0: Vervolging in China neemt sterk toe. Huiskerken worden gesloten. Honderden voorgangers zitten gevangen. Met camera's houdt de overheid alles in de gaten.
1: Maar Chinese christenen zijn trouw. Ze blijven samenkomen. Ze blijven het evangelie delen, ondanks de grote risico's. Dit kunnen ze niet alleen.
0: Deze woensdag, Grootnieuwsradio helpt.

0: een dag.
1: Bij Albert Heijn spaar je nu gratis groente- en fruitdiskies met de leukste Disney en Pixar-karakters. Zo maken we groente- en fruit eten nog leuker. Nu een gratis diskie bij elke 15 euro aan boodschappen.
2: Lekkere van Albert Heijn.
3: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een tweejarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
6: Creativiteit is een superkracht, maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
7: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
8: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
7: Oh, en nu niet?
8: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
7: Bueno, kies het NS Flex abonnement. Dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
9: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
10: Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar 1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
11: Fans van Voordeel.
10: Aldi.
12: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op Amazon.nl. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een campingkookpitje, een waterreinigingsset, eiwitrepen, een zonnehoed, zonnebrandcrème, klimtouw, een kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Kom aan, Erik. Het is 5 kilometer wandelen met je moeder. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
10: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet! Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkipshawarma met stukjes paprika, 500 gram voor maar 4,99. En muslirepen, eetpack voor de probeerprijs van maar 1,39.
11: Fans van voordeel,
10: Aldi.
13: Groot Nieuws Radio,
14: het christelijke radiostation.
13: Het ANP nieuws van 12 uur.
15: Goedenacht, ik ben Mario Kwaaitaal. In het oosten van Nijmegen hebben mensen schoten gehoord, maar de politie kan geen bewijs vinden dat er is geschoten. De eerste melding werd rond 9 uur gedaan en 2 uur later was er nog niks gevonden. De politie is extra alert op dit soort meldingen na de dodelijke schietpartij vorige week in Overasselt, net buiten Nijmegen. De brug in de A28 bij Nijkerk blijft voorlopig dicht. Er is zand en grind weggespoeld onder de brug en dat probleem is groter dan verwacht. Daarom kan er niet meer worden gewacht tot november, wanneer het eigenlijk zou worden opgelost. Er is acuut gevaar en daarom mag er niemand meer overheen tot de brug weer veilig is. Een hoge baas van het OM in Oekraïne is opgestapt nadat de politie een inval deed in zijn kantoor wegens corruptie. Vanaf zijn afdeling zouden illegale bedrijven worden aangestuurd en er zouden miljoenen zijn witgewassen. Een topmedewerker zou daarin een belangrijke rol spelen. Volgens de baas van het OM is er niks van waar. Het weer van Weer Online? Vannacht in het noorden een spat regen. Verder is het droog en zacht bij 17 graden. Morgen gaat het in de loop van de dag regenen en het wordt een graad of 18. En dat was het ANP-nieuws.
14: De nacht van Groot Nieuws Radio.
13: Het christelijke radiostation.

0: U moet uw wekker nog instellen.
1: Oké, dan. Geef me één goede reden waarom ik de wekker moet zetten op zaterdag.
2: Nou, wat dacht je van het gloednieuwe programma De Nieuwe Zaterdag met Lucas Kramer? Iedere zaterdag ga ik op zoek naar het unieke waar mensen hun weekend voor overhoop halen. Ik bezorg een weekendblessing en we gaan geïnspireerd het weekend in met de overdenkingen van Anne van Olst.
3: De Nieuwe Zaterdag.
2: Grootnieuws. Vanaf nu, elke zaterdagochtend tussen 6 en 10 bij Grootnieuws Radio.

je vasthoudt, bij hem neerlegt. Dan mag je het weer zien. Als je alles bij hem neerlegt. Als je alles in zijn handen legt.

0: mag het nu weer zien. Ik mag het nu weer zien. Ik mag het nu weer zien.
1: Groot Nieuws Radio.
2: Het christelijke radiostation.
1: Het ANP-nieuws van 1 uur.
3: Goeienacht, ik ben Mario Kwaitaal. Een groep mensen onder wie gedupeerde toeslagenouders heeft aangifte gedaan tegen ambtenaren van de Belastingdienst, schrijft Trouw. Die worden beschuldigd van het bewust achterhouden van informatie in digitale datakluizen waar niemand bij kon. Er werden wel excuses gemaakt, maar dat vinden ze niet genoeg. De politie in Nijmegen heeft geen bewijs gevonden dat er is geschoten in het oosten van de stad. Mensen hoorden iets dat volgens de Gelderlander leek op mitrailleurschoten, maar er werd niks gevonden. De politie nam de melding erg serieus na de dodelijke schietpartij vorige week in Overasselt, net buiten Nijmegen. In Miami is de zwarte doos gevonden van het vliegtuig dat zondag van de landingsbaan schoot. Daarmee moeten onderzoekers duidelijkheid krijgen over wat er misging. Nadat het vliegtuig doorschoot, raakten het meerdere auto's. 5 mensen overleefden dat niet en 5 mensen raakten zwaar gewond. Het weer van Weer Online? Vannacht in het noorden een spat regen. Verder is het droog en zacht bij 17 graden. In de loop van de dag gaat het overal regenen en het wordt een graad of 18. En dat was het ANP-nieuws.
2: De nacht van Groot Nieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.

0: Dat ene lied. Precies op het juiste moment op je radio.
1: Door dit lied voel ik me geliefd.
0: En inspirerende gesprekken die opbouwen.
2: Hij is altijd degene die aanwezig is en ik blijf bij jou tot je uit dit dal bent.
0: Verbind je aan het hoopvolle geluid van Groot Nieuws Radio en word vandaag vriend. Ga naar grootnieuwsradio.nl/vriend.